Er zijn afgelopen avond twee personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak gehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen...

0: wel meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog. Bij 8 tot 13 zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. 1 van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer...

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,99.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk vier doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: B en gaan.
1: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Regio 8. Het ritme in de ochtend.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Hoeré.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Luister Regio 8 via FM, DAB Plus en de Regio 8-app. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de massen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,95. Welkom. Weet wat te doen.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno.
9: Over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet

0: Exdal voordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu.

0: van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
3: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Vandaag koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: In de Achterhoek regelen we het samen.
6: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
7: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
8: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
13: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
14: Wauw deals bij Ethos. Zoals en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
13: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner,

0: 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Prima Hollandia.
2: Ah, de herfst is begonnen. Maar wel een mooie oldervierenzomer, toch?

De nieuwe single van Romy Montero en Spaans Benauwd. Daar begonnen wij vanmorgen mee. Ik wens je allemaal een hele goede morgen. Welkom, nieuwe aflevering Prima Hollandia. Vandaag zondag 27 september alweer. En we gaan er weer gezellig tegenaan met groetjes en felicitaties. De lijnen hebben we opengezet. U kunt bellen naar ons, mailen en appen. Nou, laat maar eerst maar met belletje beginnen. 0314-65-2345, dat is ons telefoonnummer. Ans is de telefoniste hier en die pakt de telefoontjes aan. Daar kun je bijna alles bij kwijt, hoor. Geen enkel probleem. Je mag ook een mailtje sturen. Twan, apenstaartje, regio8.nl. Dus twan@regio8.nl of een appje 06-47-47-0022. En CBD heeft hier vandaag de productie in handen en die haalt hier vandaag alles uit het systeem. En dan gaan we verder op in het programma Leuke Plaat draaien. Houd in de gaten, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk de platen die aangevraagd worden te draaien. Dat lukt niet altijd. We schuiven af en toe ook wat in elkaar, maar anders dan halen we 12 uur niet. En dat is niet de bedoeling natuurlijk, hè? Inderdaad. Goed, wat gaan we doen? De vaste items komen voorbij, jongens. De Pigaarplaat gaan we straks draaien om 9:30. We gaan terug in de tijd naar 1980. Het weekendweerbericht om 9:30 met onze eigen weerboer Gerrit Vosses. En om 12:00 stoppen we natuurlijk met de bekende meegeefdenker. Die geef ik je daar mee en daar kun je de komende week maar eens even rustig over nadenken. Ja, we krijgen nog gasten in de studio. Straks om 10:00 krijgen wij gasten van Harmonie Kunst naar Arbeid in Zeddam in de studio. Als het goed is, komt Freek en Maaike voorbij en die gaan alles vertellen over 100 jaar KNA. En het volgende weekend is het zover, de zaterdagavond en de zondagochtend. Een prachtig concert gaan ze geven op een hele bijzondere locatie. Nou, we horen er zometeen alles van. En we gaan straks om 11:00 nog even Peter Harteveld bellen. Peter die heeft een nieuwe single gemaakt en uiteraard gaan we even een babbeltje met hem maken en laten we ook de nieuwe single

wel horen. Goed, groetjes, felicitaties, bel ze lekker door, mailen, appen, kan allemaal. Wij gaan in ieder geval de nieuwe single draaien van The Wannabes samen met Peter Houtman. De titel heet Voor ik vet vergeet. Wereld Alzheimerdag vond plaats op maandag 21 september... toen wij precies 35 jaar bestonden afgelopen maandag. En daarom is deze plaat uitgebracht om wat meer aandacht aan deze verschrikkelijke ziekte te geven. De nieuwe single dus van The Wannabes en Peter Houtman, Voor ik het vergeet.

0: Voor ik het vergeet.
1: De Wannabies. Rondlopen
2: met twijfels over Alzheimer, maar praat erover.
1: Ja, mooie single. Nieuwe single van Wannabies met Peter Hootman. Voor ik het vergeet. Dat allemaal ter gelegenheid van het Wereld Alzheimerdag. Afgelopen maandag was dat om precies te zijn. En daar hebben we ook eventjes hier bij Regio Arts aandacht aan geschonken. Verder met de volgende groetjes en felicitaties, jongens. Twan, goedemorgen. We willen graag een plaatje aanvragen voor Mieke Sessink. Omdat ze zondag 78 wordt, als het kan, de engel bewaren, aangeboren namens de familie Bokting. Twan, bijvoorbeeld, heel hartelijk dank. Nog heel graag gedaan. En we gaan de engel bewaren van Mieke maar eens even bij laten komen.

0: met de Engelbewaarder op speciaal verzoek in Prima Hollandia hier vanmorgen op Regio 8. Zo, 18 minuten over 9 geworden, jongens. We hebben, ik gaf het al aan in het begin van de uitzending, een prachtige oldervierenzomer, jongens. Terwijl de herfst toch afgelopen week is begonnen. We horen straks natuurlijk alles van Gerrit Vos, dus hoe het verder gaat. Maar we krijgen nog zomerse temperaturen, heb ik iets van begrepen. Nou, hartstikke mooi toch, want we hebben kermis in Etten. We hebben kermis in Azem. Jongens, fijne kermissen gewenst daar. Misschien zijn er nog meer kermissen, hoor ik heel graag. Want daar maken we daar ook even gewoon reclame voor, hoor. Geen enkel probleem. Twan, goedemorgen. We wilden graag een plaatje aanvragen voor Katrien Keul, Ina en Jan, Toon, Halle, Gert en Annie, Erik en Miranda en Ria en Wijnand en José. En we wensen alle luisteraars van Regio 8 een fijne zondag toe. Als het kan, een plaatje van Ivan Heijen met de Wilden Boerendochter. Zou dat kunnen? Ja, natuurlijk kan dat. En er wordt aangeboden namens Daan en Bianca Keul.
1: Daar midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemaakt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verur. Verur.

maar ja, wat doe eraan? Zie ons zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Uifken. En de jorn gaat voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam een keer van de messen alleen tussen de velden op een wele. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei, wijfken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zou goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schettig hij zij, met haar gat.
1: Prachtig, Ivan Heijen en de Wilde Boerendochter. Hè? Prachtig, jongens, mooie keuze. Zo, we hebben een mailtje binnengekregen van Alfred Meijer uit Veel. Twan, goedemorgen. Zou je eventjes na 9 uur het liedje Altijd Wel Eer van de Amphion op het podiumprijs Fien Snelting willen draaien? En voor alle luisteraars die ons dialect lief hebben. Alvast hartelijk dank en de groetjes komen van Alfred Meijer uit Veel. Zeker, Alfred, gaan we dat doen. Fien Snelting en Altijd Wel Eer.

Fien Sneltink, aanstormend talent. Jonge meid, en die zingt in het dialect. Het doet ons deugd. En dat is wel mooi, jongens. Hè? Altijd wel ene, dat was de titel. Speciaal verzoek van Alfred Meijer. Zo, snel verder met de volgende roetjes en felicitaties. We hebben een appje binnengekregen van uit Vethuizen. Jazeker, van Gijs Dunk. Twan, goedemorgen, staat erboven. Onze zoon Hent Dunk is vandaag 12 jaar geworden. En omdat hij nu een echte brugsmurf is, moet hij opeens Frans en Duits leren. En daarom graag het nummer van Donnie en Frans met Frans-Duits. De hartelijke felicitaties van Mats, Liede en mama en papa. En tevens de felicitaties voor Ilse Krabben uit Zeddam, die vandaag ook een jaartje mag bijschrijven. Bedankt maar weer en succes met jullie programma. Groetjes uit Vethuizen van Gijs Dunk. Gijs, de groetjes terug. Fijne zondag en Hent natuurlijk heel veel succes met het Duits en het Engels. Die talen, ja, dat valt altijd niet mee. Ik kan ook beter Duits dan Engels. Maar ja, het is even niet anders, hè? Inderdaad. Hey, Fransje Duits voor jullie met Donnie.

0: Frans en Duits. Ja, nou, Duits gaat me wel redelijk af, maar Frans kan ik geen balken brei van maken, hè, inderdaad. jongens, het is 10:50, hoogste tijd om de Piraatplaat te gaan draaien. Ik had het al aangegeven in het begin van het programma. We gaan terug in de tijd naar 1980, jongens. En dan hebben we het over de havenzangers. Nou, hoe lang hebben die mannen al muziek gemaakt en mooie muziek achtergelaten? Dit keer de mijnwerker. Ja, die hebben wij klaarstaan. En die gaan wij speciaal voor iedereen draaien. Eens even kijken, ja.
1: De Piraatplaat van de Week. Uitgekozen door de IJsbeer en Lady.

0: eens jongens, terug in de tijd naar 1980. Dat was de piraatplaat van deze week. De mijnwerker. Wat een droevig verhaal, hè? Inderdaad. Nou, volgende week hebben we er een. Rond 9:30 gaan we er weer eentje oppoetsen. En dan gaan we hem draaien als zijnde de piraatplaat. We gaan hem zometeen posten op Prima Hollandia Facebook. Dan kun je ook zien dat we hem echt met pick-up en naald gedraaid hebben. Dat we hier het singeltje ook in de studio hebben, hoor. Ja, zeker. Goed, we gaan snel verder met een volgende mail die we binnen hebben gekregen van Gerard Plageman. Hallo Twan, Erik Plageman schreef ruim 20 jaar geleden een dooplied voor zijn net geboren nichtje, Lisa. Hij zong het in haar doopdienst en later nog in vele andere doopdiensten. En morgen wordt Lisa, deze dame dus, 20 jaar. En dus een reden om nogmaals te laten horen. De hartelijke groetjes die komen... Nou gaat hier even wat niet helemaal goed. De hartelijke groetjes die komen van opa Gerard. Ja, bij deze dus. We gaan Lisa draaien van Erik Plageman, jongens.
1: Van ons.

Ja, van niemand minder dan onze grote vriend Erik Plageman, hè? Inderdaad. Zo, even kijken. We gaan met de volgende groetjes aan de gang. Goedemorgen, Twan. Graag willen wij Sierra Madre aanvragen voor Ellie Kaal. Ze was gisteren jarig en ging zo richting de processie in het mooie Azem. Liefst Tony, Sierra en Nancy als het lukt graag voor 9:30. Ja, we zitten ietsjes later, jongens. We zitten met de tijden, want ik heb hier nog een Sierra Madre. Die moest tussen 10 en 11 gedraaid worden. Ik hoop dat jullie gewoon lekker luisteren. Want ik kan het niet in tweeën splitsen. Hè? Nee, inderdaad. Goedemorgen, Twan. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor Jan Jansen. Omdat hij dinsdag 80 jaar wordt en wij vanmiddag een feestje hebben bij de Mulderijen. Graag een plaatje Sierra Madre. Liefst tussen 10 en 11 bijvoorbeeld. Dank de groetjes komen van Ricky Wolters. Nou, lieve Ricky, ik hoop dat je nu luistert. Want we gaan de Sierra Madre ook speciaal voor jullie draaien, hoor. Hier zijn ze, de Schutzenjägers, jongens.

Sierra Madre del Sur van de Schutze Jäger, jongens. Blijft toch altijd wel weer een hele mooi nummer, hè? Inderdaad. Zo, we gaan snel verder met de volgende groetjes, jongens. Twan, goedemorgen. Graag een plaatje van Belinda Kinna voor onze voorzitter van de Paardenvoortse Allee, Hans Willemsen. Hij had heel graag op het buurtfeest willen uitnodigen, maar daar is helaas niks van gekomen. Een plaatje hier zal hij heel erg blij van worden. Het is een hele trouwe luisteraar. Alle bewoners bedankt voor de supergezellige middag, CQ-avond. Groetjes komen van huis nummer 32C. Nou, dat zoeken we dan wel eventjes uit wat dat gaat worden, hè.

de Kina. En dat was ook meteen de titel, jongens. Elke seconde was een eeuwigheid, inderdaad. Zo, beste Twan. En onze schoonzus, Ellie Kaal, uit Azewijn, is gisteren jarig geweest. We feliciteren haar met deze dag. En zouden jullie een plaatje willen draaien van Rob de Nijs, heel erg bedankt. Namens Theo en Doreen. Nou, bij deze dus gaan we hem draaien. Rob de Nijs met Jan Klaassen. Hij was trompetter in hart en ziel, jongens.

Rotterdijs en Jan Klaassen was trompetter in hart en ziel. Het ging hem niet best, nee. Twan, goedemorgen. Graag zou ik een plaatje aan willen vragen van oma Ria Knos, die vandaag een leeftijd heeft bereikt van maar liefst 90 jaar. Natuurlijk kan er dan een mooie Egelende plaat aan ontbreken. Bij deze zou ik graag de Sneeuwwalsen aan willen vragen. En als het kan, van Ernst Mos, nou, die hebben wij niet zo snel kunnen vinden. Maar ik heb wel een Sneeuwwalser. Groetjes komen van Harm en Kaylee en Sophie. En natuurlijk oma Ria Knos, van harte proficiat.

De sneeuwvalt, jongens, op speciaal verzoek kwam die voorbij in Prima Hollandia. We gaan met de laatste groetjes van dit uur aan de gang. Ik heb nog een mailtje binnengekregen van Johan Scheers uit Aanzwijn. Ja, die is blijven hangen, denk ik, vorige week. Maar in ieder geval, Twan en team, van harte proficiat nog met jullie 35-jarig jubileum van jullie programma. Ben een groot fan ervan, luister elke week. En de vriendelijke groetjes komen van Johan Scheers uit Aanzwijn. Johan, de groetjes terug en het doet ons deugd dat je elke zondag toch eventjes op Prima Hollandia afstemt, regio 8. Twan, goedemorgen en alle luisteraars van regio 8. Ik wil een plaatje aanvragen voor onze begeleiding Angelique Delleman. Graag een plaatje van Jan Smit, dan volg ik je benen. Aangeboren namens één lieve dame van de Dr. Blomstraat in Wereldvriendelijke groetjes, Dirkje van der Meij.

0: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dagstein.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
13: Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink en opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreidden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 24.
1: Download de app en start met Vint.
2: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
3: Harmonie, kunst na arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniers Bedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: Prima, Holland.
10: Ah, de koffie en de koekjes smaken lekker, jongens.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone.

Vijf minuten over tien geworden. Welkom, tweede uurtje. Prima Hollandia. En we gaan naar een persbericht wat we binnen hebben gekregen van de Santicoor de Grensvaarders. Want die organiseren op 9 november aanstaande haar jaarlijkse muziekavond. Het wordt een meezingavond. We willen graag iedereen in de gelegenheid stellen voor de gezelligheid met ons mee te zingen. De locatie van deze avond vindt plaats bij Zaal de Vos in Westendorp aan de Halseweg nummer 2. De aanvang begint om 8 uur en de zaal is om 7:30 al geopend. En we zorgen dat voor alle gasten een kopje koffie of thee wordt geschonken met wat lekkers erbij. We willen graag 2 vrijkaarten weggeven voor deze avond. Voor verdere informatie kunnen de mensen terecht op de website van Santicoor de Grensvaarders. Voor mensen die het dat willen kunnen ook donateur worden van de Grensvaarders. En voor een bedrag van 7,5 euro is men dan 1 jaar donateur van de Grensvaarders. En dat geeft dan ook gratis toegang voor de meezingavond bij Zaal de Vos. Bij veel bedankt namens het bestuur en leden van ons koor. Met vriendelijke groetjes Betty Albers. Dus dat betekent dat wij vandaag 2 vrijkaartjes weg mogen geven, jongens, voor de meezingavond van de Santicoor, de Grensvaarders, op 9 november aanstaande in Zaal Vos in Westendorp. Om 7:30 is de zaal geopend en om 8 uur gaan we gezellig meezingen, jongens. Als je mee wil zingen, eventjes een belletje naar de studio van Regio 8. We hebben hier 2 vrijkaarten liggen. 0314 65 2345. Je moet natuurlijk, we gaan straks om 11 uur iemand uit de Hoge Hoed toveren. En je moet wel even in de gelegenheid zijn om de vrijkaarten af te halen hier in de studio van Regio 8 tussen 11 en 12, maar dat denk ik dat er geen probleem is. Goed, snel verder met de groetjes, jongens. Wil graag voor Wilma, Monique, Tony en Joke mijn badmaatjes, maar ook zeker voor mijn man lief een plaatje aanvragen als het kan. Zou het iets kunnen vanuit de Achterhoek? De groetjes komen van Karin. Nou, dan praten we al heel snel over dialectmuziek. En we hebben de Boetners klaarstaan voor jullie. Samen met Mariska, Maries den Bakker. Met Goh, alsjeblieft, niet weg. Prachtig nummer, hè? Lekker in het Achterhoeks dialect. Maar hij plat kunt praten, maar het niet laten, jongens. En zo is het wel, hè?

Goedemorgen Twan, we luisteren zeker met vanmorgen vanuit het mooie warme Turkije. Zou je een plaatje kunnen draaien van Dree Hazes met Leef? Groetjes uit Side en de groetjes van Ed en Doreen. Ze zitten in Turkije, lekker in het warme Turkije met fijne vakantie. Jongens, de groetjes, leuk dat jullie op de stream luisteren met ons. En we gaan inderdaad Hazes draaien voor jullie. Leef daar in Turkije.

even, jongens, en dat moeten we zeker doen. Pluk de dag. En morgen is het heel anders vaak als je niet oppast, hè? Inderdaad. Even kijken. Start van het nieuwe seizoen. Katholieke Vrouwenvereniging in Serenberg en Lengel. Maandag 28 september is er weer een bijeenkomst in het Bosmanhuis aan de Antoniusstraat 14A in Lengel. Enna's boutique uit Ulft komt met rekkenvol herfstmode. Er is gelegenheid om te kijken, passen en ook eventueel nog wat te kopen, jongens. De avond begint om 8:15. Graag tot maandag met vriendelijke groetjes het bestuur van de KVV, de Katholieke Vrouwenvereniging Serenberg-Lengel. Maandagavond dus 28 september gaat het allemaal beginnen om 8:15 in het Bosmanhuis in Lengel. Twan, goedemorgen. Graag het nummer van de Flippers. Lotusbloemen, jawohl. En die gaan we aanvragen voor Richard ten Haven, Ronnie Petersen en Martijn Walraven. En de groetjes die komen van Bianca.

0: De Flippers met de lotusbloemen. En er is eigenlijk nog maar één flipper overgebleven en die is solo. En die zie je dan af en toe nog wel eens op de Duitse tv voorbij komen. Goed, het is 18 minuten over 10 geworden. Aangeschoven Maaike en Freek. Jullie zijn van Harmonie Kunst naar Arbeid in Zeddam. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Tom.
0: Op het scherm van de sneeuw hebben we gewoon een bakje koffie gedaan, denk
1: heerlijk,
0: ik.
1: Heerlijk, ja. Dat is weer fantastisch
0: dat
1: hier.
0: Dan is dat ook hartstikke goed. Ja, 100 jaar Harmonie Kunst naar Arbeid. Jullie hebben het hele jaar al gefuif en gefeest en gedaan. Maar aankomend weekend wordt het hartstikke mooi, denk ik, hè?
1: Ja, het wordt fantastisch. Wij hebben echt iets heel speciaals voor iedereen in petto.
0: Ja.
1: Namelijk een gigantisch theaterconcert net buiten Zeddam.
0: Ja, in een bijzondere locatie hier, Maaike, volgens mij, hè?
2: Absoluut. Bij Hoveniers van het bedrijf van Antwerpen. Ja. Het wordt helemaal omgetoverd tot een theaterzaal.
0: Schitterend. Jullie hebben daar ooit al eens een keer opgetreden, hè? Heel lang geleden.
1: Dat is 10 jaar geleden. Toen bestonden we 90 jaar. Ja. En we zaten bij elkaar. En we dachten, voor 100 jaar kunnen we eigenlijk niet minder doen dan wat we toen gedaan hebben. En toen toch besloten om daar weer aan te kloppen.
0: Mm-hmm.
1: Dit keer met een nieuwe eigenaar. En die was razend enthousiast. En alles mag, alles kan. En we gaan die hele hal omtoveren. Dus dat is echt fantastisch.
0: Ja, met dank aan natuurlijk die nieuwe eigenaar. Helemaal top dat hij daar in meegaat dan, hè?
1: Ja, helemaal fantastisch. Ja,
0: inderdaad. Hey, jullie pakken hartstikke ruimschoots uit. Want het is de zaterdagavond en de zondagochtend, Maaike.
2: Dat klopt.
0: Ja, vertel. Wat kunnen we ongeveer een beetje verwachten? Niet alles verklappen natuurlijk. Maar...
2: Nee, zeker niet. Het is een soort Night of the Proms.
0: Ja.
2: Dus een groot theater met van allerlei blokken, met van allerlei soorten genres.
0: Ja.
2: We gaan van ABBA tot en met Within Temptation. We hebben gastoptredens. Het is een soort voor- en door Zeddam. Dus heel erg de moeite waard om te komen.
0: Ja, inderdaad. Solo artiesten treden op.
2: Ja.
0: Jij treedt ook op, Maaike.
2: Ja, dat klopt.
0: Je hebt echt een... zeggen wel eens een gouden strot, maar ik heb je al een keer horen zingen in het Barse Huis. Ja, dat was echt tutevel, zo wil je dat hier zeggen in de Achterhoek, hè?
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, ja, absoluut.
2: Eigenlijk
0: hartstikke
2: een grapje,
0: mooi.
2: Uit een grapje ontstaan.
0: Ja.
2: Dus, maar goed, daar borduren we dan nu op verder.
0: Ja, inderdaad. Prachtig, hè? Ja, dat gaat een mooi feestje worden, de zaterdagavond. En de zondagochtend is denk ik een beetje meer free shoppen dan, denk ik, Freek.
1: Ja, klopt inderdaad. En de zaterdagavond, dan is het natuurlijk ook lekker donker. Dus het is een heel sfeervol avond. En de zondag doet er natuurlijk niet minder om. Want ook dan hebben we gewoon een heel mooi programma.
0: Ja.
1: En het is ook gewoon fantastisch dat wij als vereniging... ook samen met zoveel verschillende mensen dit meer mogelijk kunnen maken. Want we hebben gewoon... een combo bij elkaar kunnen krijgen. Veel solo-artiesten die meedoen. Ook onze eigen slagwerkgroep. Maar bijvoorbeeld ook het welbekende koor uit Zeddam Weerklank.
0: Mm-hmm.
1: En zo hebben we medewerking van zoveel verschillende bedrijven. Mensen, organisaties die ons dit allemaal ook gunnen.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk fantastisch. Dat Zeddam ons dit ook... gunt om dit mede mogelijk te maken.
0: Zeker.
1: Dus dat is echt top.
0: Ja, daar moeten we wel zuinig op zijn, zulke mensen, absoluut. Je gaf het al aan, solo-artiesten Nick Prins, Doreen van Dam... en natuurlijk Maaike Helming, die acte de présence gaan geven. Het wordt natuurlijk een geweldige mooie avond, CQ-ochtend op de zondagochtend. De kaartverkoop loopt lekker, heb ik begrepen, hè?
1: Ja, het gaat echt ontzettend hard. En dat is natuurlijk heel fijn dat het zo gedragen wordt. Voor de zaterdag zijn eigenlijk volgens mij nog maar een paar kaarten over. Dus dat is eigenlijk al zo goed als uitverkocht.
0: Ja.
1: Voor de zondag hebben we nog wel wat meer kaarten.
0: Ja, en wij mogen 2x2 vrijkaarten weggeven, heb ik begrepen, hè?
2: Zeker.
1: Ja, klopt inderdaad. We hebben voor de zondag 2x2 vrijkaarten. En de luisteraars kunnen hiernaar bellen, inderdaad. Om hier kans op te maken.
0: Ja, geen enkel probleem. Laat ze me even bellen naar de studio van Regio Acht. 0314 65 2345. Je krijgt dan Ans aan de telefoon. Geef even door dat je graag kaarten wil hebben voor Harmonie, Kunst en Arbeid. En houd in de gaten. Het is voor de zondagochtend, hè?
1: Ja, zondagochtend 4 oktober. We starten dan om 10:30. En het loopt een beetje door tot in de middag. Dus zeg maar rond 1:30.
0: Ja. En je hoeft er weinig aan te doen, want je kunt je naam en telefoonnummer even doorgeven. En dan geven wij dan weer de winnaar aan jullie door.
2: Ja.
0: En dan is het bekend bij de kassa en dan kunnen ze zo naar binnen lopen, Maaike.
2: Dat is wel de bedoeling.
0: Ja, oké, hartstikke goed. Hey, eventjes het volgende. Ik heb begrepen, Maaike, jij speelt een instrument. Bij de harmonie natuurlijk.
2: Ja.
0: Dan zit je niet bij de harmonie.
2: Wat
0: speel je voor instrument?
2: Ik speel trompet.
0: Trompet, oké. Okay. Al heel lang?
2: Of heb je... Sinds mijn zevende.
0: Oh, zo. Ja. Jeetje, ja. En Freek, jij zit bij de percussie volgens mij, hè?
1: Ja, klopt. Ik zit bij de percussie, bij de harmonie, maar ook bij de slagwerkgroepen in Zeddam. En dat loopt als een tierenlier.
0: Ja, ja.
1: Allemaal enthousiastelingen. En ook in het harmonieorkest. Wat ik ook zo mooi vind, is dat de leden ook dit jaar gigantisch veel betekend hebben voor de vereniging. We hebben niet alleen maar dit als hoogtepunt, maar we hebben bijvoorbeeld het hele jaar al activiteiten gehad. Waaronder ook een verjaardagsfeest voor onszelf. Hè. Mm-hmm. Een jubelconcert. We hebben een feestavond voor Zellum georganiseerd. We zijn toevallig vorige week nog een weekendje weg geweest. Dat was een grote gezellige bende bij elkaar. Dus ja, het is gewoon mooi dat we dit 100-jarig jubileum op deze manier kunnen vieren. En dit eigenlijk ook als hoogtepunt zien.
0: Ja, ja, inderdaad, absoluut. Hey, de kaarten die zijn nog steeds verkrijgbaar bij Klein Obbink in Zeddam. Dat is denk ik de bekende Boerenbond in Zeddam, hè?
2: Ja.
0: En natuurlijk online knazeddam.nl. En jullie hebben ook een website, volgens mij kunnen we daar ook alles nog weer op terugzien, of niet?
1: Ja, inderdaad, knazeddam.nl. Ook
0: Facebook.
1: De socials, Facebook, Instagram, er wordt regelmatig wat gepost, dus hou het goed in de gaten.
0: Ja.
1: En voor alle informatie inderdaad op de website.
0: Inderdaad. Ja, een prachtige, sfeervolle locatie. Het is aan de Oude Doedrumseweg nummer 48 te vinden. En het is een hoveniersbedrijf van Antwerpen. Dank daarvoor dat ze het pand beschikbaar stellen. En die wordt helemaal omgetoord. Allerlei hovenierspullen gaan eruit volgens mij. En de slingers worden opgehangen.
2: Ja.
1: Wat een grote schoonmaak daar. En ja. Alles wordt eruit getrokken. En het is ook natuurlijk gewoon mooi dat hij dat ook allemaal mede mogelijk wil maken.
0: Absoluut.
1: En er wordt een podium ingeknald. We hebben op beide dagen 240 plekken. Dus het wordt ook echt een theater wat we gaan doen met al het spektakel wat met zich meebrengt.
0: Ja.
1: Dus het is zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen.
0: Hartstikke goed. 2x2 vrijkaarten mogen wij weggeven voor de zondagochtend, jongens. Harmonie Kunst en Arbeid viert 100-jarig bestaan. 0314-65-2345. Je krijgt Ans aan de telefoon. En dan geef je even je naam en telefoonnummer door. En dan bellen we jou om 11 uur op. Je kunt gewoon thuis blijven zitten, want we schrijven je naam en adres en alles op. En dan is het bekend bij de kassa. Gaat dat helemaal goed komen. Nou, Maaike en Freek, volgens mij hebben wij alles wel eens een beetje gehad.
1: Ja.
2: Ja, denk ik.
0: Gaat het goed trouwens met de voorbereidingen, Maaike?
2: Ja, dat wel. We hebben eergisteravond onze laatste vergadering gehad.
0: Ja.
2: En het draaiboek staat strak in elkaar. En nu moeten we gewoon vanaf donderdag gaan bouwen.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. Gaan jullie nog een keer oefenen met de hele harmonie en alles erop en dran?
2: Ja, vrijdagavond hebben we een generale repetitie, een doorloop. Ook het Velvet Fusion, die hadden we nog niet genoemd.
0: Ja, ja,
2: Komen ook mee zingen. En dan gaan we even kijken of het allemaal past met hoe we het bedacht hebben.
0: Ja.
2: En dan... Gaan we zaterdag en zondag knallen.
0: Knallen met de hap, inderdaad. Ja. En als de generale slecht gaat, Maaike...
2: Dan gaat het optreden goed.
0: Hè?
2: En dat is meestal des KNH's.
0: Ja.
2: Dat is een rampzalige generale.
0: Ja.
2: Als we tenminste onze dirigent moeten geloven.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar daarna staan we er altijd.
0: Ja, absoluut. Dat gaat helemaal mooi worden. Hey, Maaike en Freek, ik vond het hartstikke leuk dat jullie even hier waren in de studio van Regio 8. Ik wens jullie natuurlijk heel veel succes met de laatste puntjes op de i te zetten. En wij gaan zaterdagavond en zondagmorgen genieten van jullie.
1: Ja, heel erg bedankt dat we hier mochten zijn, Twan. En ook bedankt aan Regio 8 voor het mede mogelijk maken van de vele reclames. En dat is gewoon mooi.
0: Ja, top.
1: Dat het zo kan.
0: Heel graag gedaan. Daar zijn we voor, hè?
1: Ja.
0: Ja, oké. Maaike en Freek waren dat van de Harmonie Kunst en Arbeid in Zeddam. Ze vieren het 100-jarig bestaan. 2x2 vrijkaarten mogen we weggeven voor de zondagochtend 4 oktober. Als je denkt van ik wil er graag bij zijn, eventjes een belletje plegen. 0314-65-2345. Laat even je naam en adres achter en dan gaat het helemaal goed komen. Nou ja, goed. En Maaike en Freek, de Radetzky Mars kan natuurlijk niet ontbreken. Maar volgens mij gaan jullie die ook spelen, hè?
1: Absoluut, absoluut. Dus alvast een klein voorproefje.
0: Hartstikke goed. Gaan we doen, jongens.

0: De Riga-Radetski-Maas, jongens, en André Rieu. En daar gaat Harm die kustarbeid aankomend weekend natuurlijk ook spelen. Dat kan helemaal niet missen. Zo, het is exact 10:30, jongens. We zitten strak op schema.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Buiten hebben we de 16 graden. Gerrit, een hele goede morgen. Even kijken. Gerrit, goedemorgen.
2: Ja,
0: sorry. Ja, de schoeven hebben ze die andere kleuren gegeven. Dus ik moet even aan wennen.
2: Oh. Wat voor kleur heb je bij mijn schoeven?
0: Je zit op strak wit. Strak witte kleur.
2: Strak wit.
0: En eerder zat hij onder geel. Dus,
2: ja.
0: Dus
2: ja,
0: dat van geel naar wit.
2: Met die jaren veranderd staat.
0: Ja, zo is dat. Hey, goedemorgen Gerrit, 16 graden buiten. Jeetje, ja. Wat een weer, man. Wat een weer. Olde Wievenzomer.
2: Ja. En nou zo'n heette zomer en die kreeg nog zo'n mooi nazomer weer, dan is dat toch wel helemaal mooi metgenomen.
0: Ja.
2: Het is wel zo dat, er is wel eens wat regen gevallen. Het zit vooral bovenin. En naar beneden valt het allemaal wel een beetje tering. Maar gisteren nog een beste hoekpost graven, maar dan begint toch wel de stoel van mij wat meer naar beneden komt.
0: Boe.
2: Maar op zich hebben we prima weer in. De meeste mais is eraf wat in de kuil moet. Richting de Heilweg zag ik nog wel wat, maar dat zijn ook wat lagere stukken. Daar is nog wat groener.
0: En, maar er komt krimp aan, hè?
2: Ja, er komt goed krimp aan. Ja. Heel veel boeren zag ik ook al eergisteren met gras bezig. Dat gaat ook weer in de kuil, zit ook goede gesneden gras op.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en voor de mensen die het fietsen wilt, vandaag ook Heilweg, mooi fietsweer. Daar hebben ze fietsroute uitgezet. Nou, voor iedereen dus wat wils met dit weer. En het is maar soms wel koud. Afgelopen week zat we met de vuur rond het vriespunt. Mm-hmm. En op neushoogte was het 4 graden. Nou, afgelopen nacht is het niet zo koud geweest. Maar toch, wie komt toch wel rond de 10 of net die stronden soms. En op dit moment 16 graden. Maar het gevoel is gewoon wat warmer. Want de zon die is erbij en er is wel wat sluibewolking. Maar het is nog lekker rustig. De wind die is van noord gisteren naar wat de oostelijke richting gegaan. Hebben we ook wat minder bewolking. En die wind die draait vanmiddag door naar de zuidelijke richting. Dan trekt er wel wat aan. Maar dan komt er ook warme lucht naar ons toe. En dan kan het 24 graden worden. Dus best wel een heel aardige dag nog voor de rest voor de boeg.
0: Ja.
2: En vanavond en komende nacht dan hebben we wel wat meer bewolking. In het westen van het land kan wat regen vallen. Bij ons blijft het in ieder geval komende nacht nog droog. Ja, en morgen werd het een klein beetje spannend. Want de zachtere lucht die zit in het zuiden van het land. En wat minder warme lucht in het noorden. En op de scheidingslijn, daar zit een beetje boven onze omgeving. Daar zit dan richting het noordwesten de regen. En die komt wat naar ons toe. Maar of we helemaal de Achterhoek bereikt, dat geloof ik niet. En ook Limburg bleef helemaal droog. Dus dat zal allemaal nog netje metvallen. Als er wat valt, is het ook heel weinig. En weer verder maandag wat meer bewolking. Maar de zon die komt ook af en toe nog wel goed door. En dan zal het ook een graad of 23 nog kunnen worden. Maar dinsdag, woensdag, dat wordt toch wel weer een paar uitzonderlijke dagen. Misschien ook wel een temperatuurrecord nog voor de dag. Want dinsdag kan het zo 7, 28 graden worden met een zuid- tot zuidoostenwind. Er wordt toch ook zeer warme lucht aangevoerd. De wind die trekt ook wat aan. Is matig. En zo zal het ook op de woensdag gaan. Alleen woensdag later op de dag, dan is er wat meer bewolking. En tegen de avond kan er al een enkele bui vallen. En ook in de nacht naar de donderdag vallen wat buien. En er kan ook nog wat onweer bij zitten. Want er komt ook weer wat koelere lucht naar ons toe. Want vanaf donderdag gaan we verder met een graad of 20 overdag. Maar dat zijn ook hele mooie temperaturen.
0: Ja,
2: dus al met al bij elkaar. Geen gekke vooruitzichten de komende tijd.
0: Nee, inderdaad. Het fantastisch weer. Waar ik al zeg, een echte olivierenzomer volgens mij, Gerrit.
2: Ja.
0: Dus wat
2: dit, de temperatuur is er in ieder geval wel nog. Of het veel olivierenbunt, dat weet ik niet.
0: Nee, dat weet ik ook niet. Nou, de Rono is even op zoek. Nou, dan kijken we daar wel even. En natuurlijk, een beetje regen kunnen we ook wel weer gebruiken, hè?
2: Ja, dat kan. En als het allemaal een beetje allemaal achter de rug is, dan mag het ook wel wat langer regenen. Maar ja, voorlopig is het nog niet zo heel veel wat er vult. En wat weer kijkt, dan trekt er ook nog wat buien over Duitsland heen. En dan kunnen we ook nog wat van Matt Green in de Achterhoek. Maar hoe dat zit, daar heel volgende week wel
0: op. Zeker, dan horen we elkaar weer. Ik wil u hartstikke bedanken voor het weerpraatje. En ik wens u een fijne zondag. En volgende week rond de eerste tijd, dan horen we elkaar weer. Lorto, goed gewoon, Gerrit.
2: Goed gaan.
0: Dat was die Gerrit Vossers, de wijze weerboer van het Oosten. En wij gaan snel verder met de groetjes en de felicitaties, jongens. Die hebben wij hier ook weer klaar liggen. Eens even kijken. Eerst moeten we eventjes wat rechtzetten. Want er is een foutje in het persbericht geslopen van de Santicoorten grensvaarders. Want ik had aangegeven dat het 9 november is, maar dat is helemaal niet zo. Het is 9 oktober. Ik kreeg daar even een belletje over. Het is een foutje in het persbericht. 9 oktober aanstaande een prachtige meezingavond met het Santicoorten grensvaarders. Het is allemaal in Zaal de Vos in Westendorp aan de Halseweg nummer 2. De avond begint om 8 uur. De zaal is om 7:30 al geopend. En we zorgen dat alle gasten een lekker kopje koffie of thee krijgen met wat lekkers erbij. Wij mogen twee vrijkaarten weggeven voor deze avond. En voor meer informatie kunt u natuurlijk even kijken op de website van Santicoorten grensvaarders. Dus als je denkt van, hé, daar wil ik graag bij zijn. 9 oktober dus. Dan eventjes een belletje naar de studio van Regio 8, 0314 65 2345. En dan geef even aan dat jij graag naar die meezingavond van de grensvaarders wil. Schrijf je naam en adres op. En je moet voor deze kaarten wel even in de gelegenheid zijn, als je uitgetrokken, als je uitgeloord wordt, tussen 11 en 12 even de kaarten op te halen. Dus bij deze. Zo, wij gaan Angora draaien met Jan Keijzer en Jan Smit. En die gaan wij draaien voor Benny Bosman, Benny en Ria de Dossos, Primalandia Team, Twan van Zeven, Linda Kina en Patrick van Bree. En het roetje komt van Olga en Erik uit Zevenaar. Fijne zondag allemaal, toppers staat erbij. Nou, dankjewel, jullie natuurlijk ook. Graag een plaatje voor alle bewoners van de Paversallee in Zeddam. Met name de voorzitter Hans, die 24-7 voor iedereen klaarstaat. Gisteren een mooie burendag gehad. Dank Pieter van Gol. Met dank staat erbij bij deze. Echte kameraden, jongens.

Ancora met natuurlijk Jan Smit en Jan Keijzer, de kameraden. Speciaal verzoek hier, Prima Hollandia. De lijnen staan nog eventjes open, jongens. 0314-65-2345 en anders Twan, apenstaartje, regio8.nl als mail zijnde. En een appje kan ook, 0647-470022. Goedemorgen, allen. Al daar staat boven de volgende mail van Harry Stienissen. Twan, graag wilde ik een plaat van Theo Diepenbrock met de Pipo's. In de eind 60e jaren speelde tijdens de Ettense kermis bij Zaal Vink enkele jaren achterin het orkest Theo en de Pipo's. Mooi, man. Helaas is dit allemaal verleden tijd. En blijft alleen de herinnering aan die tijd nog over. De groetjes die komen van Harry Stienissen. Nou, Harry, maar toch leuk zulke dingen, zulke herinneringen nog eens weer eventjes naar boven te halen. Hè. Dat is toch hartstikke leuk. Zo is dat. Wij hebben Theo Diepenbrock en de Pipo's. Ben je vergeten?

Eentje, dat is lang geleden, jongens. Theo Dieperbrock hoor je met de Peoples. Wat die gekke worden. Ben je vergeten? Dat was de titel. Goed, jongens, je hebt het net gehoord. Harmonie Kunst en Arbeid. Volgend weekend gaat het allemaal gebeuren op zaterdagavond en op de zondagochtend. Een prachtig concert wat georganiseerd wordt bij de bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen in Zeddam. Je kunt het allemaal vinden aan de Oude Doetinchemseweg nummer 48. En wij mogen twee keer over twee vrijkaarten weggeven voor de zondagochtend. Nou, als je daar nog wil meemaken, jongens, wees er dan heel snel bij. Even een belletje plegen. 0314-65-2345. En je bent de volgende week bij, hoor. Met een beetje mazzel met de slagwerkgroep Knap komt voorbij, Weerklank, het prachtige koor, zangtrio, Velvet Fusion en natuurlijk ook solo-artiesten zoals Nick Prins, Doreen van Dam en Maaike Helming geven acte de présence. Dat allemaal dus volgend weekend tijdens het 100-jarig bestaan van Harmonie Kunst na Arbeid. Twee keer over twee vrijkaarten voor de zondagochtend, jongens. Wees erbij. Dan hebben we nog een mededeling van toneelvereniging Vrolijk uit Kilder. En het gaat om het kindertoneel. Spelen, fantaseren en ontdekken. Toneelvereniging Vrolijk staat met wekelijkse toneelworkshops voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. In elke workshop van ongeveer een uurtje staat een ander thema centraal. Kinderen maken op speelse manier kennis met improvisatie, personages, emoties en samenspel. Ervaring is helemaal niet nodig. Elke workshop staat op zichzelf en draait vooral om plezier, creativiteit en samen lekker toneel spelen. Is dat iets voor jouw kind? Geef je dan op bij Ingrid van Riet via de app of via de mail. Telefoonnummer van Ingrid is 06-5267-6660. Dus 06-5267-6660. Of i.riet@hotmail.com. Nou, ging het allemaal te snel? Je kunt ook even een belletje plegen naar de studio van Regio 8. Dan verwijzen we jullie wel even naar de juiste telefoonnummers en de mailadressen. En kom 8 oktober om 6 uur naar het Kelderhuis aan de Zuiderstraat nummer 12 in Kilder. Iedereen is van harte welkom. En bij iedere workshop is een tweede volwassene aanwezig. Wij kijken uit naar je komst. Dat allemaal dus op 8 oktober gaat het allemaal beginnen. Workshop voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar voor kindertoneel. Nou, hoe mooi is dat, jongens? Wees erbij. Ja, we hebben Benny Nijman klaarstaan. Of ik je terug zou zien, is de titel. Ja, dat denk ik toch wel. Voor Ans Eikelenboom gaan we dat draaien.

Benny Neeman, of ik je terug zal zien, dat was de titel. Zo, we gaan naar de kastel, goed te spatsen. Alte werden weer speter, ja, dat is een mooie gedachte. Voor Henk en Thea Jager namens een hele goede bekende,

0: Norbert Rier en zijn mannen en Alte werden weer speter, jongens. Zo, we gaan eens even kijken waar zitten we met de tijd. Ja, we gaan toch maar eens eventjes de laatste voorbij laten komen, denk ik zo'n beetje. Ja, denk ik wel. Ja, inderdaad. Goed, het is ontzettend druk, jongens, met de groetjes en de felicitaties. En we schuiven volgend uurtje ook een heel hoop groetjes in elkaar. We kunnen echt niet elke plaat draaien. Dan, zoals het er nu uitziet, zitten we dan vanavond om 4 uur hier nog. Dat gaan we niet doen. Dus heb daar ook een beetje begrip voor. Het is echt gewoon ontzettend druk. Maar ook hartstikke leuk, want dat is ook de gezelligheid van dit programma. We hebben een mailtje binnengekregen uit Sassenheim van onze rode vriend Bob Stroek. Jawel. Twan, goedemorgen. Ik kwam op Spotify een onbekend nummer tegen van Peter Binsen. Ik wist niet wat ik hoorde, Twan. Ik begon meteen te lachen. En dit nummer draag ik aan alle jongens en mannen op die Bob heette in de Achterhoek en omgeving. De groetjes komen van Bob Stroek uit Sassenheim. En dan hebben we het over het nummer van Peter Binsen als de Bob maar rijdt. Dat is de titel. Nou, die gaan wij draaien. Bob, de groetjes terug daar in Sassenheim. Fijne zondag. Geniet van het lekkere weer, want ik weet zeker dat daar ook het zonnetje schijnt. Wij gaan in ieder geval naar de koffie en de koeken. En we zijn zometeen nog een uurtje terug met Prima Hollandia. En wat ik al zeg, we schuiven wat dingen in elkaar. Anders redden we het niet.
1: Ik ga vanavond

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.

0: Rommelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
1: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Vandaag koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
0: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café. Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de 2 panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd zijn vandaag op transport gezet. De reuzenpanda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Geen zin om te koken, maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Prima Hollandia.
12: Ah, de koffie en de koeken hebben we achter de kiezen, jongens. Het ritme van de Achterhoek. Nog een uurtje lang.
13: Regio 8.
2: dag.
12: Nog een uurtje lang. Prima Hollandia, jongens. De winnaar gaan wij bellen van de vrijkaarten van het Santicoor. Daar is er aardig voor gebeld, jongens. Dank je wel daarvoor. De kaarten liggen klaar en de winnaar wordt zometeen gebeld. Wij hebben nog wel een paar vrijkaarten klaar liggen van Harmonie Kunst en Arbeid op de zondagochtend 4 oktober aanstaande. Prachtig concert wordt daar georganiseerd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Harmonie met koor Weerklamp. Slagwerkgroep Knap komt voorbij, zangtrio Velvet Fusion komt voorbij en ook solo-artiesten zoals Nick Prins, Doreen van Dam en maar winnaar gaan wij bellen van de vrijkaarten van het Santicoor. Daar is er aardig voor gebeld, jongens, dank je wel daarvoor. De kaarten liggen klaar en de winnaar wordt zometeen gebeld. Wij hebben nog wel een paar vrijkaarten klaar liggen van Harmonie Kunst en Arbeid op de zondagochtend 4 oktober aanstaande. Prachtig concert wordt daar georganiseerd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Harmonie met koor Weerklamp, Slagwerkgroep Knap komt voorbij, zangtrio Vel.

geven acte de présence. Dat allemaal dus op 3 en 4 oktober aanstaande. En voor 4 oktober, zondagochtend, mogen wij twee keer over het VVV-kaarten weggeven. Daar kun je nog even voor bellen, jongens. En je hoeft helemaal niks te doen. Naam, adres doorgeven. En om 12 uur bellen we jullie terug. En dan kunnen jullie daar naartoe. En de namen en de adressen zijn bekend bij de kassa. Nou, hoe makkelijk kan het zijn? Twan, goedemorgen. Het volgende tussen 12 en 5 uur in Vasseveld bij het Hofshuis. De plattelandsdagen. Altijd mooi om daar eens even naartoe te gaan. Heb je nog een plaatje? Kloor liggen van normaal met de boeren. En de groetjes komen van Erik en Diana uit Vasseveld, Poggedam. En een plaat voor Hans en Dini Rijn. Joke thuis en Theo en Dini Verheij. En die willen ook graag normaal horen. Nou, bij deze dus, jongens.

Normaal in de boer is de keel, jongens, en zo is het nog altijd, hè? Inderdaad. Hey, ik heb nog eventjes een mededeling van de KPV Zilvolde en omstreken. Volgens mij is dat Klein Pluim V, Zilvolde en omstreken. Die organiseren een dierendagshow met konijnen, hoenders, sierduiven, cavia's, kleine kraagdieren, cerama's. Cerama's, ja. En siervogels. Gratis toegang. En dat gaat allemaal gebeuren op zaterdag en zondag 3 en 4 oktober. Gratis voor en leuk voor jong en oud. Zaterdag van 9 tot 5 en zondag van 9 tot 4. Dat allemaal in tuincentrum Steentjes. Aan de oude Dinxperloseweg 68 in Zilveren.

Zeewolde. En voor meer informatie kijk even op www.kpvzeewolde.nl. Ja, zo moet ik het zeggen. www.kpvzeewolde.nl. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober een prachtige dierendagshow met klein pluimvee. Van alles en nog wat, jongens. Zo, de Silvera's met de postkoers gaan we draaien. En voor het hele team, familie Jansen Aageling, Benny en Hermine en Lidie, Gerard Beterschap, Michelle van der Laar, 2 jaar getrouwd. Benny Geurs is jarig geweest en jullie krijgen allemaal de groeten en de felicitaties van Dini en Gerard. En nou, hou eens even kijken of de postkoers komt. Ja, die komt eraan. Hartstikke idee daar.

Ja, de Silvera's. Die waren sneller weg dan ik half dag. Dat kan gebeuren. We gaan de volgende draaien, jongens. Twan, ik hoorde zo net dat jullie de Engelbewaren al hadden gedraaid vanochtend. Ja, dat klopt. Zou jij de Burmese Troom kunnen draaien? Alvast heel erg bedankt. En een fijne zondag namens het hele prima. Voor het hele prima landdierteam namens Robbie en Jolanda Uitspiek onder aan de dik. En voor Amanda, Richard ten Haven, Jan Willem, Gert-Jan van Ginkel, Marion Roerossen, 35 jaar getrouwd. En Nienke de Braak, die Lonneke namens Frans van de Overstap.

0: Droom, dit keer vertolkt door de Gruventalen, jongens. 18 minuten over 11 geworden. En we zeggen goedemorgen, Peter Hatteveld.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het, jongen?
1: Ja, lekker, man. Het zonnetje schijnt hier.
0: Ja, warm weertje, hè?
1: Ja, ik zit in Spanje, dus daar is het zeker goed
0: weer. Oh, dat is helemaal halleluja natuurlijk. Nou, hier in Nederland is het gelukkig ook nog wel aardig weer, Peter. Dus bij deze.
1: Ja, ik volg het allemaal. Het is allemaal supermooi weer en de vooruitzichten zijn ook nog goed, hè, voorlopig.
0: Ja. Ja, ja, inderdaad. Hey, voor de luisteraars in de Achterhoek, woon je in Spanje of is het tijdelijk?
1: Nee, ik ben tijdelijk hier een beetje half-half. Af en toe ga ik een maandje hier in een overal van met de feestweek natuurlijk in Tormelinos in La Calavera.
0: Ah ja.
1: Hebben ze daar de feestweek en dan ben ik hier altijd om optredens te verzorgen in alle cafés. En gisteravond nog gestaan in Stamcafé in Tormelinos en... Ja, vanavond zijn we eindelijk een dagje vrij, want het is de laatste dagen bizar. Dat begint hier rond de 14e, 15e september en dan is het horrie op alle cafés optreden.
0: Leuk, man. Hey, is het een dankbaar publiek, Peter?
1: Ja, zeker. Altijd. Komen speciaal voor mij en ja, ik word heel graag gezien hier en dat moeten we hebben natuurlijk in verband met de optredens en... Ja, ik zeg het, ze hebben er totaal zo'n beetje 8, 29 staan volgens mij. Ja, 29.
0: Ja, ja, ja. Jeetje, naar naartoe. Nou, werk genoeg hoor ik wel, hè?
1: Ja, hier ook zeker. Dat is altijd allemaal goed in Nederland ook, hoor. Ja. Dus ja, we blijven hier tot 11 november en dan gaan we weer richting Nederland. En dan,
0: lekker,
1: dus
0: man.
1: Ik ben gewoon woonachtig in Nederland, in Rijnsburg.
0: En
1: voor Leidenaar. En,
0: ja.
1: Ja, joh. Een beetje het plaatje kunnen ze wel. 1,24 meegedaan met mijn oudste kleinzoon Hollands Got Talent met CJ Lateveer. Die komt 21 oktober met een nieuwe single. Dus dat is ook wel weer leuk als je kleinzoon dat doet.
0: Ja, ja, zeker. Zeker. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Hey Peter, ja, ik bel je natuurlijk niet voor niks, want je hebt een nieuwe single gemaakt. De titel is Wat een dag van een verschil. Wat een dag een verschil maakt, moet ik eigenlijk precies zeggen. Ja, het is eigenlijk een cover, maar ik heb eens even een beetje gegoogeld, maar het is een heel, heel oud liedje. Ik heb begrepen, het is een Spaans liedje wat in 1934 geschreven en gezongen is door Maria Grever. En in 1959 heeft Dina Washington er nog een keer dunnetjes over gedaan. En in 1975 is er een discoversie van uitgevallen. Maar jij hebt er nu een Nederlandstalige versie van gemaakt, hè?
1: Ja, het is oorspronkelijk natuurlijk What a Difference a Day mee.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En dat is van oorsprong eigenlijk een soort jazznummer.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat was inderdaad toen ook een beetje door in een discoversie. En dat is dit ook een beetje. In die stijl heb ik dat ook een beetje opgenomen, alleen in Nederlandstalig zelf geschreven.
0: Ja, en, dat begreep ik. Ja.
1: Om ook laten zien dat je toch een beetje breed bent met zingen en zo. Het uitblinken doe ik echt in ballads en zo hoor. Mm. Maar dat is de bedoeling na de carnaval daarmee te komen.
0: Ja.
1: Een keer een rustig nummer. En dan, we zijn nu eigenlijk aan het schrijven en zoeken voor een zomerhitje. Weer een beetje een kroegennummertje. Maar dat is weer een beetje ver weg. Meestal doe ik er 2-3 per jaar uitbrengen.
0: Ja, ja,
1: en,
0: ja.
1: Ja, dit nummer is eigenlijk een beetje geschreven op het verhaal dat... wat de dag een verschil maakt, dat vandaag heel anders kan wezen als morgen.
0: Ja.
1: En in de clip, als de clip gezien is van mij, dat is...
0: Ja, mooie clip, joh. Ja.
1: Ja, daar zit ook mijn partner weer in, Yvonne, waar ik 35 jaar mee getrouwd ben. En
0: ja,
1: dat was eigenlijk... we zagen elkaar, althans, ik zag haar en dacht, leuke vrouw. En dan moest ik moeite voor dienen. En eigenlijk, voordat je het wist... was je dus later een beetje verliefd op elkaar. Dus de ene dag kun je eigenlijk single wezen. En de andere dag kun je verliefd wezen. Dus je weet nooit hoe het in het leven loopt.
0: Hoe snel kan het gaan, hè?
1: Ja, er zijn een heleboel mensen die natuurlijk alleen zijn of onzeker zijn. Mm-hmm. Of, en daardoor dus geen relatie aan kunnen gaan of niet aandurven kunnen gaan. Maar wat de dag een verschil maakt. Het kan morgen zomaar anders weten.
0: Ja, zeker.
1: Dat kan gebeuren in het bos, dat kan gebeuren in de supermarkt, dat kan overal gebeuren.
0: Ja.
1: Je weet nooit waar je grote liefde ligt.
0: Nee, dat klopt, Peter. Hey, het nummer is nog niet zo gek lang uit. Goeie reacties links en rechts al?
1: Ja, in de cafés doet hij het in ieder geval heel goed. En morgen krijgen we geloof ik de eerste update van Dennis van der Kraam.
0: Mm-hmm.
1: Hoe dat een beetje loopt via dingen zoals TV Oranje en zo. En ik zeg ook altijd natuurlijk tegen de radiostations en de mensen die luisteren en zo, dat ik natuurlijk zeer dankbaar ben dat hun ook blijven stemmen en dat ze luisteren en dat ze het streamen. Want als artiest moet je toch een beetje ben je afhankelijk van de mensen die je op handen dragen. Want dat maakt de artiesten.
0: Ja, dat maakt het verschil absoluut, Peter. Wij gaan hem hier natuurlijk ook hier in de Achterhoek draaien. Ik vond het hartstikke leuk je even gesproken te hebben. Ik wens je natuurlijk heel veel succes met je nieuwe single. Mocht er weer wat nieuws onder de zon zijn, dan horen we dat hier in de Achterhoek ook weer heel graag. Dan bellen we elkaar nog eens weer eventjes op, hè?
1: Ja, zeker. Dat komt zeker goed.
0: Hartstikke goed. Hey, fijne tijd daar nog in Spanje. Maak er wat moois van en we horen elkaar snel weer, Peter.
1: Ja, oh goed. Zal ik hem zelf aankondigen?
0: Ja, jij mag hem aankondigen, jongen.
1: Ga ik doen. Ja, dat vind ik altijd leuk.
0: Ja.
1: Lieve luisteraars, ik ben Peter Harteveld. En hier is mijn nieuwe single, Wat een dag een verschil maakt. En heel veel luisterplezier en een fijne zondag.
0: Dankjewel. Jij ook. Groetjes daar, hè?
1: Ja, hoi.
0: Hoi.

Nieuwe single van Peter Hartenveld, Wat een dag een verschil maakt. Mooie nieuwe single, jongens. En hij is eigenlijk in de discoversie. Dat is het laatste wat we eigenlijk wel kennen. De discoversie van Esther Phillips uit 1975. Maar het is eigenlijk een liedje wat ik al aangaf uit Spaans. Het is een Spaans liedje uit 1934. Door de Mexicaanse songwriter Maria Grever geschreven en gezongen. En Diana Washington uit 1959 opname. Die maakt het nog weer wat bekender. Goed, goedemorgen Twan en team. Graag een plaatje voor Riff van Arem uit Ruurlo. Hij is afgelopen donderdag 8 geworden. De felicitaties komen vanuit Weel, van de familie van Hagen. En doe maar een leuke toepasselijke plaat.

Adrie en ik dans, dat was de titel, jongens. We gaan Bonnie Sinclair draaien en ik gaf het al aan. Het is ontzettend druk met groetjes en felicitaties. We schuiven echt dingen in elkaar en ik hoop dat het goed is. Bonnie Sinclair gaan we draaien voor Merel, begeleidster van Jeroen Beterschap, namens Jeroen. En voor de heer en mevrouw van Reen en Katrien Kuil, René en Nathalie, Chantal en Mieke en het hele zorg van de Meulenbeek en de hele familie Bisseling, namens Ans Kniest. Bonnie Sinclair met Pierrot.

Bonnie Sinclair met Piero. En die draaien we ook niet elke dag hier in Primaland. Ja, nee, inderdaad. We gaan de nieuwste van Suzanne en Freek draaien, halverwege. Twan, goedemorgen. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor Loes Jagers. Is woensdagjarig. De felicitaties die komen van Willy en Trudy. En voor Ricky en Jan, 30 september jarig. En voor Angelique en Erik en Sharon, Ria en Hans Hartjes en het hele team namens Thea de hartelijke groeten. En voor jullie de nieuwe van Suzanne en Freek.

0: halverwege.
1: Halverwege, dan komen we weer bij elkaar, hè? Inderdaad. Suzanne en Freek, de nieuwe single van hen, jongens. Goedemorgen, Twan. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor Henny en Ellie Geurtsen uit Netterden. Ze waren van de week 50 jaar getrouwd. En deze mijlpaal verdient een mooi nummer. Zoek maar wat moois uit. Gaan we zeker doen. Misschien ook leuk om te vertellen dat ik volgende week zondag één van de artiesten ben bij het Huiskamerfestival in Gendringen. Daar ga ik vertellen over het ontstaan van mijn bundel Regenboog zonder regen. En ik lees een aantal gedichten voor. Een mooi persoonlijk en inspirerend samen zijn. Er zijn nog kaarten, dus wees er snel bij. Hopelijk zie ik mensen daar. Fijne uitzending. Liefst van Minke Grob Geurtsen uit Netterden. Hey Minke, heel veel succes daar, hè. Toi, toi, toi. Twan, goedemorgen. En het hele Prima Landenteam. Graag willen we een plaatje aanvragen voor onze ma en oma Ria. We willen haar vandaag feliciteren met haar 90ste verjaardag. Zet vanmiddag de koffiepot maar aan, dan zie je ons allemaal wel verschijnen. Irene, Jan, Desiree, Lize, Germo, Merel, Mees, Jet, Jeffrey en Theo. Een dikke knuffel van Harm, Kelly en Sofietje. Als het kan in Grunewald, daar wordt die drossel zingt. Alvast bedankt en iedereen een hele mooie zondag gewenst. Heino, jongens, gaan we draaien met in Grunewald. Jawohl. Door wordt die drossel zingt.

De Heino op radio, jawohl. Hey, we gaan een plaat draaien voor Frans. Jij krijgt de groeten van Richard ten Haven. En dat wordt Arne Jansen met Miranda. En die gaan we ook draaien voor Jannie en Harry Jansen. Fijne vakantie gewenst namens Ingrid.

0: Arne Jansen en de titel Miranda. Die horen we ook niet zo vaak, maar wel een mooie plaat hoor, absoluut. Hey, we gaan Frans Bouwen draaien voor Loes Koster. Morgen 83 jaar, een mooie dag gewenst namens Henny van den Berg. En we gaan nog een plaat draaien voor Jannie Hendriksen. Die was gisteren jarig. Jannie van harte proficiat namens Betty Koning en Johan Rusink.
1: Twan van Zee, regio 8.

Jongens, we hebben nog een bezoekplaat van de trotse Ettenaar. En die gaan we speciaal draaien voor de vroege vogel Peter Ketelaar uit Etten, namens een goede bekende. En voor Sophia Krauts heel veel beterschap en sterkte gewenst namens de hele familie. Nou, voor jullie gaan we de trotse Ettenaar draaien in het dialect. Jazeker. Hij is ook in de dialectversie. Ik denk, oh, dan kiezen we voor dialectversie. Is wel leuk, hè? Jazeker.

De trots zit erna, jongens. We gaan nog eentje draaien. Graag een plaatje voor Han Constabel, want hij was woensdagjarig. En voor Marga Spijker uit Doetinchem. En voor Fred Gerritsen van Gerkotaal uit Ulft. Ze waren donderdagjarig van allemaal van harte proficiat. Als het kan, eentje van de Amigos. Twan en Middenwerks, bedankt. Groetjes van Rian. Nou, bij deze dan.

Nou, we komen een klein beetje in de sfeer van het chauffeurscafé van Gerard. Zometeen na 12 uur is hij weer aanwezig hier. We gaan met de laatste aan de gang, jongens. Goedemorgen, Twan. Graag wil ik een plaatje aanvragen voor Coco van den Berg, omdat hij altijd klaagt. Graag een plaatje van RK Veulenpoepers BV met klaaglied voor de werkmens. Groetjes en een fijne zondag van Monique Engelbarts en Rudy Rengeling. Nou, de groetjes terug. Fijne zondag. En we gaan de laatste zometeen draaien. Dankjewel, Sebe. Dankjewel, Ans. En dankjewel, Desiree. Alle drie achter de schermen hebben ze weer van elkaar gekregen dat wij een goed programma konden maken. En zometeen natuurlijk heel veel plezier met Gerard, met zijn chauffeurscafé. En wij nemen afscheid met de meegeefdenker. Het geheim van een goede vriendschap is luisteren. Denk daar de komende week maar eens rustig over na. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zondag. En graag tot de volgende week direct naar Sebes Muziekbox. Dan zijn we weer terug. Yo, yo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Vandaag koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
3: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: In de Achterhoek regelen we het samen.
16: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
17: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
18: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
20: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Regio 8 en Get a Grip Radio komen in actie voor Sravana. De plek in onze regio waar mensen hun laatste levensfase doormaken. Sravana bouwt een nieuw onderkomen en daar hebben ze alle hulp bij nodig. Woensdag 30 september van 12 tot 2 maken we live radio. Luister mee, help mee.
21: Van 12 tot 2 het Chauffeurscafé. Uw presentator Gerard.

Ja, en zo kun je alles kapot rijden. In ieder geval een bijzondere goedemiddag, want we zijn er weer. Dus het chauffeurscafé vanaf de klok van 2 uur vanmiddag. Ook de Graafschap die gaat voetballen. En we gaan nog veel meer doen vanmiddag. Want ja, wat hebben we allemaal? Nou, ik zit even te kijken. Ja, we hebben net een afmelding van het eerste uur van de artiesten. Die gaan we dus even niet bellen. Maar die is in ieder geval opgeschoven, dus die gaat naar de volgende keer. Even kijken, wat heb ik nog meer? Want ja, in 2 uur hebben we uiteraard onze weerman Gerrit Vossens, die komt voorbij. En we hebben natuurlijk nog wel een artiest en die proberen dan wel te pakken te krijgen. En dat is Harian. En die heeft een Engelstalige zijn nieuwe single uitgebracht. Dat is Island Breeze. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ik heb het even voor kunnen luisteren. Het klinkt allemaal wel heel, heel plezierig. Dus ja, het blijft allemaal gewoon gezellig. En we hebben nog veel meer. Dus blijf gewoon lekker luisteren. We hebben Nederlandstalig, Engelstalig, country music. Alles hier in het chauffeurscafé. Goed, waar ik ook even naar kijken ben, is het volgende. Want ja, we zijn toch aan het zoeken en we doen van alles. We komen gewoon voorbij vliegen hier. Dus dat mag allemaal. En wat we dan wel hebben, ja, onze WhatsApp die staat wagenwijd open. 0647470022 voor eventuele verzoekjes. Groetjes en nog veel meer. En ja, dus het blijft maar doorgaan met die trucker-evenementen. Ja, het is allemaal terug te vinden ook op de Facebookpagina van het Chauffeurscafé. Vergeet hem niet te liken, daar kun je ook gewoon je verzoekjes aan vragen, want er zijn inmiddels alweer een heleboel binnengekomen. Dus wat dat betreft, ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Tot aan de klok van 2 uur. Lekkere voorbereiding op de Graafschap. Dus, ja, dat ze toch gaan winnen. Want ja, het moet toch een keer omhoog gaan. Veel dieper kan het niet meer gaan. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat het alleen maar omhoog kan gaan. Dus niet meer omlaag. En uiteraard hopen dat ze winnen. Want ja, het is wel de Graafschap natuurlijk.

Goed, in ieder geval, we gaan snel beginnen. We hebben heerlijke muziek. Blijf lekker reageren. Oh ja, en voor ik het vergeet, ook vandaag geven we nog steeds de cap weg. Hè? Dus die mooie cap van het chauffeurscafé Regio 8. Mooi zwart is trouwens, ja. Ik heb ze hier gewoon klaar liggen, dus ze kunnen gewoon in de studio afgehaald worden. Wil ze William hebben, cap, oftewel pet, mag ook. Even het woordje pet whatsappen naar 06-4747-0022. En ik ben heel stil hoor, dus degene die snelst reageren, je krijgt gewoon een pet, kunnen we gewoon ophalen. Ik heb er genoeg liggen hier. We maken er wel moois van. Blijf erbij. Ondergetekend Gerard is mijn naam en ik zeg in ieder geval een hele fijne middag. En ja, laat maar horen wat je wilt horen.

samengevat door Kenny Loggins en Stevie Nicks. Whatever I call you, friend. Ik vond het wel heel toepasselijk dat zeker deze komende twee uur het chauffeurscafé. Oftewel gewoon, ja, hoe heet het ook alweer? Gewoon vrienden van de snelweg. Ja, dat, zo kunnen we het ook weer roepen. Goed, je weet het, het chauffeurscafé voor, met en van en ja, door chauffeurs. En ik ben nog steeds op zoek naar de chauffeurs die graag hier in de studio komen. Die graag even aan de baan komen zitten. En dan, ja, tuurlijk, balletje mayo, dat is niet te geloven. Maar het belangrijkste is, het gaat om het levensverhaal. Ja, ik moet even mijn koptelefoon aandrukken, want het piept hier van alle kanten. En ja, het levensverhaal van een trucker. Heb je ook zoiets? Of je bent trucker? Ja, ongetwijfeld, je maakt wat mee onderweg. Kom gewoon in de studio op de zondagmiddag even, een paar minuten. Ja, gezellig babbelen met elkaar via de radio. Laat mensen meegenieten, verhalen. Het is altijd leuk om te horen. Want ja, het is wel hetgene wat ik zoek. Dus ja, altijd leuk, gezellig. Gewoon de truckers, heerlijk. Goed, voor de rest, gewoon blijf reageren. Heb je een evenement of zijn er truckersevenementen? En weet je, organisaties die zeggen van ja, die organiseren een truckevenement. Laat het maar gewoon weten. Kom gewoon bij mij in de studio, vertel het erover. Ik wil er ook over bellen. Maakt ook allemaal niet uit. Dus ik denk van nou, liever niet op de radio. Doe het liever zo. Ja, kan ook. Gewoon bellen, mag ook. Geen enkel probleem. Laat het maar weten. Je kunt gewoon blijven reageren. 06-4747-0022. En dan komt het zeker goed. Ja, dan zit je erg ver weg, maakt het ook niet uit. Al ben je 800 kilometer ver weg, dat maakt allemaal helemaal niets uit.

Ja, dat was nog even een heel terug in de tijd. De nieuwe voorwaarts zit halverwege Amsterdam en Bremershaven. Ja. Ja, dan kan hij ook een keer mee stoppen. Dan houdt het een keer op met zo'n ding natuurlijk, hè. Goed, ik ga even snel verder, want ja, de verzoekjes komen toch ook weer binnen. Gelukkig wel. Dus blijf gewoon lekker reageren. 06-4747-0022. En ja, wil je graag zo'n cap of een pet hebben van het Regio 8? Chauffeurscafé, dat kan ook. Gewoon het naar hetzelfde nummer even het woord pet wat je hebt. En ja, je kan hem zo ophalen. Ze liggen klaar hier. Dus ja, ik heb er op dit moment nog drie liggen. Er is inmiddels al weer eentje opgehaald. Dus ja, het gaat heel snel. We gaan zelf verder, want de volgende plaat ja, die wordt aangevraagd. En dat ja, op een hele speciale manier zie ik alweer. Goedemiddag, Grand Amigo. Ja, natuurlijk luisteren we mee vanuit Wassenveld. Heb je iets van Kensington of zoiets? Ja, je weet onze smaak wel. We zitten thuis in ons chauffeurscafeetje. Gezellige muziek erbij. En wat wil je er meer wensen? Ja, zit wel thuis in ieder geval met 45 weekendrust. Uren weekendrust, ja, ja. Want door de week drijft mijn vriendin, Diana, foei, foei, nog harder dan een planner. Nee. Ik zeg niks, Erik. Nee, vandaag heb ik het weer gedaan. Hey, maar ik heb wel de plaat voor je klaarstaan. En ik weet zeker in smaak, want dat is eentje van Armin van Buren. Samen met Kensington, ja, als het er goed uitspreek. Oftewel Heading Up High. En ik weet zeker dat hij die mooi vindt. Nou ja, dan kun je in ieder geval met Diana even gaan dansen. In plaats van planningen maken, ja.

vooral dus blijf houden. Daar in Voorzeveld uiteraard. Goed, heb je ook een verzoekje? Gewoon vragen, je weet het. Het bekende nummer. Gewoon even chippen. Ook voor als je de pit wilt. Deze was ook een verzoek. Die kwam binnen via de Facebookpagina. Zilver Zwart in Henk Wijngaard. De weg naar het geluk.

0: in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Harmonie, kunst na arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 8.

0: Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest. Slijt je goed hoor. Smint.
3: Boost yourself.
4: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
5: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelherten en zo'n wolf gezien.
4: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
6: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hack gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amvia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg. Om het gebied schoon te vegen werden onder andere een droneteam en hondengeleiders ingezet. Er is niemand aangehouden, maar voor de organisatoren kan dit nog wel een staartje krijgen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Hans, waar liggen de regenjassen?
13: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt Kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van Kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
17: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè.
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
20: Woensdag 30 september van 12 tot 2 komen Regio 8 en Get a Grip Radio in actie voor Sravana. Een laatste thuis waar mensen uit de regio met zorg en liefde hun laatste adem uitblazen. Tijdens de live radio-uitzending kun jij nummers aanvragen die voor jou een waardevolle betekenis hebben. Bij de dood van een geliefde of jezelf. Vraag jouw nummer aan via 06-47-47-0022.
21: Gerard Hogeweide.
22: Ja, dan zijn we weer het laatste uur van het chauffeurscafé. En zometeen de Graafschap gaat ook voetballen. Weet jij de uitslag? App het even.
23: Het gezelligste café in de middag.
22: En dat is maar zo. Het gezelligste café in de middag. En we hebben nog een hele rit te gaan voordat we zijn aan de klok van 2 uur. En daarna is natuurlijk 8 sport aan de beurt. En wij gaan ook gewoon door. Ja, bom bom. Tot wel, Mohambi en de Rumbi Ride.

Mooie bladen zit hoor je. Mombi. En de Bumpy Rides. Ja, goed, we staan wel even voor de tweede reeks. Oftewel het laatste uur van het Chauffeurscafé op deze zondagmiddag alweer. Ja. Kijken naar buiten, het is mooi weer, dus we gaan allemaal genieten. En de Graafschap die moet vanmiddag voetballen. Nou, ik hoop dat het net zo mooi wordt als dit weer vandaag. En dat ze in ieder geval de drie punten in huis houden. Want het, ja, laten we eerlijk zijn, het wordt tijd dat we toch alweer de punten gaan pakken. Dus waar we nu staan, horen we over niet. Maar goed, daar kan ik heel veel over vertellen. Denk jij te weten wat de uitslag is voor de Graafschap vanmiddag? Laat het dan gewoon weten via de WhatsApp 0647470022. Voor de rest, ja, we hebben nog steeds de pets en de caps. Die geven we nog weg hier. En wil je er ook graag heen hebben? Ik heb hier nog drie liggen er nog in de studio. Dus ik kan er nog drie vandaag weggeven als het moet. Dus we vandaag ophalen en ja, met dit weer. Als ik kijk naar buiten, ja, heb je wel echt zo'n pet nodig voor de zon natuurlijk, hè. Goed, ja, het Chauffeurscafé. We draaien niet alleen maar vrachtwagenmuziek, maar we draaien ook countrymuziek en nog veel meer. Maar we draaien ook platen met inhoud. Dat betekent dus dat de volgende plaat die ik nu ga draaien, dus ja, ik hoef er weinig over te vertellen. Het is al, ja, ik zeg altijd, luister vooral naar de inhoud van het nummer. Het is best wel interessant. Soms luisteren mensen die zingen platen mee, maar weten eigenlijk niet waar het over gaat. Nou, bij deze plaat zou ik zeggen, in ieder geval een aanrader. Luister er even goed naar en zeker naar de tekst van de plaat. Dus ik vind het wel, ja, het is wel een beetje pakkend dit. Ook dat doen we hier gewoon bij het Chauffeurscafé. Ja, hoort ook allemaal bij. De jongens zitten nog steeds aan de bar hier. En ja, goed te horen, het is nog steeds een balletje mayo hier. Dus ik ga hem draaien. Het is een plaatje van Johnny Sorel. En die heeft hem uitgebracht. En de titel is al, ja, die zegt het al. Als ik er niet meer ben, dan zou ik zeggen, luister en geniet.

en Max McKnown. Oftewel Take Me Back. En ik moet je ook zeggen, er wordt in één keer massaal gereageerd op de pet van het chauffeurscafé. Gelukkig maar weer. Ja, hij is gewoon af te halen nu. Dus redden die nu bericht gehad hebben. Je kan hem afhalen tot aan de klok van 2 uur, want daarna ben ik er niet meer. En ze liggen gewoon klaar hier. Oh ja, dan kan ik vergeten te vermelden. Krijgt er ook nog een sticker bij van het chauffeurscafé. Ja, dat doen we er gewoon even bij. Zo, hoppakee, weg mee. Met die stickers dan, hè. Goed, in ieder geval dus tot 2 uur. En mocht je in het halletje staan voor bij de studio, even geduld. Want ja, we zijn dus wel met het programma bezig. Dus ik kan niet eten, niet weg. Soms wel, soms niet. Enfin, we gaan kijken, want ik ga nu proberen contact te leggen met de artiest die gaat bellen. Terwijl Harjan met zijn nieuwe single The Island Breeze. Kijken of ik het te pakken krijg. En daarna hebben we onze Gerrit Vossers nog. Die komt voorbij met het weerbericht. En na 2 uur, dan is het sport aan de beurt. Hè? Dat gaat de graafschap gebeuren. Denk jij het weten en vermoed jij wat de uitslag wordt van de wedstrijd? En ik zeg altijd maar zo, bekijk het wel even van de positieve kant natuurlijk. Hè? Want ja, we hopen natuurlijk wel dat ze de punten in huis houden. Daarin doet het gewoon. En voor de rest is zoals de chauffeurscafé. Het programma voor, van en met chauffeurs en voor chauffeurs. Maar ook voor alle luisteraars.

Mooi blad dit hoor, Mumford and Son. Little Lion Man. Goed in ieder geval, helaas, ik heb de zanger niet te pakken kunnen krijgen. Ik krijg voicemail, ja. Dan kan ik heel lang tegen gaan praten, maar dan krijg je geen antwoord. Dan schiet het ook weer niet op natuurlijk, hè. Dus ik kan wel een uur lang de voicemail volgen, spreken, maar ja, ik weet niet of hij zo lange tijd heeft. Helaas, dus ja, ik denk dat hij aan het optreden is, dus vandaar... Goed, nou, het houdt er in ieder geval op, dus ja, geen artiesten vandaag. Nee, helaas niet, maar daarvoor wel zometeen het weer. En we gaan even terug in de tijd, want november... Ja, het is niet te geloven, vanaf 3 november... Ja, de tijd vliegt voorbij, want het chauffeurscafé bestaat dan al 1 jaar. Het enigste station in Nederland... En het enige programma in Nederland op de radio. Het chauffeurscafé. Kijk er maar naar. Goed, in ieder geval, weg gaan zo verder. Want de volgende plaat ga ik dan draaien. We hebben nog geen jubileum, dus het jaar is nog niet. Maar wel de plaat waar het allemaal mee begon. En die is van Tony Justice. En ja, ik vond hem toen heel tof. Ja, het blijft gewoon nog steeds het nummer van het chauffeurscafé. En daar hou ik gewoon vast aan, want ik vind het gewoon een mooi nummer. Brothers of the Highway.

0: gewoon een mooie plaat, hoor. Dus even kijken wat Gerrit te melden heeft over het weer. Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
1: De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
2: Vanmiddag hebben we flink wat zon. Er is alleen wat sluierbewolking. Het blijft droog en bij een matige zuidenwind kan het zelfs 24 graden worden. Vanavond en komende nacht dan hebben we eerst opklaring. Later is er wat meer bewolking, maar het blijft droog. En morgen dan is de kans op vanuit het noordwesten op een bui aanwezig, maar erg klein voor de Achterhoek. De rest van Gelderland wordt wel wat natter. Temperaturen lopen op naar 23 tot 24 graden. Dinsdag en woensdag een paar hele warme dagen met een graad of 27. Maar woensdagavond en in de nacht naar de donderdag volgen enkele regen- en onweersbuien. En vanaf donderdag is het dan wat minder warm met een graad of 20 overdag. Maar altijd nog boven normaal voor de tijd van het jaar.

0: Ja, je zal bijna tegen de diesel die knalt die luidsprekers uit hier bij het chauffeurscafé. Regio 8. En wat dat betreft, ja, we hebben er nog heel veel zin in, dus we gaan nog even door.
1: Regio 8.
0: En niet te vergeten, ik heb trouwens nog één pet liggen. Dus daar eentje kan ik er weggeven vandaag.

0: we kennen het allemaal nog. The Grease. Je weet wel, van die rare dingen dat je op zo'n auto gaat staan. Ik heb het ook geprobeerd, alleen ja, de buurman vond het niet zo leuk met die cabrio. Dat ze er bovenop ging staan. Ja, ik denk, ja, doe je zo gek, joh. Maar goed, ja, de grap zit altijd weer in dat je het bij een ander doet. Niet bij je eigen auto. Maar ja, ik had geen cabrio, dus dan gaat dat niet lukken. Dus vandaar, de buurman had hem wel een nieuwe. Stond gewoon op de motorklep te springen. Dus ja, ging geweldig. Totdat je deuken erin kwam. Oké, maar dat is heel wat anders. Maar ik keek even op de klok, want ik heb hem toch te bakken gekregen. Ja, dus we gaan er even naartoe. Voordat hij daar zit, want hij zit aan de andere kant van de wereld. En ik heb hem aan de lijn, dus ik ga hem bij deze ook begroeten. En ik zeg in ieder geval vanaf deze plek, Harry-Jan, een bijzondere goedemiddag hier in Nederland.
1: Ja, ik zou zeggen goedemorgen vanuit Bonaire.
0: Dat bedoel ik maar even, ja. Ja, dan hebben we hier ook nog een chauffeurscafé vol met mensen met balletjes mayo en weet ik veel allemaal. Hé, maar toch fijn dat ik je toch te bakken gekregen heb, want ik dacht, ik was er een beetje bang voor. Ik denk, nou ja, oké. Maar je bent er en dat is het enige wat bij mij telt op dit moment. Want je hebt een nieuwe single uitgebracht, dat is Island Breeze.
1: Ja, klopt. Ja, nee, het is zo dat, nou ja, meestal neem ik natuurlijk Nederlandstalige liedjes op.
0: Ja.
1: En goed half jaar geleden zijn wij, iets meer dan een half jaar geleden, zijn wij geëmigreerd naar Bonaire.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, weet je, wat zou nou leuk zijn om daar een liedje over te schrijven.
0: Ja.
1: En omdat je toch een beetje aan deze kant zit, kun je je vlekje natuurlijk iets groter maken. En dan is Engelstalig toch net even wat makkelijker. Nederlandstalig.
0: Mm-hmm.
1: Dus, en zo geschieden, zeg maar.
0: Ja, ik moet je ook zeggen, Harry-Jan, ik heb hem voorgelezen. Want dat voorrecht heb ik dan weer om even te luisteren. Ik ga altijd even luisteren hoe zijn nummer klinkt. Maar ik vind hem wel heel erg passen in mijn programma, eerlijk gezegd.
1: Nou, daar ben ik heel erg blij mee. Ja,
0: ja, want het zit een beetje in die zand. Ja, dit is een chauffeurscafé, dus we hebben richting country en dat soort muziek.
1: Ja,
0: en daar past deze heel lekker tussen.
1: Nou, dat is mooi. Ja, daar doen we natuurlijk ook voor. Kijk, en het is ook een beurs, een beetje in country island stijl. Het is een beetje richting Maori-achtig en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon, ik denk gewoon een leuke frisse plaat. En die vertelt het verhaal, zeg maar, van mij naar hier. Ja.
0: Ja, want het staat ook al geschreven, maar ik vind het zelf ook, het ademt gewoon de sfeer van zon.
1: Ja. Dat zijn de meeste liedjes van mij wel. Er zit altijd vrolijkheid in. Ik hou wel van vrolijke liedjes, zeg maar. Dus en of het nou in Kapsalon is of we zijn op de tropen, nou, dat was dat een paar jaar geleden al.
0: Ja.
1: Dat past deze eigenlijk gewoon heel erg goed tussen.
0: Nou, kijk, dat vinden wij ook, tenminste, dat vind ik ook. Maar ja, de luisteraars hebben het nog niet gehoord. Dus wat dat betreft vind ik wel heel spannend, want ik weet het wel, maar de luisteraars niet. Dus heb je al wel, inmiddels, ook al zit je aan de andere kant van de wereld, maar heb je al wel reacties op het nummer gekregen?
1: Ja, reacties zijn eigenlijk gewoon goed. En ook wel uit hoeken waar je het eigenlijk niet van verwacht. Hè. Er zijn wel andere stations die natuurlijk dit ook oppakken, omdat je Engelstalig ging.
0: Uh-huh.
1: En dat is wel heel erg goed. En toch de vertrouwde stations, zeg maar, die draaien ook gelukkig ook allemaal. Hè. Het is toch weer wat nieuws van Harry-Jan.
0: Ja.
1: Dus het is altijd afwachten, het is altijd spannend. En het gaat heel erg goed. Ja.
0: Dus ja, nou goed, ik vind hem ook lekker klinken. Dus maar goed, we laten de luisteraars niet te lang in de wachtkamer zitten. Hey, maar tot slot nog even, ik neem aan dat je plaat gewoon te downloads vindt in normale portals, Spotify, noem maar op.
1: Jazeker. Overal te vinden, hè. Gewoon op de normale, niet tegenwoordig, hè. Zo gaat dat toch, hè.
0: Ja, maar ook videoclip en alles?
1: Nee, ik heb bewust geen clip gemaakt.
0: Goed zo.
1: En dat heeft eigenlijk te maken met, het is leuk. En alleen het liedje is zo ontstaan, is heel best wel snel gereleased. We hebben de keuze gemaakt om geen clip te doen.
0: Ja,
1: En als ik ook zie wat de views zijn op een clip, denk ik, ja, moet dat nog tegenwoordig soms, hè?
0: Ja, het is een beetje achterhaald, hè?
1: Het gaat toch om het liedje.
0: Daarom. En het kost klauwen met geld, dat wil eerlijk zijn, zo'n videoclip. En het is leuk als je het laat zien. Het is allemaal leuk en aardig. Maar of het dan ook echt meer gaat scoren, ik heb altijd mijn twijfels. Maar goed, dat is mijn mening. Dat vind ik altijd. Net wat je zegt, op de radio kunnen we niks zien. We horen het alleen maar.
1: Ja, en dat is ook het allerbelangrijkste volgens mij.
0: Dat bedoel ik maar even. Goed. We gaan je plaat even draaien. Want je mag hem zelf even aankondigen. Dat is gebruikelijk hier in het chauffeurscafé. Maar alvorens ga ik je toch wel ontzettend bedanken voor dit leuke interview. En het is bij jou midden in de nacht. Dus je zult dat we snel gaan slapen, neem ik aan. Maar goed, in ieder geval, ik zou kondig hem aan. We gaan genieten hier in de Achterhoek en verder buiten.
1: Nou, het valt gelukkig mee. Het is gewoon 's ochtends vroeg. Hè. Het is 6 uur vroeger. Dus dat valt mee. Het is 7:30 gewoon lekker. Dus het zonnetje schijnt. Het is 30 graden.
0: Ja, toch maar.
1: Nog meer.
0: Ja.
1: Het enige wat we dan zouden zeggen. Mensen, geniet van mijn nieuwe single. Hier komt hij dan. Island Breeze.
0: Dat bedoel ik maar even. En we doen het even lekker officieel. Nieuw. Kijk, daar is hij. Ik wens je nog een hele fijne dag nog. En tot de volgende.
1: Hey, groetjes. Hoi.

0: Direct. En dat die helemaal die regenwachtige chauffeurs kan weten. Dan heb ik ook voor 2 uur. Daarna gaan we verder met sport. Ach ja, tuurlijk. Hij is ook weer binnen. Ja. Ja, wat zit je nou te wijzen?
1: Microfoon 4.
0: Microfoon 4. Ja, ja, die doet het even.
2: Of 3.
0: Ja, nou, ja. Jij zit er.
2: Hallo.
0: Even 1 ding. 4 hangt eentje verder.
2: Ja, maar dit is 3, maar deze klinkt beter, zeggen ze.
0: Oh.
2: Ja. Nou, wist je niet, hè?
0: Ja, wist ik niet, ja.
2: Nee.
0: Maar ja, goed.
2: Man van de techniek en die weet niet dat deze microfoon beter klinkt.
0: Nee, maar het is aan wat je gewend bent aan kwaliteit.
2: Ja, dat is waar, dat is waar.
0: De een zegt dit klinkt beter, de ander zegt dat is beter.
2: Dat is waar. Zeker, hey, goed punt.
0: Jij gaat sport doen vandaag, heb ik begrepen.
2: Ja, ja, de Graafschap heeft besloten, of nou ja, ik denk de KNVB of zo, die hebben besloten om lekker tijdens mijn programma te gaan voetballen. Nou ja,
0: goed idee.
2: Ja, fantastisch idee natuurlijk.
0: Maar dat zou ook altijd de primeur moeten zijn. Nou, dan ben jij een keer aan de beurt.
2: Ja, het is de eerste en de enige keer ook dit seizoen dat ze in mijn tijden spelen. Maar goed, ik vind het helemaal eigenlijk niet zo'n probleem, want er zitten 2 toppers straks in het stadion. Michiel Fucking en Martijn Berkenveld zitten daar. Die doen verslag. En ja, die lullen wel, dus dat komt vast wel goed.
0: Ik moet er wel bij zeggen, het is op dit moment geen straf om in de stadion te zitten als ik zo naar buiten kijk.
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Het is meer een straf als je in de studio moet zitten.
2: Ja, maak me nog even lekker zeg. Ja, het is buiten niet warm, niet koud. Het zonnetje schijnt. Het is een beetje bewolkt, dus op zich is het best wel lekker voetbalweer, toch?
0: Jij kijkt even op de klok, heb je gezien?
2: Ja, je hebt nog 10 minuten. Tijd zat, joh.
0: 10 minuten!
2: Dat lul jij per keer.
0: Dat maakt niet uit.
2: Jij draait maar 4 nummers in een uur. Dat is,
0: kunst, hè. En dan ook nog een dag met 10 minuten loop ik naar buiten.
2: Ja, jij wel, ja. Ja, ik zit hier tot 1:05. Tot 4:15 duurt die wedstrijd.
0: Ja.
2: Dus, nou ja, goed. We gaan er wel wat van maken, toch, zo is het. Wat denk je dat het gaat worden, even tussendoor?
0: Ik hoop 1-0.
2: Ja.
0: Ik hoop.
2: Volgens mij dacht Heinz Scheur 3-1. Dus daar hou ik me ook maar aan vast dan.
0: Nou ja, goed, ik zeg net 1-0. De hele bar is hier leeggelopen. Ja. Zit over niet aan die bar.
2: Ja, sorry.
0: Ja, dan komen ze weer terug.
2: Ja, ja, want moet ik een rondje geven. Wat denk jij?
0: Dat dacht ik al wel. Maar goed, ik ga er van tussen.
2: Ja, wat ga je doen?
0: Ik ga lekker relaxen.
2: Oh, jij wel. Wat een luxe poes.
0: Even lekker buiten in de zon.
2: Ja. Ik wil de zon zien zakken.
0: Ja, maar, er is ook een plaat ergens volgens mij. Lekker in de zon.
2: Ja, lekker in de zon, ja.
0: Die is wel ergens, ja.
2: Voor welke artiest is die ook weer? Ik weet het niet. Lekker in de zon. Dat is wel een heel lekker zomers nummer ook trouwens.
0: Ja,
2: die heb ik best wel.
0: Is die niet van die wie ook de zon ziet zakken in de zee?
2: Nee, dat is Rutger van Barneveld. Even zien, ik heb hem hier. Dit is van.
0: Ja.
2: Hike.
0: Ja, dat was hem. Hoe kunnen we dat vergeten? Hike. Ja,
2: Hike.
0: Ja. Lekker in de zon.
2: Lekker in de zon.
0: Hike. Goed, ik wens je heel veel succes op het nemen.
2: Ja,
0: ik hoop voor jou de Graafschap wint. Dan zit je in ieder geval niet te pijnzen weer, want ik ken jou al langer vandaan.
2: Ik pijns overal over.
0: Ja, dat dacht
2: vooral
0: ik
2: als al Ajax verliest, maar goed, dat is bezig.
0: Ja, dat is een minder. Maar ja, goed, ik kan ook niks aan doen. Maar ik zou zeggen, veel succes.
2: Ja, jij ook. Geniet van de zon.
0: Ja, doe ik zeker. Lekker de zon. Ja, goed, in ieder geval, ik ga als gek nemen. Ik zeg in ieder geval iedereen bedankt voor het luisteren, voor de leuke reacties. En volgende week gaan we gewoon verder, want dan hebben we weer de petten hier liggen. Die kunnen weer opgehaald worden. Ik heb er nu nog 1 liggen, maar ik zal hem in ieder geval volgende week weer aanvullen. Dus ja, houd er rekening mee. Er staat gewoon Regio 8 op. Een hele mooie logo van het chauffeurscafé Regio 8. Vanaf deze plek, je weet het, rijden vrij voorzichtig, denk ik mij. Ik ga eruit met Rolf Sanchez en de Brothers Johnson met Stomp. Ja, en ik zeg het altijd en ik blijf het ook maar gewoon zeggen. Tot volgende week. Rijden vrij voorzichtig, denk ik mij. Toedeloen!
3: Regio 8. Voor de hele

0: 50. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk. Wel zijn er meerdere mannen opgepakt en is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse om auto's te onderzoeken. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft alle hulpdiensten bedankt voor het snelle handelen. Tegen Sky News zei hij dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dit wordt aangepakt. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ter plaatse trof de politie 2 beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in 2 andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
17: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
18: Een van de meest waardevolle plekken in de regio. Bouwt een nieuw onderkomen. Sravana, de plek waar je met zorg en liefde je laatste adem uit kan blazen. Voor de nieuwbouw is geld nodig. Van ons allemaal. Zet jij jouw naam in het hart van Sravana? Ga naar vriendenvansravana.info en bouw mee.
11: Dit is Regio 8. 8 Sport.
19: Ja, op de plek van mij. Sven Dimmedaal, goedemiddag. Goed dat jij erbij bent. Aan de voormiddag kunnen we wel zeggen van een wedstrijd tegen FC Den Bosch. De Graafschap speelt in Uighuis tegen FC Den Bosch. Het hele wedstrijdverslag volg je hier. 2:30 begint die wedstrijd hier in de Vijverberg, dus in Doetinchem. Een live verslag zometeen dus van Martijn Berkenveld en Michiel Fucking. Zij zitten in het stadion. We gaan zometeen even met hem alvast voorpraten over de wedstrijd. Wat we ervan moeten verwachten. Want de Graafschap moet aan de bak. Het begin van het seizoen was niet echt op en top. Wat de mannen daarover te zeggen hebben, hoor je dus allemaal zometeen binnen nu en 8 minuten.
11: Sven Dimmendaal, Regio 8.
19: Wedstrijdverslag volg je hier. 2:30 begint die wedstrijd hier in de Vijverberg, dus in Doetinchem. Een live verslag zometeen dus van Martijn Berkenveld en Michiel Fucking. Zij zitten in het stadion. We gaan zometeen even met hem alvast voorpraten over de wedstrijd. Wat we ervan moeten verwachten. Want de Graafschap moet aan de bak. Het begin van het seizoen was niet echt op en top. Wat de mannen daarover te zeggen hebben, hoor je dus allemaal zometeen binnen nu en 8 minuten.
11: Sven Dimmendaal, Regio 8.

0: Regio 8, Naked and Better Days. Je luistert naar 8 Sport, waar de wedstrijd over een goede 20 minuten van start gaat. Zometeen even naar het stadion waar de mannen klaar zitten voor live verslag. En even vooruitblikken op de wedstrijd die op de planning staat tegen FC Den Bosch. Laat ook vooral even je voorspelling achter. Vind ik leuk om te lezen. 06-4747-0022. Wat denk jij dat het gaat worden? Hij scheurdacht geloof ik 3-1. Het is ook wel nodig voor de Graafschap. Voordeel wel is dat Mark Diemers inmiddels weer terug is bij de Graafschap. Want de Doetinchemers hebben de 32-jarige middenvelder per direct toegevoegd aan de selectie. De transfervrije Vries tekent het contract tot medio 2028 in Doetinchem.
1: Ik heb natuurlijk lang over nagedacht over bepaalde dingen, wikken en wegen, maar ik ben hartstikke blij dat ik hier ben. Ik heb natuurlijk in de eerste periode proberen er met Cambuur uit te komen. Dat lukte vanwege verschillende redenen niet. Ik ben nu al in de fase van mijn carrière aanbeland. Ik word 33. Ik wil nog het liefst nog 5, 6 jaar lekker ballen, want ik heb er ongelooflijk veel plezier in. Alleen ik ga wel kijken van wat is nu de juiste stap. Nou, dan ben ik naar het buitenland gaan kijken. Daar ben ik met een paar ploegen bijna rond geweest. Nou, het ging op het laatste moment niet door om verschillende redenen. Ja, en dan ga je toch weer je zicht op Nederland plaatsen. En dan komen er een aantal Nederlandse ploegen uit de Eredivisie, uit de KKD. Ja, en dan ga je kijken wat past het best bij mij, welke rol kan ik spelen ergens. Ja, en dan zet je alles op een rijtje en uiteindelijk had ik hier het allerbeste gevoel bij.
2: Tussen 2016 en 2018 speelde de Vries bijna 100 duels voor de Superboeren. Mede door een topseizoen onder trainer Henk de Jong met de promotie naar de Eredivisie was er nog altijd een warm gevoel voor de Achterhoek en de Graafschap.
1: Ik heb hier natuurlijk een heel warm gevoel bij. Ik ben gek van Doetinchem. Ik vind de stad altijd leuk. Ik heb ontzettend veel met heel veel plezier gewoond. Toen nog met mijn vriendin, toen had ik nog geen 2 kindertjes. En we hebben hier veel vrienden wonen, dus we komen hier ook nog vaak terug. Dus dat zijn natuurlijk allemaal dingen die meespelen op een gegeven moment. En uiteindelijk ben ik blij dat ik hier nu ben en hopelijk heel erg kan helpen in het team.
2: De Graafschap beleeft een historisch slechte start van de competitie. En de roep om Diemers werd de laatste weken steeds luider.
1: Ik heb afgelopen dagen, weken veel de Graafschap supporters voorbij zien komen op mijn social media. Ja, dat is natuurlijk leuk. En ik vind het ook mooi. Kijk, er is altijd wel een soort vraag geweest sinds ik weg ben naar een type zoals ik weer. Hè. Dus ja, dat is natuurlijk altijd leuk. En dat betekent dat je de eerste periode hartstikke goed hebt gedaan. En toen heb ik 2,5 jaar bijna 100 wedstrijden gespeeld voor de club. Dus ja, dat is bijzonder.
2: De middenvelder heeft de afgelopen tijd zijn conditie op peil gehouden bij FC Emmen en is fit. Zondag zit Diemers bij de selectie en hij kijkt uit naar zijn rentree in het blauw en wit op de Vijverberg.
1: Ik hoop dat het een heel warm welkom wordt, maar ja, dat kan me haast niet voorstellen dat het niet gaat gebeuren. Dus nee, daar kijk ik ontzettend naar uit. De komende dagen goed trainen en dan gaan we kijken wat voor rol ik zondag kan spelen.
3: Vorige periode hier was met iemand die nog steeds hier op handen gedragen wordt, Henk de Jong. Heb je nog contact met hem gehad?
1: Hij stuurde me gisteren een bericht van, hij stuurde me alleen een foto van mij in de Graafschap en prachtig stuurde die. Dus nee, die vindt dat prachtig. Die heeft ook ontzettend warme gevoelens. Hè. Ik bedoel, hey, ik kom uit Leeuwarden, Cambuur is mijn club natuurlijk. Maar de Graafschap is ook altijd mijn club geweest sinds ik hier heb gespeeld. Dus daar heb ik gewoon hele warme gevoelens bij. En hetzelfde geldt voor Henk natuurlijk. De trainer die heeft het ook nog altijd over de Graafschap. En als we hier terugkwamen, dan was er altijd veel liefde. Dus dat zegt denk ik genoeg.

0: Warren op Regio 8. Tastes So Good. Ja, je kent hem natuurlijk ook van onder andere One Direction. Daar heeft hij veel grote hits mee gemaakt. Solo doet hij het ook erg lekker. Nieuwe muziek dus op Regio 8. Tastes So Good. Ja, wat ook naar meer smaakt, dat is de overwinning van de Graafschap. Dat is, blijft de laatste tijd nog wel een beetje uit. Hopen dat dat er vandaag wel in zit. Even naar het stadion waar Martijn Bergenveld en Michiel Fucking zitten. Goedemiddag, mannen.
1: Goedemiddag. En inderdaad, zeker hier op de Vijverberg dit seizoen laat die overwinning weer op zich wachten. Want ja, één overwinning.
2: Die is er nog niet.
1: Die is er gewoon nog niet. Nee, zo simpel is het. Hè. Ze hebben gewonnen bij FC Emmen. Zwaar bevochten, maar wel gewonnen. En een uit een puntje gepakt bij Helmond Sport. Dus ja, zo zou medische Frank Visser zeggen, daar moeten we het mee doen. Dus 4 punten uit 7 wedstrijden. FC Den Bosch daarentegen 7 wedstrijden gespeeld, 7 punten. En alle overwinningen thuis gehaald. Thuis tegen Eindhoven 5-2. Thuis tegen Helmond Sport 2-1. En een puntje tegen Almere City, 1-1. Dus alles bij elkaar. Ja, 2 ploegen die nog niet echt opdreef zijn dit seizoen.
2: Nee, daarbij maakt het inmiddels ook dat door het resultaat van Dordrecht tegen Almere City de Graafschap ook definitief nu de enige hekkensluiter is in deze keukenkampioendivisie. Dordrecht won namelijk van Almere City, waar de Graafschap hier in eigen huis ook al een flinke tik van kreeg van Almere. Dus de Graafschap met die 4 punten troosteloos onderaan in de eerste divisie. Dat is natuurlijk een zeer bijzonder en uniek moment. Toch merk je nog niet echt dat de hele club in crisis is. De Graafschap staat voor de eerste keer sinds 57 jaar op deze positie. Na dit aantal wedstrijden, dat zegt wel voldoende over hoe uniek het is. Maar gemor is er gelukkig nog weinig. Ik denk ook wel omdat veel supporters ook zien dat er met een jonge ploeg een hele nieuwe weg qua beleid is ingeslagen. Met een nieuwe trainer. En laten we hopen dat iedereen ziet ook wel dat er best wel wat talent is. Maar dat dat talent straks iets meer geluk aan zijn zijde heeft. En dat die jongens die geblesseerd zijn terug gaan komen. Nou, dan heb je toch best een aardig elftal staan als bijvoorbeeld straks een Clint Leemans terugkomt. En je hebt dat in combinatie met de nieuwkomer Mark Diemers op het middenveld staan. Dan denk ik dat menig geen eerste divisieclub toch wel jaloers is op die twee mannen aan ervaring. Maar goed, op dit moment heeft de Graafschap dat niet. Ja, Mark Diemers is terug, maar uiteraard begint hij even op de bank. De man die zo'n 100 wedstrijden in het verleden natuurlijk al speelde over 2,5 jaar bij de Graafschap. 10 jaar geleden, toen kwam hij naar de Graafschap in Belek, Turkije, haakte hij aan. Ik kan me dat nog goed herinneren. De Graafschap stond troosteloos onderaan. Hij zat daar aan het zwembad. Wij spraken van Regio 8. Toen zei ik, Mark, waarom kom je nou in vredesnaam naar de Graafschap? Wat zit daar voor jou nou in voor winst? Ik ben natuurlijk verhuurd door FC Utrecht. Maar hij geloofde toen al in destijds het plan van Jan Vreeman. Maar vooral ook in het feit dat er best wel wat mogelijk was bij een club. Waar hij toen zei, daar kan ik best wel eens goed gaan aarden wat betreft de supporters. Nou, dat heeft hij natuurlijk destijds eigenlijk goed voorspeld. Want ongelooflijk populair is hij natuurlijk geworden, Mark Diemers. Zeker in de tijd bij Henk de Jong. Toen hij promoveerde naar de Eredivisie natuurlijk samen de mannen uit Friesland. Ging dus terug naar de Graafschap nu uiteindelijk. Mark Diemers en hij wordt eigenlijk al een soort van omschreven als de verlosser bij supporters. Laten we hopen dat hij die status kan gaan waarmaken. Terwijl ik nu al naar de linkerkant kijk.
1: En dat daar de relletjes beginnen al uitbreken tussen de spinnenkop en het uitvak.
2: Ja, dat is het heen en weer gegooi van bier. Ik moet ook zeggen dat jij was denk ik wat eerder hier dan ik. Maar toen ik aankwam zat ik tussen een peloton aan politiemacht. Dat ik denk, wat is hier een vredesnaam aan de hand? Ja, dan weet je dat FC Den Bosch op bezoek komt. Want supporters van Den Bosch staan toch ook niet als de beste supporters bekend. Wat betreft ongeregeldheden laten we in ieder geval hopen dat ze het vuurwerk op zak houden. Want we weten tegenwoordig ook, sinds vorige week, de regel. Vliegt er een stukje vuurwerk op het veld, dan gaan we niet meer eerst even staken naar binnen. En daarna weer uitvoetballen. Nee, dan is het gewoon klaar. En daar zou een directe streep zijn door onze hele mooie zondagmiddag. Dus laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren aan beide kanten. En dat het een beetje open bij het elkaar opzwepen blijft. Terwijl beide kanten inmiddels een spandoek uitrollen die van Den Bosch zou veranderen. Een sfeeractie zijn, maar ik zie rust zacht Hielke staan en dat heeft alles te maken met het overlijden natuurlijk bij de Graafschap. Dus ik denk dat de supporters van de Graafschap een heel mooi eerbetoon op dit moment aan het uitrollen zijn. Nog 7 minuten tot aan de aftrap. Laten we dan maar even naar de opspelling gaan kijken van beide ploegen van de Graafschap en van Den Bosch. Te beginnen met de ploeg van Schreuder. Dit is Bart Schreuder. Is de broertje van Dick Schreuder en ook van Alfred, de hele Schreuder-familie. En eigenlijk hebben ze allemaal wel succes in het voetbal. Dick heeft de wind even van voren gekregen bij NEC. Na wat tikken van Juventus en ook van Cambuur. En volgens mij zelfs een oefenwedstrijd verloren van de week met 9-0 van AZ. Dat zegt ook wel veel in deze interlandperiode. Natuurlijk Nederland zelf al vanavond. En de focus vandaag voor ons is natuurlijk op die van de Graafschap en die van Den Bosch uiteindelijk. Dit is dus Bart Schreuder. Hij doet het met de volgende namen. Van der Merbel is uiteraard daar de doelman. Een man die overigens ook nog door de Graafschap werd begeerd even een tijdje. Alleen de vraagprijs van Den Bosch was te hoog. Dus is hij bij Den Bosch gebleven. Een aantal oud-superboeren bij Den Bosch in de basis. Dat is onder meer Jeffrey Fortes. Hij is ook de aanvoerder. 37 jaar inmiddels. Ging van de Graafschap naar Den Bosch. En laat toch zien dat hij daar ook nog steeds enorm van waarde kan zijn. Achterin is dat ook Breuker. Cecil van Breuker. Die speelde nog bij de onder 21 vorig jaar. Werd daar zelfs bekerwinnaar in de ploeg van Meesiers. Werd door Meesiers vanuit Vitesse naar de Graafschap gehaald. Hij had graag een contract gewild bij de Graafschap. Maar ze zeiden, ja, hij kan niet goed verdedigen met een man in zijn rug. En dat is eigenlijk waarom hij naar Den Bosch is gegaan. En daar bewijst hij eigenlijk wel het tegendeel in de elftal van Schreuder. Heeft ook vorige week zijn eerste doelpunt in betaald voetbal gemaakt. Die oudspeler van de Graafschap dus, Breuker. Bij FC Den Bosch in die 2-1 zegen tegen Helmond Sport. Verder achterin staan Maas en Laros. Middenveld is wat anders. Omdat Kevin Velida met Curaçao meedoet met de Nations League. Die 3-4 gewonnen wedstrijd van Curaçao tegen Costa Rica. Dus neefje van voormalig superboer Charlie Son Benschop. Als u mij nog volgt, dat is dus Kevin Velida. Hij is international van Curaçao. Die is er dus niet bij. Betekent dat het middenveld bestaat uit De Korte, Wang en Eikelboom. Die waarschijnlijk weer terugkeert op het middenveld nadat hij vorige week nog in de verdediging stond. Voorin dan Hessels, Semedo en Moncialo. De Frans-Congolees die vorig jaar zo'n makkelijke doel wist te vinden. Dat is toch wel degene die de Graafschap in de gaten moet houden. Heeft er tot nu toe pas één gemaakt dit seizoen. Dan heeft de Graafschap een spits die er veel meer heeft gemaakt. Dat is eigenlijk best wel knap te noemen van Julian Kania. Want volgens mij heeft hij nog niet echt een fantastisch goede wedstrijd gespeeld. Maar hij heeft vooral wel 4 gemaakt.
1: Ja.
2: Dus dat is goed. Dus laten we hopen dat hij nu in eigen huis wat kan laten zien. En kan bijdragen aan de eerste zegen voor de Graafschap. Die dus zo broodnodig is. En ik moet wel zeggen dat je nu al een bewijzen van op voorhand een soort kippenvelmoment krijgt. Wat de supporters hier zo meteen uit aan het rollen zijn.
1: Ja, precies inderdaad. Jouw succes blijft ongeëvenaard. Rust zag, Hielke. Dus mooi eerbetoon inderdaad aan een man met echt een hart voor de superboeren. We hebben nog 4 minuten tot aan de aftrap. Dus snel even de opstelling van de Graafschap. Ties Wiegers op doel. Jannes Wiekhoff, Roman Besseling natuurlijk centraal. Zo dadelijk, dat zal hij ongetwijfeld gaan doen samen met Gijs Bolk. Bjorn van Zijl aan de buitenzijde. Donny Warmerdam, die we in alle hoeken van het veld gaan zien. Julian Kania, je noemde hem net al eventjes, in de spits. En kijken of hij vandaag ook weer een doelpuntje mee kan pakken. Want om eerlijk te zijn, ik was nog niet heel erg gecharmeerd van hem. Maar eerlijk is eerlijk, in de afgelopen wedstrijden loopt hij wel 1-1. Dus doet hij wel wat er eigenlijk verwacht wordt. Laten we gewoon de ballen erin schoppen. Verder de Jong, vandaag de aanvoerder van dienst. Nolan Martens er vandaag weer bij. Kaya Simons en Nart Ameti Grancha. Dan mist u een belangrijke naam. Namelijk Toivo Mero. Die gaat inderdaad ook zijn interlandverplichtingen waarmaken met Jong Finland. Dus die is er vandaag niet bij. Roman Besseling gelukkig wel. Die zagen we uitvallen in de wedstrijd afgelopen week tegen NAC Breda. Is er gelukkig wel weer bij. Dan nog even snel naar de bank kijken. Reverson en Jonkers, de reservedoelmensen. Joran Hardeman is er weer bij. Nathan Caninda, Denzel Eiken, Gabriele Finocchiaro, moet ik zeggen. Die laatste idioot er niet bij. Zit weer op de bank. Heeft nog niet veel in de basis gespeeld. En dat kon wel eens een belangrijke reden hebben. Namelijk dat hij geen woord over de grens speelt. En ja, het is toch wel lastig communiceren als je iemand hebt die helemaal letterlijk en figuurlijk de taal niet spreekt. Mark Diemers begint op de bank. Jorn Triep, Tigo Grotenhuis, Nick Hartges, Milo Smit en Keanu Quint.
0: We gaan het afwachten. Over een goede 3 minuten is daar de aftrap. Wat denken jullie dat het gaat worden? Even een korte voorspelling tussendoor.
2: Ik ben bang dat we nog niet de eerste zegen gaan behalen in eigen huis. Maar laten we dan houden op een puntje 2-2. Al hoop ik vooral dat we een hele mooie middag krijgen met een matchwinner als Mark Diemers die in het veld komt. En volgens mij zou het toch fantastisch zijn als hij de winnende maakt vandaag.
1: Ja, dus in dat opzicht dan hoop ik eigenlijk gewoon op zo'n wedstrijd die nog even lekker 2 keer kantelt.
2: 4-3 of zo.
1: Ik denk wel dat de Graafschap wel eerst op voorsprong moet komen. Want als ze gelijk met een achterstand beginnen, dan ja, daar hebben ze er wel de moeite mee blijkbaar. Dus een wedstrijd die een paar keer kantelt, dan inderdaad, ja, 4-3 lijkt me mooi.
0: Laat ik dan 8-2 zeggen. Zou mooi zijn als dat zou gebeuren, zal vast niet zo zijn. Hey, ga nog even wat drinken halen. Spreken we zo meteen tijdens de aftrap.
1: Tot zo.
0: En fluitend die wedstrijd in met Florida en Whistle. Dit is Regio 8 Sport. Goedemiddag.

0: Regio 8, Alex Warren. Emerald Eyes.
1: Dit is 8 Sport.
0: Ja, waar inmiddels de wedstrijd op het punt staat om te beginnen in het stadion Michiel Fucking en Martijn Berkenveld. Hoe is de sfeer daar? Want de wedstrijd begon bijzonder, geloof ik, of niet?
2: Dat kun je wel zeggen. We zijn begonnen met een minuut stilte. Toch al bijna uitverkochte Vijverberg. Oogt het vanaf deze positie. Minuut stilte was natuurlijk voor Hielke Ensrink. Oud-voorzitter van de Graafschap. 84 jaar overleden. Meest succesvolle voorzitter die de Graafschap ooit gehad heeft. In de jaren 90, ik wil bijna zeggen, een beetje voor mijn tijd. Maar in de tijd van Korbach natuurlijk als trainer. Toen de Graafschap achtste werd in de Eredivisie, was Hielke Ensrink de voorzitter van de Superboeren. Daar was een minuut stilte voor. En die was toch wel gelukkig goed stil. En best intens te voelen op de tribunes. Ook bij Guus Hiddink. Want toen ik hier aankwam, stapte Guus Hiddink net uit zijn auto. En het zal me niks verbazen dat dit een van de redenen is waarom hij hier ook bij aanwezig zou willen zijn vandaag. Hier ligt ook de eerste kans voor de Superboeren. De linkerkant over. Na 20 seconden is het Van Zijl. Willen voorgeven in de richting van die Duitse Kania. Komt daar niet aan. Wil doelman van de Merbel die hem kan vissen, oppakken en vervolgens de bal weer kan hervatten voor Den Bosch. Opvallend in ieder geval is dat de Graafschap volgens mij de TOS verloren heeft. Want dan speelt de eerste helft in de richting van de Spinnekop. Is iets partij wat ze toch graag vaak in de tweede helft willen hebben. Ja, maar precies. Laten we hopen dat het nu eens een keer gunstig gaat uitvallen. Dat je richting je fanatieke aanhang begint vandaag.
3: Ja, precies. Ja, dat is dus hetgeen wat FC Den Bosch vandaag mag gaan doen. Want ja, die aanhang die is op zijn zachtste gezegd ook fanatiek. Al moet ik ze echt wel de complimenten geven, want het was vrijwel stil in dat uitvak tijdens die
2: indrukwekkende minuut. Eigenlijk is vandaar dat inderdaad een compliment waard is, maar ik begrijp waarom je het zegt.
3: Ja, inderdaad, want je maakt het wel eens anders mee. En ik geloof dat er eentje op het idee kwam om een boertje te laten die ik hier kon horen. Maar voor de rest was het echt muis en muis stil ook in dat uitvak. Dus ja, ik kan me voorstellen dat FC Den Bosch dat ook krijgt. Terwijl Monsialo nu in de richting van het doel kan. Die bal aflegt naar de linkerzijkant. Monsialo hem terugkijkt en gaat hij dan aanhalen. Ja, dat lijkt hij wel van plan te zijn. Maar laat het uiteindelijk dan toch over aan een medespeler. In dit geval Eikelboom. Nou, die kan dan geen direct gevaar zorgen. Of niet voor direct gevaar zorgen. Moet die bal er wel afleggen. En vindt een heleboel zebra's op zijn weg. Nou, tegen een van die zebra's schiet hij uiteindelijk aan. Maar FC Den Bosch nog steeds niet weg. Balletje naar de zijkant. Nu de voeten van Ties Wiegers. Die uiteindelijk een schot van Stam Maas blokkeren. Al was het misschien ook wel een voorzet. Wel een feit dat de eerste corner van deze wedstrijd genoteerd mag gaan worden. In het voordeel van FC Den Bosch. Terwijl de fanatieke aanhang aan beide zijden nog steeds drukker met elkaar bezig lijkt te zijn dan met de wedstrijd. Wordt over en weer wat bier uitgewisseld, zo te zien. Nou, ik zou zeggen, hou je lege bekertje eronder, dan heb je weer een volle, kun je een slokje nemen. Maar zo intelligent schijnen ze ook weer niet te zijn. Ik vind het zonde van dat lekkere spul. Maar goed, we gaan naar de corner kijken. Linkerzijde van het veld wordt kort genomen. Variantje dus. Nu dan in tweede instantie alsnog erin pompen of niet. Nee, actie maken. Nu wel de 16 in pompen.
0: Zo.
3: Volley. Nee, volley wordt er uiteindelijk uitgekopt door Roman Besselink. Als vanouds weer op de juiste plaats staan. Volley die kwam vanaf zo'n beetje de punt van het 5 meter gebied. Even kijken wie dan de man is geweest die dat uiteindelijk deed. Het was weer Stan Maas. Die meldt zich regelmatig daar in de voorhoede. In dit geval mooi genomen. Maar Den Bosch nog steeds niet weg. Alle spelers op dit moment op de helft van de Superboeren. Met andere woorden, nog even de zeilen bijzetten. En dan hopen dat ze er zo dadelijk een keertje uit kunnen komen. Want dit is volgens mij niet het idee wat de Graafschap had bij lekker vlot gaan beginnen. En zo vlot mogelijk druk zetten op de ploeg uit Den Bosch. Het is eerder andersom nu.
2: Ja, terwijl je eigenlijk na 20 seconden zelf een enorme kans krijgt. Dus met Van Zijl staat vandaag op de positie van Toivo Mero. Zoals door Martijn al gezegd, die is er niet bij. Omdat hij interland verplichtingen heeft. Ja, het is de keukenkampioendivisie. Nederland zelf al speelt vanavond natuurlijk om 6 uur tegen Servië. Maar goed, de Eredivisie ligt wel stil. Dit niveau doen we daar niet aan. Dat betekent in ieder geval dat we een lekker stampersvolle Vijverberg hebben. En de focus volle bak is op deze partij. Lange bal nu van de Merbel naar voren. Duw in de rug daar bij de spits van Den Bosch. Gaat dan onderuit. Voelt dat duwtje in ieder geval. Gaat vrij gemakkelijk naar de grond. Hessels, maar krijgt wel een vrije trap mee. En dan mag de korte de bal net op eigen helft gaan neerleggen voor Den Bosch. Het zijn twee trainers die beide aan het begin van hun carrière staan. Wat betreft het betaald voetbal. In ieder geval Thomas Duivenvoorde, maar ook Bart Schreuder. Het zijn twee trainers die eigenlijk een beetje dezelfde visie erop nahouden. Bart Schreuder die doet het een beetje hetzelfde als dat zijn broer dat doet. Dik bij NEC. Nou, die voetballende manier wil hij graag bij Den Bosch zien. Zie je ook wel in de eerste paar minuten. Nou, Thomas Duivenvoorde weten we natuurlijk hoe die wil voetballen bij de Graafschap. Helaas pakt dat voorlopig totaal verkeerd uit. En staat het met 4 punten troosteloos onderaan in de eerste divisie. Maar laten we hopen dat onder meer bijvoorbeeld met de ervaring van Diemers erbij. En spelers die terugkomen van blessures. Zoals deze, Jannes Wiekhoff. Die de bal naar voren brengt, de Duitser. Toch een succesvolle tijd gehad bij Heracles Almelo. Voordat hij naar de Graafschap kwam. Ja, dat wat meer rust gaat brengen in het elftal van de Graafschap. Verder de Jong jaagt de boer in ieder geval goed aan. Waardoor de bal via La Ros over de lijn heen gaat. Wel aangeraakt door het been van de Jong. Dus Den Bosch de ingooi mag gaan nemen. Ik ben wel benieuwd welk van deze twee ploegen en inderdaad nu na de eerste 5 minuten echt het initiatief zo meteen krijgt.
3: Het zijn in ieder geval twee ploegen die echt behoorlijk eager zullen zijn om hier de punten weg te gaan slepen. Den Bosch staat eigenlijk ook niet echt op een plek waar je ze normaal gesproken zou verwachten. Vorig seizoen ook natuurlijk dik en dik meegedaan om de play-off plaatsen. En op dit moment ook op een teleurstellende 16e plaats. Ja, over hoe teleurstellend het voor de Graafschap is, hoeven we het helemaal niet te hebben. Dus met andere woorden, twee ploegen die ongetwijfeld hier graag alle zeilen zullen willen bijzetten. Terwijl Kania er nu misschien vandoor zou kunnen gaan. Neemt die bal in eerste instantie wel aardig mee, maar krijgt er dan te weinig controle over. En bovendien staat de laatste man van Den Bosch ook gewoon goed op te letten. Die hijst die bal over de zijlijn. Mag de Graafschap wel weer gaan ingooien. Dat is inmiddels gebeurd. Bal belandt bij Gijs Bolk. Bolk breed naar Besselink. Besselink op zijn beurt naar Warmerdam die bal even komt halen. Nu de middenlijn oversteekt. In alle rust nu opbouwen voor de superboeren. Toch maar weer even terug naar Besselink. Besselink weer naar Bolk. En dan denk ik dat het volgende station, wilde ik zeggen, Nolan Martens worden. Uiteindelijk toch maar weer terug naar Besselink. En Besselink, ik weet niet voor wie die bal bedoeld was. Maar hij belandt uiteindelijk bij Stan Maas. En dus kan Den Bosch er weer vandoor met Monziallo. Die vindt een maatje aan de zijkant. Dat is Hessels. Hessels op zijn beurt doorspelen naar Semedo. Semedo krijgt die bal dan ook weer bij een medespeler. Fortes die mee opgeschoven is. En Fortes die sleept de tweede corner van deze wedstrijd uit het vuur voor FC Den Bosch. Dus zo staan de bezoekers hier naar een kleine 6 minuten spelen. Al op een 2-0 voorsprong als het gaat om corners. In doelpunten gelukkig nog 0-0. Maar als je nou vraagt wie neemt het meeste initiatief, dan moet ik toch zeggen Den Bosch.
2: Ja, zegt wel voldoende inderdaad over de manier hoe de Brabanders begonnen zijn. Dat kan de trainer wel bekoren. Schreuder is erbij gaan staan en eigenlijk staat hij de eerste 6 minuten überhaupt al. Dit ziet er vrij aardig uit. Jeffrey Fortes legt hem terug. Fortes komt terug tot de beide aanvoerder van Den Bosch. Nou, het superboer. En dan gaat hij weer over de lijn heen. En dan is het na 6,5 minuten zowaar de derde hoekschop voor de Bossenaren. En is het iedereen van de Graafschap terug op eigen helft om dit moment dan ook te verdedigen. Is het Reinier Haasloot, de assistent, die staat te gebaren daar. En Duivenvoorder, die met een papiertje in zijn hand maar eens even opstaat om wat aanwijzingen te geven. Die zie je toch met een chagrijnige kop nu teruglopen. Ik denk dat ze zich niet aan afspraken houden wat betreft de hoekschoppen. Hoe dit verdedigd moet worden. Lange bal dan, en nog meer in de richting van Monziallo. Die Frans Congolees moet je in de gaten houden. Die prikte er vorig jaar 18 in. En werd onder meer door de Graafschap begeerd. Maar is totaal onhaalbaar financieel gezien. Gaat hij weer over de lijn heen die bal. Mag nu Monziallo aan de andere kant de bal gaan neerleggen. Dan zijn we 7 minuten onderweg op de Vijverberg. Is er nog 0-0 bij de Graafschap Den Bosch. Maar laat het feit dat Den Bosch 4 hoekschoppen krijgt in 7 minuten de intenties wel zien van de Brabanders. Opmerkelijk genoeg gaat Monziallo hem zelf trappen. Je zou zeggen, die wil je juist voor de bal hebben met zijn kopsterke kracht die hij heeft. Maar goed, dat gebeurt niet. Dan kan de Graafschap er dan uitcounteren. Heel goed gedaan. Kania moet dan meegeven aan Meti Krantje. Niet helemaal goed meegegeven bij Meti. Toch kan hij er nu vandoor als de rechtsbuiten vandaag naar Van Zijl. Combinatie is best aardig. Terug in de voeten van Van Zijl. En dan uiteindelijk mislukt dat. Er lag ook heel veel meer ruimte voor Kania. Dat had hij zelf helemaal niet in de gaten, die Duitser.
3: Nee, maar toch. Aardige aanval. Leuke driehoekjes die erin zaten. Balletje 1 keer raken en dan doorspelen. Keurig. Dus dat geeft misschien nog wel wat hoop voor de toekomst. Maar ja, goed, het strandt dan eigenlijk allemaal in schoonheid. En is het niet in schoonheid, dan toch in ieder geval in een Brabantse wal die daarop getrokken wordt. Maar de Graafschap nog in balbezit. Balletje voorgeven. Nou ja, voorgeven. Ik weet eigenlijk niet wat het is. Het is een soort indraaiende bal van Nolan Martens. Die wordt door Van der Merbel met de vuist het 16 meter gebied uitgewerkt. En daar wordt uiteindelijk een vrije trap toegekend door scheidsrechter Thomas Hardeman. Dat is ongetwijfeld geen familie van Joran. Die legt de bal daar op het grasveld neer op de helft van FC Den Bosch. En daar mogen ze een vrij schopje gaan nemen. Dat gaat gebeuren door Hessels, zo te zien. Die legt die bal klaar, kijkt waar hij hem kwijt kan. Lijkt mij nog niet heel erg veel haast te maken om die bal echt naar voren toe te schieten. Dus gaan we naar rechtsachter aan de zijde van FC Den Bosch. En dat is een oude bekende, Jeffrey Fortes. Die speelde ook op die positie bij de Graafschap. Kwam ook regelmatig mee op naar voren toe. Had daar de nodige successen mee. En laten we eerlijk zijn, vorige week prikte hij er ook een doelpuntje in. Alleen in de verkeerde goal. Kon hij zelf achteraf nog hartelijk om lachen. Maar ja, dat kon natuurlijk ook omdat ze uiteindelijk wel met 2-1 wonnen tegen Helmond Sport. Maar toch, het geeft wel aan. Het is een super sympathieke gozer die ook echt wel de nodige humor heeft. En af en toe dan mis je die toch nog wel eens hier een beetje op de Vijverberg. Niet dat hier nooit wat te lachen valt. Maar toch, ik vond het fijn mens en een leuke vent op de interview achteraf ook.
2: Zeker. En qua ervaring zou ik bijna zeggen, zou u nog wat kunnen toevoegen op dit moment ook. Maar ik begrijp uiteindelijk ook wel dat de Graafschap destijds de keuze maakte om toch maar eens afscheid van hem te gaan nemen. Ja, omdat het, als je nu kijkt naar de backs, genoeg backs op die positie heeft. Hè. Het heeft er behoorlijk wat aan de rechterkant. Sterker nog, 4 eigenlijk. Pabai, Wiekhoff, Martens speelt vandaag de linksback. Maar is natuurlijk eigenlijk ook gewoon een rechtsback. Ja, het zegt wel genoeg over hoe de Graafschap nu op die positie is ingedeeld. Als Den Bosch nu eruit probeert te komen met een oud superboer, Sylvain Breuker. Speelde dus bij de onder 21. Werd ook bekerwinnaar vorig seizoen. Maar mocht dus niet blijven bij de Graafschap. En met Den Bosch staat hij gewoon in de basis. Het is goed gedaan door Van Zijl. Die nu de bal geopend ziet worden door Krantje naar de andere kant. Naar Verder de Jong. Die kan er niet helemaal bij. Is misschien toch ook wel wat onwennig voor Ameti Krantje. Dat hij opeens aan die kant opgesteld staat. Van Zijl dan op links. Op de plek van Mero natuurlijk eigenlijk. En ja, ook Van Zijl zou dat toch wel even wennen zijn. Dat hij aan deze kant gepositioneerd staat. Ook al laat hij in de eerste paar minuten in ieder geval zien. Als je iemand van de Graafschap moet noemen. Net kleine 10 minuten wie dreigend is. Dan is het wel Björn Van Zijl.
3: Ja, inderdaad. Nou goed, heeft hij in de afgelopen wedstrijd ook wel laten zien dat hij echt wel het nodig in huis heeft. Dus het is ook mooi dat hij nu vandaag een basisplaats heeft. Bal nu bij Ties Wiegers. Balletje aan de voet. Krijgt nog geen Bossenaren op bezoek. Die hebt hem op een of andere manier moeilijk willen gaan maken. Tegelijkertijd lijkt hij ook niet te weten waar hij de bal kwijt moet. Dus nou ja, dan maar even een wandelingetje maken. Eigen 16 meter gebied uit. En dan proberen die bal bij Van Zijl te krijgen. Maar die bal die is te hard. Dan wel, Van Zijl is niet snel genoeg. Ik hou het toch even op het eerste. Dat betekent dat FC Den Bosch mag gaan ingooien op de eigen helft. Nou, dat is misschien nu de kunst voor de Graafschap om de boel dan maar vast te zetten. Jeffrey Fortes, natuurlijk gewend om hier op de Vijverberg de ballen aangegooid te krijgen door ballenmensen. Maar ja, dat is al een tijdje niet meer. Dus hij moet zelf een bal van het hoedje afhalen. Heeft hij bij deze gedaan. Krijgt die bal op het hoofd van Semedo. Semedo kopt door in de richting van Monzialo. Maar dat is onderkend door Kaya Simons. Die nu ook weer verdedigend probeert een duit in een zakje te doen. Kan niet voorkomen dat men er bij Den Bosch vandoor gaat. Maar ja, wie anders dan... Roman Wesselink loopt uiteindelijk dat gat dicht en tikt die bal rustig over de zijlijn. Wel een nieuwe ingooi voor de Bossenaren. En nu dan helemaal op de helft van de Superboer. Het hoogte van de punt van de 16 meter gebied. En het over de rechterzijde van het veld.
2: De mensen er nu inschakelen. We zijn 11,5 minuut onderweg op de Vijverberg. Het is goed vol deze zondagmiddag tussen de Hekkensluiter en de ploeg die daar maar... Wat is het? 3 plekken boven staat. Verschil 3 puntjes. 4 voor de Graafschap, 7 voor Den Bosch. En na deze wedstrijd heeft Den Bosch vooral het initiatief in het aantal hoekschoppen ook. En hier komt dan weer een kans voor de Bossenaren ingebracht. Dus Monzialo krijgt hem nog wel nou ja, een soort van onder controle. Maar dan springt hij van zijn voet af. Dus die controle blijkt niet goed te zijn. En daarmee mag de Graafschap er uiteindelijk uitkomen. Lange bal naar voren. En dat levert zowaar de eerste gele kaart op ook voor Den Bosch. Volgens mij voor Maas.
3: Nummer 25 krijgt hij. Sylvain Breuker.
2: Sylvain Breuker. Dat is het maatje van Maas daar in het centrum. Dan haalt hij daarmee een aanval van de Graafschap eruit. En dat eigenlijk Monzialo die bal niet goed onder controle krijgt in het 16 meter gebied van de Graafschap. Kan de Graafschap er daarna uitkomen met de lange bal in de richting van Ameti. En uiteindelijk dus een overtreding gemaakt door Sylvain Breuker. Nou, laten we hopen voor Breuker dat hij in ieder geval in de gaten heeft dat hij een gele kaart heeft gekregen. Wat natuurlijk met Thomas Kok niet het geval was vorige week. De verdediger die vandaag dus moet brommen op de tribune. Thomas Kok, vandaar dat Bolk naast Besselink in de defensie staat. Want ja, Kok had niet in de gaten dat hij een eerste gele kaart kreeg. En dacht bij die tweede, ik wil eens even een beetje... bravoer, een beetje kracht, passie, hoe je het allemaal wil noemen. Een beetje energie in die wedstrijd leggen. En dat kostte hem uiteindelijk de wedstrijd zelf. Want dat leverde hem dus een tweede gele en dus een rode kaart op. Uitzonderlijk moment toch ook in een betaald voetbal. Een voetballer die niet weet dat hij een gele kaart heeft. Maar kan blijkbaar ook niet door zijn eigen ploeg daarop geattendeerd. Nou goed, deze ingooi gaat in de richting van die Sylvain Breuker. Wordt uiteindelijk opnieuw ingebracht. Besselink tot bij de voeten van Ameti. Moet Wiekhoff nu Koppen, die zijn basisdebuut dus kent voor de Graafschap. Wiekhoff doet dat prima. Dan naar Besselink. Die staat zowel links buiten opgesteld. Dit is Wang. De Chinees op het middenveld van FC Den Bosch. Gehuurd van de partnerclub Shangichi Union. Olympisch team. Ja, mooi.
3: Daar kwam de super, soepel uit.
2: Ja, dat heb ik geoefend. Zeker thuis. De hele middag of de ochtend oefenen. Shangichi Union. Volgens mij zei ik het nu alweer anders dan zojuist. Maar dat geeft niet. Deze Wang, in ieder geval is dat best wel een groot talent. Ook onderdeel van het Olympisch team van China. Ooit nog getraind trouwens door Guzinink. Het Olympisch team van China. Kan ik me herinneren. Ik kan me herinneren dat ik hem ooit sprak op Papendal. Namelijk Guzinink. Toen hij daar net weer trainer geworden was. En misschien is dat onderhandeld wel 10 jaar geleden. En toen zei hij, ik ga door totdat ik senior word op het veld. Nou, inmiddels is het vooral hopen dat er een keer een Guzinink trainingscomplex bij de Graafschap ontstaat. Die plannen zijn er volop nog steeds. Nou, Hiddink die zit ook op de tribune te kijken. Dus naar de Graafschap. Hoe ze hier onderuit voetballen. Het is best aardig gedaan. Besselink dan naar Wiekhoff. Met het Duitse verspeelt hem aan Maas. En dan is het Monzialo. Die wil de bal volgens mij voor de kop wegschieten van Besselink. Maar krijgt dan in de gaten. Oeh, dan schiet ik hem in zijn kop. In zijn gezicht. Met die moppen laat ik dat dan maar niet doen. Besselink komt weg. En dan mag de Graafschap uiteindelijk gaan gooien. Omdat Den Bosch ertussen zit. Snel gedaan door de Jong. Uiteraard in de richting van Kania.
3: Ja, alleen Kania krijgt die bal niet helemaal lekker onder controle. Probeert hem met een hakje over zichzelf heen te werken. En ziet dan uiteindelijk wel dat die bal via een Brabander over de zijlijn heen gaat. Dus nieuwe ingooi voor de Graafschap. Dat zou te zien genomen door Wiekhoff. Die heeft niet al te veel haast om een bal van het pionnetje af te halen. Maar neemt dan nu uiteindelijk de tijd. Nou, eens even kijken of hij een bestelingje kan gaan doen. Of dat hij toch voor een korte variant gaat. Dat laatste gaat hem spelen naar Warmerdam. Bij deze ook gebeurt. En dan via Kaya Simons. Bal terug bij Warmerdam. Scherpe voorzet dan. Björn van Zijl. En dan heel veel ruimte voor Martens. Afmaken die bal tegen de hakken van een Brabander op de doellijn. Ja, dus ze staan daar met z'n drieën op de doellijn te verdedigen. Dat moest ook wel. Want Van der Merbel die was al lang en breed gezien. Maar ja, dan moet je hem dus wel tussen die drie Brabanders door zien te krijgen. Dat lukt uiteindelijk niet.
2: Je kan ook te veel tijd hebben. Dat laat Martens zie je. Alle tijd om na te denken. Nou, hier komt hij weer. Martens, goed gedaan. Nu als linksback. Neemt hem mee. Voorzet moet goed zijn. Het is een. Als Van Zijl op tijd is. Is niet op tijd. Van der Merbel wel. Goed gedaan hoor, door de keeper van Den Bosch. Plukt hem daar uiteindelijk voor de voeten weg van de buitenspeler van de Graafschap. Maar twee belangrijke momenten in een halve minuut uit voor Nolan Martens. Is dat hij, doet hij er zelf net iets te lang over, denk ik. Had echt ongelooflijk veel tijd. Maar ja, moet dan toch als linksback naar zijn rechterpoot toe. Dat is dan misschien een nadeel in de situatie van zojuist. En daarna die voorzet van hem goed scherp. Hier had de Graafschap eigenlijk op voorsprong moeten komen. Ja. Zag het ook aan Thomas Duivenvoorde. Die sprong van zijn bank. Stoof van zijn bank. Applaus van hem. Hoog de lucht in. Ja, dit is precies. Hoe de trainer het wil zien.
3: Ja, precies. Nou ja, goed. Ik moet eerlijk zeggen, dat spel kan mij ook wel een stukje beter bekoren. Maar goed, hij moet er uiteindelijk nog wel een keertje in. Dus dat kun je... Dan kun je zeggen wat je wil van Julian Kania. Maar dat is wel de man die zit er uiteindelijk wel allemaal in schiet. Ondanks dat ik vind dat hij nog wel iets actiever zou mogen zijn daar in het 16 meter gebied. Goed. Balletje inmiddels beland bij Ties Wiegers. Gebeurde allemaal via een ingooi voor FC Den Bosch. Wiegers nu de bal in de handen. Het lijkt er nog niet op dat de scheidsrechter aftellen. Maar inmiddels is Wiegers ook al lang van die bal af. Dus Wiekhoff dan doorspelen in de richting van Kaya Simons. Die neemt die bal mee. Draait één keer om zijn as. Krijgt dan die bal bij Kania. Kania moet met een halve karate trap uiteindelijk proberen die bal nog te raken. Dat lukt hem uiteindelijk ook niet. En er is er niemand die die bal nog aanraakt. Ook de doelman niet. Dan gaat hij dus eigenlijk makkelijk over de doellijn heen. Dus doelschopje voor Pepijn van der Merbel.
2: Ik moet zeggen dat het goed gedaan was door Kaya Simons als verdediger. Als linksback, rechtsback, waar dan ook. Is hij toch wel vaak beperkt. Omdat hij eigenlijk meer aanvallende kwaliteiten heeft dan verdedigen. Het is eigenlijk ook van origine meer een middenvelder, Kaya Simons. Nou, door de blessures onder meer. En het feit dat de backs vandaag dus met Martens en Wiekhoff ingedeeld zijn. Geen Kok achterin, maar Bolk. Is het dus Simons die op het middenveld terecht is gekomen. Nou, dat vult hij voorlopig vrij aardig in. Kaya Simons, als je ziet hoe hij deze bal zojuist voor gaf. Is dus ook wel wat meer een aanvallend ingestelde voetballer. En dan kom je op deze positie wat beter uit. En ook wel een verdediger of een middenvelder die dus weet wat verdedigen is. Dat zie je ook nu wel. Want eigenlijk staat hij nu opeens als een soort van centrale verdediger opgesteld. En houdt hij daar Montialo in de gaten. Is hij helemaal teruggezakt. En zit de Graafschap een lekker fel op deze middag. Ook dit is goed gedaan op het middenveld door Warmerdam. Daar de bal veroverd en direct diep naar Kania. Daar moet hij voor naar Van Zijl. Kania wil hem ook voorbrengen. Maar schiet hem dan tegen de hak aan van Sylvain Breuker. Die eigenlijk die voorzet al lang ziet aankomen. Maar 17 minuten 0-0. De Graafschap heeft in ieder geval, en dat is lekker Martijn, het initiatief volledig overgenomen van Den Bosch. Het jaagt echt naar die 1-0 nu.
3: Ja, inderdaad. En dan maar hopen dat je hem niet aan de andere kant alsnog tegenkrijgt. Maar ik zie in ieder geval wat meer initiatief bij de Superboeren. Dat is fijn om te zien. Ik zie wat mooie driehoekjes. Ik zie wat leuke combinaties. Alleen dan net op het moment Supreme nog een stukje finesse missen. Maar zoals juist ook bij die voorzet van Julian Kania. Mooie loopactie, mooi meegenomen. Alleen op het moment dat je dan die voorzet gaat geven. Dat je hem dan precies alles wat je kunt raken. Raak je precies de hak van de tegenstander. Dat is dan jammer. Terwijl we hier nu ook weer een poging tot voorzet zien van Gijs Bolk. Die belandt ook uiteindelijk bij een Brabander. Dus kansje weer voorbij.
2: Kijk, goed.
3: Maar ja, dat zijn dan toch allemaal van die kleine dingen. Van ik zeg, ja, het moet wel. Kijk, dit is ook weer zo'n momentje. Björn van Zijl die probeert een 1-2'tje aan te gaan met Gijs Bolk. Doet dat uiteindelijk te hard. Dan wel Bolk is een slagje te laat. En dan in plaats van dat het een veelbelovende aanval wordt. Wordt het uiteindelijk gewoon een ingooi voor Jeffrey Fortes. Die nu dan op zijn eigen helft nog maar een paar metertjes staat te smokkelen. Nu een beetje aangeland is bij het coachvak van de Graafschap. En dan uiteindelijk gaat gooien. Is het Donnie Warmerdam die dan een overtreding begaat op Wang. Dat levert de Brabanders een vrije trap op de hoogte van de middenlijn. En dan op de rechterzijde van het veld. Fortes die het innemen van die bal uiteindelijk over gaat laten aan Essel Eikelboom. En Eikelboom die denkt daar niet al te lang over na. Die speelt gewoon heel rustig aan terug in de richting van Sylvain Breuker. Breuker dan terug op zijn beurt in de richting van Eikelboom. Fortes dan op de rechterflank. Gaat hij een actie maken of kiest hij uiteindelijk voor een mogelijkheid via Semedo. Semedo heeft een mannetje voor zich in dit geval. Martens die komt er niet aan. Er komt uiteindelijk een voorzet. Kan zelfs nog gekopt worden. En dan is de vraag wat gaat er uiteindelijk met die bal in het 16 meter gebied gebeuren. Nou in dit geval wordt hij weggewerkt door de Graafschap. Maar bal is nog niet weg. Wel afjagen. Goed gedaan. In dit geval door Donnie Warmerdam. Maar wel ten koste van een overtreding. Betekent een vrije trap. Recht op de middenas. Dat wel. Maar de afstand is een meter of 30. Zal niet direct heel gevaarlijk zijn.
2: Nou, halverwege de helft inderdaad van de Graafschap. Zit ik toch maar in verdedigend opzicht wat meer te kijken hoe de Graafschap dit nu invult. Want Simon staat dus wel als middenvelder opgesteld. Maar hij zakt eigenlijk terug tot een soort van centrale. Hij gaat tussen Bolk en Besselink instaan. Dat betekent dat de Graafschap toch ook wel vaker opeens met een soort vijf man achterop staat. Dus misschien denk ik tegen de principes in van Thomas Duivenvoorde. Maar hij ziet ook in dat de Graafschap het gewoon nodig heeft. Dat het ongelooflijk veel tegendoelpunten heeft gekregen in de eerste paar wedstrijden. 20 namelijk. Nou, krijg er 3 bij en je hebt de meeste tegengoals gehad van alle clubs op dit moment in deze eerste divisie. Dus vult de Graafschap het op die manier in. En dan zie je opeens dat Kaya Simons een soort van leidende rol heeft daarin. Goed, die vrije trap is er nu voor Den Bosch. Die is heel lang onderweg en die is veel te hard. Gaat uiteindelijk via Laros over iedereen heen. En ook Wang kan hem daar niet meer binnenhouden. Dus dan mag Wiegers hem gaan neerleggen voor een nieuwe doeltrap. Die toch ook vorige week wel ongelooflijk veel ballen er nog uit heeft gehouden. De schade beperkt heeft gehouden. Maar toch ook wel de concurrentie in zijn nek zou voelen. Want niet voor niets huurt de Graafschap Reversson van Jong Ajax. Of van Ajax, maar eigenlijk de doelman van Jong Ajax. Veel kritiek vanuit Amsterdam over het feit dat zij notabene Reversson deze kant op hebben gestuurd. En niet die andere jongen die nu onder de lat staat daar. Van mensen uit het Amsterdamse zeggen, die is veel minder. Dus laten we die dan verhuren en Reversson houden. Dus ja, het zou me niks verbazen als er ooit een keer een wissel aankomt wat betreft de keepers. Maar voorlopig doet hij het prima. En dat is natuurlijk een man vanuit de eigen club. En dat is ook wel weer lekker, Wiegers. De bal nu aan de andere kant. Voorzet van Wiekhoff. Die is, wat zullen we zeggen, veel te scherp. Dat is mooi omschreven,
3: denk ik. Gewoon, ja, ik moet net zeggen, er zijn een boel negatievere woorden voor om zo'n voorzet te omschrijven. Maar goed, laten we het maar even midden laten. Bal is beland bij Pepijn van der Merbel. Geeft hem mee aan de verdediger. Krijgt hem dan vervolgens ook weer terug. En dan is het Kania die het probeert de doelman nog moeilijk te maken. Kan niet voorkomen dat die bal uiteindelijk helemaal aan de andere kant gaat. En Ties Wiegers hem daar weer oppikt. Dan is het vervolgens Nolan Martens die Gijs Bolk inspeelt. Bolk een beetje naar de zijlijn gedrukt nu. Probeert, wat zou dit eigenlijk zijn? Zou die gedacht hebben dat Björn van Zijl 7 mijls laarzen aan had gehad? Zou die gedacht hebben dat Julian Kania misschien iets meer vanuit de middenas zou gaan optreden? Nou, dat is alle twee niet het geval. Den Bosch weer overgenomen. Op hun beurt ook weer slordig. Wang parkeert die bal vrij makkelijk bij Ties Wiegers. En dan mag de Graafschap weer gaan bouwen. En dat doen ze met Roman Besselink.
2: Een aantal mensen aan het warmlopen. Inmiddels halverwege de eerste helft. Mocht hij nu inschakelen. Het is nog 0-0 op de Vijverberg na zo'n 22 minuten voetbal. De Graafschap heeft het initiatief overgenomen van Den Bosch. Voetbalt inmiddels wat beter. Het wacht eigenlijk op de openingstreffen. Terwijl Den Bosch aan de andere kant al wel 4-5 hoekschoppen gehad heeft. Deze bal diep op. Verder de Jong is goed. Moet goed voor zijn. Dan is het 1-0. Dit is inderdaad 1-0. Goed gedaan daar door de Jong. Ziet daar Van Zijl. Dan moet hij ook raak zijn. Dan is hij raak. Eigenlijk simpel gezegd aan de verkeerde kant gedekt daar door Den Bosch. Want Verder de Jong ontsnapt daar in de rug bij Breuker. En misschien hebben ze dan toch wel gelijk gehad in de Graafschap. Want dat is waarom ze hem dus niet wilden verlengen. Die ruimte in de rug voetballen. Ja, dat zeiden ze van. Dat is niet zijn sterkste kwaliteit. Dat zie je nu bij Maas en bij Breuker. Bij beide van Den Bosch dekken aan de verkeerde kant. Verder de Jong is er doorheen, de aanvoerder van vandaag. Ook voor hem lekker, want hij is terug van een blessure. Voelt toch ook de concurrentie van Mark Diemers in zijn nek, Verder de Jong. En dit doet hij prima, houdt het overzicht, is door. Dan moet je hem voorgeven tot Van Zijl. En voor Van Zijl is het een kwestie van inglijden, zou je zeggen, Martijn. Dat is
3: ja, inderdaad,
2: idee.
3: Heerlijk.
2: Om maar alleen maar goed te raken.
3: Ja, precies, dus eindelijk even lekker zo'n voorzetje op maat waar we een beetje op zaten te wachten. Wat we eigenlijk in de afronding in de eerste minuten wel zagen, joh. Het zijn allemaal best veelbelovende aanvallen. Maar net op het moment suprem. Niet nauwkeurig gegeven of niet nauwkeurig afgemaakt. Hier kwam het heel mooi samen. Prachtige rush van Verder de Jong. Die ik verder in deze wedstrijd nog niet heel erg veel gezien heb.
2: Nee.
3: Maar waarvan ik wel zeg van joh. Als er iemand het waardig is om die aanvoerdersband op dit moment even om te hebben. Dan is hij dat wel. Zagen we namelijk in het tweede deel van het vorige seizoen ook. Dat hij op het moment dat Reuven Niemeyer er even niet was of geblesseerd was. Dat hij dan toch die honneurs waarnam. En toch, ondanks zijn jonge leeftijd, want even uit mijn hoofd, volgens mij is hij 23. Toch al optrad als een soort van ploegpapa. Als meewerkend voorman voor Marinus Dijkhuizen. En dan toch die ploeg op sleeptouw nemen. En ja, met name dat initiatief in de play-off. Om samen met de videoanalist even een rap te maken. Waarin alle spelers even langskwamen. En de hele technische staf langskwam. Nee, joh, hey, fantastisch. Als je dat voor je team wil doen. Ja, dan verdien je denk ik nu ook wel om de rol van aanvoerder te mogen hebben.
2: En toch heeft hij denk ik daarbij ook direct de meest moeilijke positie. Want vorig jaar had hij inderdaad op een gegeven moment Reuven Niemeyer voor zich. Nou, die schoot alles raak. Dat werd de absolute clubtopscorer van de Graafschap. Ging daarna naar Volendam natuurlijk. Dat weten we nu wel. Volendam dat het overigens ook nog niet al te best doet. 4 keer thuis gewonnen heeft, maar ook 4 keer uit verloren heeft. Dus over wisselvalligheid gesproken. Dat zit er bij die Volendammers ook wel in. Maar Niemeyer dus daarheen. Nou, dat was de absolute concurrent van Verder de Jong. Daarom was de Jong natuurlijk bankzitter. En nu is hij eigenlijk aanvoerder. En de nummer 10 van de Superboeren. Maar weet hij ook dat in principe straks bij een fitte Mark Diemers, als hij gewoon in wedstrijd fit is, Mark Diemers op de positie gaat voetballen. Dus wat dat allemaal voor de toekomst van de Jong betekent, geen idee. In ieder geval in de eerste 23 minuten zien we hem veel aan de rechterkant opgesteld. En dat is ook wel verbazingwekkend. Hier komt de Graafschap weer. Goed gedaan door Kaya Simon. Speelt hem naar de doelpunt te maken. Van Zijl daaroverheen komt Martens. Van Zijl moet schieten. En net naast. Net aan de verkeerde kant van de paal schiet hij naast. Had ook alle tijd en ruimte. Kon hem ook meegeven linksover bij Nolan Martens. Maar ook Martens is natuurlijk een linksback met een rechtervoet. Dus ga je hem meegeven, dan moet hij nog naar binnen kappen. Klaarblijkelijk is hij niet aangeraakt. Het
3: nee, ik dacht
2: van
3: ook echt dat die keeper eraan zat met de vingertop, hoor.
2: Ja, ja. Nou ja, dan heeft hij hem zelf naast geschoten. Goede poging wel van hem. Is wel gevaarlijk, hè. Vanzelf, dit is misschien wel, bijna zeggen, een soort van countersysteempje waar de Graafschap nu voetbalt. Zou het Duivenvoort er niet blij mee zijn dat we dat zeggen. Maar hier komt, ja, maar hier komt Vanzelf wel het beste tot zijn dat is een kracht, of? Het is hier speelt hij in zijn kracht op deze manier.
3: Ja, nou, ik hoor net dat jij straks aanvloopt het interview met Duivenvoorde mag doen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga ervan genieten.
2: Ja, nou ja, prima. Nee, hij zou het er niet mee eens zijn. Maar als je dat de manier is hoe je punten gaat halen, is toch prima?
3: Ja, precies. Den Bosch weer in balbezit. Nu met Wang. Die mag er vandoor op de rechterzijde van het veld. Goeie ingreep daar van Amity Granja. Die ook laat zien dat hij kan verdedigen. Glijdt die bal over de zijlijn. En dat doet hij zelf zo slim dat hij daarbij nog de schoenen van Wang toucheert. Dan heb ik het over de bal en niet over Amity Granja. Dus met andere woorden, ingooi voor de Graafschap. Bij deze genomen. En Martens in balbezit. Speelt die bal naar het middenveld waar Kania zich even gemeld heeft. Maar die verspeelt die bal dan uiteindelijk vrij eenvoudig. Wordt Fortes nog onder het gras gestopt aan Amity Granja. Kan Den Bosch uiteindelijk wel door. En dan is het Semedo die meters mag maken en uiteindelijk af mag drukken. En dan wordt die bal nog net getoucheerd volgens mij door Warmedam. En gelukkig op een prettige manier getoucheerd. Waardoor hij met een vrij makkelijk boogje alsnog in de handen van Ties Wiegers belandt. Maar ja, voor hetzelfde geld toucheer je die bal niet helemaal lekker. En ligt hij in één keer in de andere hoek dan waar je doelman zich bevindt. Allemaal niet aan orde. De Graafschap mag weer gaan aanvallen. Kania, nee, Van Zijl is in dit geval die die bal in ontvangst neemt. En dan toch nu uiteindelijk maar even voor de rust terug in de richting van Besselink. En Besselink dan op zijn beurt weer door naar Warmedam.
2: Warmedam, daar is ruimte aan de rechterkant bij Jannes Wiekhoff. Staat al diep, gaat dan naar binnen toe. Toch weer buitenom. Wiekhoff, voorzet moet goed zijn tot Warmedam. Zou wat zijn als hij als een derde van het seizoen maakt, Warmedam. Dat is toch wel voor hem ongekende cijfers. Gebeurt dus ook niet. Verder de Jongman klaarblijkelijk met een overtraining op de korte. Met de C trouwens, de korte. En lijkt niet heel veel te gebeuren daar, maar wel gefloten daardoor de scheidsrechter. Dus mag Den Bosch de vrije trap nemen op eigen helft. Thomas Hardeman trouwens de scheidsrechter van vandaag. Oh, dat had je al gezegd, hè. Geen familie van Joran. Terwijl bij iedereen met de Graafschap aan het warmlopen is. Onderhand zien we onder meer Milan Smits, Joran Hardeman daar lopen. Denzel Eiken, Jochem Jansen staat daar klaar om iedereen even aan. Of iedereen even te coachen natuurlijk, de fysiek trainen. Maar inmiddels ook Mark Diemers begonnen aan zijn warming op. Dat zegt helemaal niks na 27 minuten. Want het is tegenwoordig in het betaald voetbal gewoon de manier hoe het werkt. Het is niet meer alleen maar op de bank zitten en warm lopen als je erin komt. Nee, die gasten moeten allemaal scherp en fit gehouden worden. Voor stel dat moment komt dat ze gaan invallen. Want zojuist zag ik ook al in een eerdere ronde Keanu Quint warm lopen. Onder meer Nathan Caninda en een aantal andere gasten. Nou, nu deze ronde aan de beurt met Eiken en Diemers dus voorop. Nou, die gaan netjes het pionnetje over. Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Focus naar de andere kant. Want daar kan de Graas op overnemen op het middenveld. Met Donny Warmedam. En Warmedam ziet dan denk ik hier toch Amity Granja klaarstaan. Moet ik wel zeggen dat dat een jongen is die toch wel laat zien dat hij echt wel een hele fijne techniek heeft. Hè? Het eigen jeugd. Maar is nu niet meer op die teampositie opgesteld. Maar meer als een linkshalf eigenlijk. Met dan de steun van Martens achter zich. En volgens mij rendeert hij veel beter op die plek.
3: Ja, hij lijkt het in ieder geval aardig naar zijn zin te hebben. Werkt ook hard. Laat zien dat hij kan verdedigen, maar ook dat hij kan aanvallen. Terwijl Van Zijl, eentje die ook keihard aan het werk is. En het, zoals je dat vroeger bij Philip Bertijn nog wel eens zag, aan de kleur van zijn hoofd een beetje kunt zien hoe ver we gevorderd zijn in de wedstrijd.
2: Ja,
3: op dit moment is hij redelijk rood aangelopen. We zitten op 28 minuten voetballen. De Graafschap leidt met 1-0. En het kleurtje van Vanzel geeft dus aan dat we nu nog net iets meer dan een kwartiertje te voetballen hebben. Terwijl Monziano nu op solo tour gaat. Daar dan uiteindelijk stuit op Kaya Simons. Die, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het niet altijd de beste verdediger. Nee, maar dit moet hij keuren. Dit doet hij keuren. Hij blijft gewoon staan. En Monziano die botst tegen hem op en klaar.
2: De Graafschap voetbalt dus goed.
3: Ja.
2: Het is de eerste keer dat ik dat echt durf te zeggen dit seizoen. 28,5 minuut. Maar de Graafschap zit er lekker in. Winnen duels. Aanvallend ziet het er goed uit. En toch heb je het gevoel dat het op een andere manier is dan hoe het Duivenvoorde het eigenlijk denk ik voor ogen heeft. Veel sneller, toch veel sneller naar voren. Veel sneller de flank opzoeken. Hier nu een overtreding gemaakt door de man uit Curaçao, Semedo, op Donny Warmedam. En dan is dat een hele fijne positie. Dat zullen we zeggen, de hoogte van de 16 meter. Nou, trek de lijn van de 16 meter door tot aan de zijlijn. En daar komt die bal zo'n beetje te liggen. Dus het is een fijne plek om die bal zo meteen voor te gaan geven. Verder de jongen Kaya Simons staan dan ook klaar om dat te gaan doen. Het zou lekker zijn om na een half uur, want dat hebben we inmiddels gespeeld op de Vijverberg, 1-0 voor de Superboeren. Die voorsprong is te gaan vergroten.
3: Ja, lijkt me een goed plan. Want een marge van 1, ja, dat is het verleden wel gebleken. Dat is nu eenmaal krapjes. Verder de Jong en Kaya Simons achter de bal. Kijken welke van de twee heren het gaat worden. Betekent dat we in de voorhoede in ieder geval Roman Besseling kunnen begroeten. Die staat zo'n beetje voorbij de tweede paal. En daar gaat die bal uiteindelijk ook naartoe. Besseling koppen, ja zeker. Maar dan wel iets te slap in de richting van de korte hoek. Dan wordt hij uiteindelijk... Ja, inderdaad. Ik wil net zeggen, de doelman die pakt hem nog wel. Maar die laat hem ook wel... Met zijn hand en al over de achterlijn heen gaan. En dan krijgt de Graafschap de eerste hoekschop van deze wedstrijd. Althans, voor de Graafschap. Want de Bos kreeg er al een stuk of 4.
2: Ja.
3: Dus in dat opzicht staan de Superboeren wel achter. In doelpunt is daar ze voor. Maar ja, goed gezien door de scheidsrechter. Want die stond er inderdaad bovenop. En volgens mij werd er aan de andere kant ook gevlagd door zijn assistent. Dus eerste corner voor de Graafschap. Deze vanaf de rechterzijde van het veld. Dat gaat een indraaier worden zo te zien. Nee, gaat een korte variant worden richting Verder de Jong. Verder de Jong dan op zijn beurt weer terug. Bal het 16 meter gebied in. Koppen door Bjorn van Zijl. Maar ook stompen door Pepijn van der Merbel. En die laatste die had daar het meeste succes mee. Die stompt die bal uiteindelijk over de zijlijn. Ingooi voor de Graafschap. Nu helemaal aan de andere kant van het veld. Linkerzijde van het veld. En dus Roman Besseling. En dan kennen we het ritueeltje wel. De bal in ontvangst nemen. Waarschijnlijk zo dadelijk nog even droog maken met zijn shirt. Of laat hij dat in dit geval achterwege? Nee, hij maakt zijn gezicht schoon met zijn shirt.
2: Nou, komt tegen de boring, zoals altijd. Ja,
3: precies,
2: en
3: daar komt hij.
2: Nou, op de kop van Wang, weggehaald. Montialo kan er niet bij. De Graafschap vangt op door Wiekhoff. En daarmee blijft de aanval leven. Want Besseling zelf nu even een soort van linker middenvelder. Draait hem in, heel scherp. Dit is toch wel iets wat ik nieuw vind bij de Graafschap. Dit opportunisme. Het is veel meer inpompen, toch veel meer Kania zoeken. Ook de flanken wat beter gebruiken. Maar het durft zo waar de lange bal te spelen. Het is niet meer pingelen en voetballen tot op de 16. Toch? Het is veel vaker gewoon inpompen. En ik denk dat ook beter past bij het publiek hier. Dat merk je wel. Die ook nu de ploeg behoorlijk aan het steunen is na die 31 minuten. Sfeer prima op de Vijverberg. Maar dat is wat ze hier willen zien. Ja. Invliegen die ballen, voorgeven, pompen en keihard werken. Ja, en dat zie je nu wel bij dit Graafschap.
3: Ja, inderdaad. Je hebt wel gelijk. Ik heb inderdaad minder individuele acties gezien. En die zie je normaal gesproken met bijvoorbeeld Toy van Mero zie je dat veel meer.
2: Ja.
3: Dat zag je vroeger met Ibrahim El Kadiri. Je zag het ook met de Italiaan Gabriele Finocchiaro. Die het echt moet hebben van zijn individuele acties en niet van het samenspel. Ja, dat krijg je inderdaad ook op het moment dat je de taal niet spreekt, letterlijk en figuurlijk. Dan moet je het echt hebben van een beetje Solomio. En dat kon hij wel hoor, laten we dat voorop stellen. Goed, voorlopig zit hij op de bank. En zijn het nu met name spelers die in het veld staan. Die het wat meer op samenspelen gericht zijn. Niet helemaal succesvol nu op het moment dat Gijs Bolle probeert in te spelen op Nolan Martens. Wordt onderkend door Semedo. Die bal dan uiteindelijk maar over de zijlijn heen tikt. Ik denk als hij vast had gehouden had Den Bosch gewoon het balbezit kunnen houden. Niemand van de Superboeren er in de buurt. Maar goed. Je hoort mij niet klagen dat hij maar eigenlijk over de zijlijn heen tikt. En de Graafschap gewoon nu het balbezit weer overneemt. Nu via Warmedam. Warmedam, diepe bal in de richting van Wiekhoff. Die is mee naar voren opgeschoven. Bevindt zich alleen achter zijn man. En die man is in dit geval meestal los. Kan er makkelijk bij komen. Mogen de Brabanders weer op gaan bouwen. Doen ze heel erg rustig nu via het midden. Silvan Breuker. Breuker naar Kevin Monzialo. Monzialo doorspelen. Naar de linkerflank. 16 meter gebied ingaan. Semedo wordt niet bereikt. En dan uiteindelijk gaat hij bijna nog wat eigen doel in ook. En is het uiteindelijk op de lijn. Martens inderdaad. Die bal er maar af hijst. Blind naar de zijlijn toe. Maar dat loopt goed af voor de Superboeren. Met inmiddels ruim 32,5 minuten op de klok. En de ingooi van de Bos.
2: Nou, dat was inderdaad... Zomaar een tegendoelpunt kunnen zijn. Ik wil bijna zeggen in een eerdere fase van dit seizoen. En daarmee wil ik niet zeggen dat je nu die negatieve spiraal ook in de wedstrijden doorbroken hebt. Maar had dit zomaar een tegengoal kunnen zijn. En dit Graafschap heeft vandaag toch de eerste half uur in ieder geval laten zien dat het lekker in de wedstrijd zit. Kreeg veel hoekschoppen, maar daar bleef het wel bij. En verder gaat hij er gelukkig nu niet in. Is het dus 1-0 na 33 minuten. En gaat de Graafschap gewoon weer van achteruit opbouwen. Met Wiegers speelt hem aan bij Warmerdam. Verder de jongens de rechtsbuiten. Maar nu even de rechtsback. Komt hem halen en dan terug naar Wiegers. Dat kun je beter niet doen, want dan breng je hem in een moeilijke positie. Wiegers dan vervolgens weer naar voren. Opgevangen door uiteindelijk Kania en terug naar Verder de Jong. Dan maar weer naar achteren. Een lange bal van Bolk in de richting van Kania. En is het aanvoerder Jeffrey Fortes van Den Bosch die hem terugbrengt tot Van der Merbel. Ik denk ook wel dat de Graafschap wat meer opportunisme erin gooit. Omdat ze ook zien dat die Van der Merbel is overigens een goede keeper. Maar natuurlijk niet de grootste keeper is. Dus zeker met die lange ballen voor. Daar is hij toch wel wat wijfelend vaak.
3: Inderdaad, 1,86 meter. Dus op zich, je komt niet heel erg veel tekort. Maar als je het vergelijkt met...
2: Dat zou je niet geven, wou ik bijna zeggen, als je hem zo ziet.
3: Nou ja, ik heb het van Transfermarkt, moet ik eerlijk zeggen. Ah, ja. Maar nou goed, maar stel hem tegenover iemand als Kania, die natuurlijk 1,93 meter telt.
2: Ja, precies.
3: Dan heb je toch even een stukje moeilijker.
2: Ja, ja, ja. Dus het oogt alsof hij een heel klein ventje is, maar valt wel mee.
3: Oké, de Graafschap weer een balbezit. Even terug, Grijsbolk. Even de laatste man van dienst van dit moment. Breed naar Martens. Martens die ziet ineens Semedo op zich afkomen. Draait dan snel om zijn as en parkeert die bal dan bij Wiegers. Wiegers op zijn beurt naar Kaya Simons. Die nu even de flank bezet. Die speelt hem dan in op Wiekhoff. En Wiekhoff die krijgt die bal niet onder controle. Dan is het snel omschakelen bij FC Den Bosch. Kevin Monzialo gaat proberen de achterlijn te halen. Dat gaat hem waarschijnlijk wel lukken. Erger nog, hij gaat het 16 meter gebied in. Voorzetten. Dan gaat die bal uiteindelijk in het zijnet. En zit daar dan nog iemand van de Graafschap tussen? Nee. Het is gewoon een onnauwkeurigheidje van Kevin Monzialo. Nou, die is wel eens gevaarlijker geweest in zijn periode. Maar wat minder goed nieuws is dat er iemand van de Graafschap tegen het gras aan gaat. Dat zou dan Kaya Simons moeten zijn. Denk ik.
2: Ja, hij staat overeind, zie ik nog. Je ziet zo'n middenveld lopen.
3: Nee,
2: ik denk dat het Armeti Grancia is.
3: Ja, inderdaad. Ja, want, die heeft inderdaad even helemaal terug moeten laten zakken om het gevaar uit die aanval. Hij staat er in ieder geval weer.
2: Ja, ik wil zeggen, want ook direct namelijk twee personen aan het warmlopen. Dat zijn namelijk Denzel Eiken en ook Jorn Triep, die aan het warmlopen.
3: Al uiteindelijk in het zijnet. En zit daar dan nog iemand van de Graafschap tussen? Nee. Het is gewoon een onnauwkeurigheidje van Kevin Monzialo. Nou, die is wel eens gevaarlijker geweest in zijn periode. Maar wat minder goed nieuws is dat er iemand van de Graafschap tegen het gras aan gaat. Dat zou dan Kaya Simons moeten zijn, denk ik.
2: Nee, hij staat overeind, zie ik nog. Hij ziet in zo'n middenveld lopen.
3: Nee,
2: ik denk dat het Armeti Grancia is.
3: Ja, inderdaad. Ja, want, die heeft inderdaad even helemaal terug moeten laten zakken om het gevaar uit die aanval. Hij staat er in ieder geval weer.
2: Ja, ik wil zeggen, want ook direct namelijk twee

0: Sparta. Vorig jaar verhuurd aan VVV. Triep dacht misschien wel, ik word de nummer 10 van de Graafschap. De nieuwe nummer 10 van de Graafschap. Ik heb alleen verder de jongensconcurrent. Nou ja, dan zul je zien dat de Graafschap na het sluiten van de markt dus nog Mark Diemers weet binnen te halen. Wat dat betreft zit het qua dubbele bezettingen op eigenlijk allerlei posities wel goed. Zeker als straks iedereen fit is, dan heeft de Graafschap gewoon een hele brede selectie opeens. Dat is ook vreemd om te zeggen, want de Graafschap heeft eigenlijk de hele tijd totaal geen brede selectie. Maar nou, zeker met de aanwas vanuit de jeugd erbij. Bijvoorbeeld Ameti Krantje, dat soort voetballers. Ziet die selectie er nu toch op papier in ieder geval best oké uit. En laten we hopen dat er nu ook echt resultaat gehaald gaat worden. 10 minuten nog tot aan de rust. De Graafschap op 1-0. En op dit moment kun je zeggen, is dat verdiend? Want de Graafschap voetbalt veel beter dan dat FC Den Bosch dat doet. De eerste 10 minuten lieten de Bossenaren aanvallend nog wel wat zien. Maar daarna hebben we Den Bosch eigenlijk totaal niet meer gezien voor de ogen van Ties Wiegers. En dat is toch ook een compliment dan aan de Graafschap. Als hier gevoetbald wordt, gecombineerd met Wiekhoff naar verder De Jong. De Jong trekt naar binnen, speelt hem aan bij Donny Warmerdam. Hij terug dan naar Ameti Krantja. Staat opeens er nu even als een rechtsback opgesteld. Kaya Simons wil mee naar voren. Besseling dan speelt hem aan bij Krantja. Wordt een overtreding gemaakt daar door de Kosovaan. Blijkbaar op Den Bosch. En dan krijgt Den Bosch een vrije trap. En verder De Jong denkt, daar ga ik eens even mooi in de weg staan. Want daarmee kunnen wij in ieder geval de boel positioneren achterin.
1: Precies, nou dat doet hij dan nu ook heel slim. Want hij wordt even op een matje geroepen bij de scheidsrechter. Dan neemt hij ook rustig de tijd voor om naar die scheidsrechter toe te lopen. Dus ja, toch allemaal weer secondenwinst. En dus de gelegenheid aan je maatjes om te herpositioneren. En bovendien ook nog even wat seconden te pikken. Volgende vrije trap nu voor FC Den Bosch. Wegens een overtreding van Roman Besseling. Ja, daarvan weet je al dat hij er af en toe niet kinderachtig in gaat. Dit exemplaar van vrije trappen gaat genomen worden. Een beetje links van de middas. En dan halverwege de helft van de Superboer. Dus dat is op zich best een aardige plek om met een afdraaiende bal te komen. Terwijl de scheidsrechter Hardeman nu ook nog even iemand bij zich noemt. Dat is dan weer verder De Jong. Nou, die gaat even gezellig in de weg lopen. Nee, het zijn Besseling en Monzialo die op audiëntie moeten komen bij Hardeman. Die nou ja, aan de gebarentaal te zien is die het nu beu. En bij een volgend vergrijp gaat een van de twee heren op de bon. Dat is een beetje denk ik de strekking van zijn verhaal. Als die bal nog steeds op het gras ligt en nog even een paar meter terug zou moeten tuigen de plek waar de scheidsrechter spray op het veld gespoten wordt. En dan kan het uiteindelijk gaan gebeuren. In ieder geval de nummer 33, Mezlo Ros erbij om die bal te nemen. Er staat nog te overleggen met een van zijn collega's. Maar ik verwacht eigenlijk wel een afdraaiende bal. En dan een kopstoot aan de zijde van een van de heren van Den Bosch. Waar als de Graafschap daar misschien niet iets tegenover weet te zetten. Nu dan beweging 16 meter gebied. Inderdaad, bal 16 meter gebied ingepompt. En door Roman Besseling er weer uitgekopt. Alleen Den Bosch is nog niet weg. Oh. Monzialo is blijven hangen. En Monzialo prikt die bal 16 meter gebied in met een grappig steekpaasje. Alleen niemand van Den Bosch die daar nog op gerekend had. En zo kan uiteindelijk de Graafschap overnemen. Maar zitten ze nog wel ernstig onder druk van FC Den Bosch. We krijgen nu de hulp van Hardeman. Die vindt dat Fortes nu wel erg fors erin gaat. Dan worden vrije trap voor de Graafschap. Mogen we erop gaan bouwen.
0: Nou, goed gedaan dan ook door Julian Kania. De spits die moet daar mee verdedigen. En vangt dan die bal op. Voelt dan ook Fortes in zijn rug. Nou, laat het dan ook gebeuren. En daarmee is eigenlijk de niet ervaren man. De ervaren man te slim af. Wordt gefloten door inderdaad de scheidsrechter. En op die manier in ieder geval even onder de druk van Den Bosch uit. Dat wel weer de bal heeft achterin. De Graafschap dan ook opeens als een soort verdedigend collectief opgesteld. Iedere elf terug op eigen helft om een mogelijke aanval van Den Bosch te verdedigen. Gaat via Eikelboom op het middenveld terug naar achteren naar Breuker. Vervolgens denk ik terug naar Pepijn van der Merbel, de doelman van Den Bosch. En die staat alweer klaar voor een lange peer naar voren. Monzialo loopt weg uit de rug van Besseling. Dan gaat hij eroverheen en moet Wiekhoff daar wegwerken. Gebeurt ook, maar wel op de kop van Wang. En Wang kopt hem naar Semedo aan de rechterkant voor Den Bosch. Trekt naar binnen. Semedo voorzet is scherp. Is zo scherp. Komt bij de tweede paal. Wordt hij dan teruggekopt of niet? Nee. Gaat over de lijn heen. En dan krijgt de Graafschap daar een doeltrap. Met nog 5 minuten tot aan de rust. Is het vooral ook even zaak nu om achterin de boel dicht te houden. En niet zoals al vaker dit seizoen. Zoals bijvoorbeeld bij VVV uit in deze fase. Nog tegen tegendoelpunt aan te lopen. Bij VVV lukte dat, gebeurde dat zelfs 2 keer. Stond de Graafschap 0-1 voor. En ging het toch nog met 2-1 achter de rust in. Nou, 5 minuten nog te gaan. In eigen huis mag dat dan niet gebeuren. Maar ook zeker nu niet. Als je de wedstrijd eigenlijk in handen hebt.
1: Nee, precies. Nou, sterker nog, het zou lekker zijn om gewoon even die 2-0 erin te prikken. Dan ga je echt met een heerlijk gevoel de rust in. En om eerlijk te zijn, ik zou dat Thomas Duivenvoorde echt wel gunnen. Want je merkt gewoon dat die man echt behoorlijk aan het worstelen is geweest in deze eerste 7 wedstrijden van het seizoen. Hij heeft een visie, 100%. Hij heeft die visie ook al een beetje bij moeten stellen, denk ik. Noodgedwongen. Hij heeft een heleboel te leren. Ja, ook dat nog eens een keer. Maar toch, op de een of andere manier heeft deze man voor mij een enorme gunfactor. En hoop je gewoon dat het tij nu gaat keren. Maar dan vind ik eigenlijk wel dat ze nu wat meer afstand zouden mogen gaan nemen. En dat je niet met 1-0 tevreden moet zijn.

0: tegelijkertijd ook uitkijken met het risico nemen. Zoals daar bijvoorbeeld nu Gijs Bolk met Monziano. Ja, hij houdt hem vast. Als Monziano daar tegen de grond aan gaat, dan heb je misschien zelfs in de beroerdste geval wel een rode kaart te pakken. Gebeurt in dit geval niet. Uiteindelijk wordt het goed hersteld door Gijs Bolk. Dan krijgt hij de bal over de zijlijn. Maar het was wel even levensgevaarlijk daar, die uitbraak aan de zijde van de Bos. En uiteindelijk zichzelf goed verweerd door Gijs Bolk. Maar wel met het nodige risico, als je mij vraagt.
1: Ja, ik zat ondertussen even te kijken naar het onderrondje tussen Schreuder en de vierde official. Trainer van Den Bosch, gierend daar tegen de vierde official. Vraag me af waarom allemaal, maar is het in ieder geval duidelijk niet eens met de beslissing die wordt genomen door de scheidsrechter. Door Hardeman, de Graafschap krijgt hem achterin nu weg, want Den Bosch brengt hem meermaals in. En Van Zijl gaat er dan maar even achteraan om te kijken of hij mensen bezit kan krijgen. Maar Den Bosch doet het ook voetballend vrij aardig. Lange bal nu wel in de richting van Semedo. Duel daar met Nolan Martens. Martens drukt hem echt tot de cornervlag. Cornervlag is nu ook omver. En de bal is in de voeten van de superboer. Doet hij dan goed, Martens. Maar loopt dan zelf aan tegen Jeffrey Fortes. En die krijgt hij niet omver. Fortes naar Semedo. Semedo doet dat vrij aardig met wat geklungel. Blijft overeind. Klaarblijken krijgt hij nu een tik. Er wordt daar gefloten voor een overtreding. En een gele kaart zelfs. Maar die is dan voor Jeffrey Fortes. Die gaat er dan te hard in, zie ik. Ik zie opeens een superboer op de grond liggen.
0: Ja, dat klopt.
1: Dan weet die krantje. Maar dan is Jeffrey Fortes. Ik denk dat het dan een bestraffing is van twee momenten. Zojuist ging hij al te hard in. En nu dus blijkbaar ook de oud superboer. En zo gaat er weer iemand op de bon. Sterker nog, het zijn de voormalig superboeren die op de bon zijn bij Den Bosch. Sylvain van Breuker. En nu dus ook Jeffrey Fortes. Beide al een gele kaart te pakken in de defensie.
0: Ja, nou nog één te gaan. Dat is Jasper van Eerten, maar die zit op de bank. Dus ja. Dan zou het hooguit kunnen zijn op het moment dat hij nog commentaar aan lijnen zou geven. Of als hij er straks in gaat. De gele kaart was volgens mij aan iemand anders toegekend dan Semedo. Tenminste, zo verscheen die net op de borden. Maar goed, dat gaan we zo dadelijk in de rust maar eens even bekijken dan. Het is in ieder geval wel zo dat Ties Wiegers een vrije trap mag gaan nemen. Dat doet hij in de richting van Bjorn van Zijl. Die krijgt net op het tactisch moment een duwtje van Jeffrey Fortes in de rug. Ja, dat is dan wel die sluwe oude Vos. Die voormalig superboer die net op dat soort momenten even een overtreding maakt. Net niet zwaar genoeg voor een vrije trap tegen. Maar ruim voldoende om ervoor te zorgen dat Van Zijl niet kan koppen. Dus is het gevaar voor de superboeren weer uit de aanval gehaald. En mag Den Bosch weer gaan bouwen. Dat doen ze nu vanaf Pepijn van der Merbel. Die probeert die bal de middenlijn over te schieten. Lukt hem maar duidelijk niet. Komt hij weer terug en belandt bij Stan Maas. Maas heeft verder de Jong voor zich. En verder de Jong die loopt hem er vrij eenvoudig uit. Mag de Graafschap weer gaan bouwen. Nu met Kaya Simons. Die is een stukje mee opgeschoven. Sterker nog, die wordt nu ook weer aangespeeld. En die heeft ruimte voor zich. Schieten dan. Ja, dat doet hij uiteindelijk wel. Maar wel heel erg slapjes. Ja, Pepijn van der Merbel is een hele aardige doelman. Maar zelfs een mindere doelman die had deze bal nog wel makkelijk kunnen pakken. Het ontbrak aan kracht.
1: Ja.
0: En ook wel een beetje aan richting. Want het metertje naast de doelman laag over de grond. Daar worden de meeste keepers niet heel erg zenuwachtig van.
1: Toch
0: Den
1: ook,
0: Bosch mag weer gaan bouwen.
1: En het lijkt ook op dat hij ook daar weer of dat ook hij te veel tijd had. Want het duurde wel heel lang totdat hij tot een schot overging. Terwijl hij al dacht, nou haal die poot maar aan. Uitkijken nu voor de counter van Den Bosch trouwens. Want het is Semedo die de diepte wordt ingestuurd door Monziano. Goed dichtgelopen uiteindelijk achterop. En dan mag Martens hem weer naar voren peren. Op de kop van Van Zijl. Die moet bukken. Krijgt bijna de noppen van Fortes op zijn achterhoofd. Mag dan uiteindelijk verder. En wordt opgevangen daardoor verder de Jong. Hij lang in de richting van Van Zijl. Nog anderhalf minuut tot aan de T. Aan officiële tijd. En dan denk ik dat ze toch ook bij de Graafschap nu onderhand blij zijn. Dat er dadelijk rust is. Maar in deze fase is het opeens Den Bosch dat weer het initiatief overneemt van de Graafschap. En dan moet je uitkijken dat je niet tegen een gelijkmaker aanloopt. Bal bij Bolk. Hij brengt hem terug tot zijn doelman Wiegers. Die gaat lang trappen. Maar volgens mij had hij even open moeten draaien. Naar de andere kant. Daar was ruimte. Je ziet al aan zijn trap dat hij eigenlijk helemaal nergens heen gaat. Gaat over de lijn heen en mag Fortes weer gaan gooien voor Den Bosch. Toch jammer is eigenlijk vooral de bal inleveren dus wat de Graafschap daar doet. Als iedereen van de Graafschap nu ook even terug is op de eigen helft als Den Bosch in balbezit. Is hij toch nog wat meer zitten denken over die positie van Verder de Jong. Want ik zie hem dus nu inderdaad weer als een soort rechtsbuiten opgesteld staan. Ik denk ook wel dat het een goed probeersel is van Thomas Duivenvoorde. Om te kijken van heb ik op die positie dan straks nog wat meer nodig. Want Van Zijl kan natuurlijk eigenlijk rechtsbuiten als Kania straks weer terug is. Maar ja, als jij Verder de Jong als rechtsbuiten kan opstellen en Mark Diemer straks op 10. Misschien is dat ook wel de ideale invulling van Verder de Jong straks in de toekomst. Daar zat ik opeens aan te denken als Den Bosch weg is.
0: Inderdaad, bij Monziano. Voorzet vanaf de rechterzijde van het veld. Dat is een lage voorzet. Wordt er weer uitgewerkt door die Marmerdam. Maar Den Bosch nog steeds niet weg. Monziano nog maar een keertje inbrengen. Weggekopt door Gijs Bolk. En dan uiteindelijk, wilde ik zeggen dat de Graafschap die bal wegkrijgt. Maar dan zit Semedo weer in de weg. En dan is het nu uiteindelijk aan Metin Krantja die die bal in ieder geval de helft van de Graafschap af weet te schieten. Alleen ja, niemand van de superboer om daar die bal dan nog op te pikken. En uiteindelijk gaat hij dan makkelijk over de zijlijn. En besluiten we om er helemaal geen blessuretijd bij te tellen. We kunnen aan De thee, het broodje bal of wat we allemaal een constructieve geneugd hier kunnen krijgen op de Vijverberg. Het is rust hier en de voorsprong voor de Graafschap. 1-0.
2: De algemene, wat vonden jullie van de eerste helft? Als je even terugkrijgt op de afgelopen 45 minuten.
0: Nou, in het begin werd ik er heel zenuwachtig van Den Bosch. Zeker toen ze in één keer 4 corners op rij kregen. Daarna heeft de Graafschap het initiatief mooi overgenomen. En wist dat uiteindelijk ook bekroond met dat doelpunt van Bjorn van Zijl. Dus ja, hartstikke
1: zeker.
0: Mooi.
1: Redelijk probleemloos. Alleen, je moet hem nog gaan uitbouwen straks.
0: Ja, dan moeten er meer in.
1: Anders ga je jezelf 100%. Wel in de problemen brengen. Dus wat dat betreft gematigd positief.
2: Kijk, goed om te horen. Mannen, ga lekker even een hotdog of wat jullie ook gaan halen. Broodje rookworst drinken.
1: Ja, die hebben ze niet
2: drinken.
1: Door,
0: nee, broodje bal.
1: Nee, broodje bal van Tante Liene.
2: Broodje bal met hartkleppenvet, ook lekker. Ga ervan genieten. Ik spreek je zo, ik spreek jullie zo meteen weer.
0: Tot zo dadelijk.
1: Joe.
2: Eerst even genieten met Kane en Rain Down on Me. Zometeen nog Chris Cross Amsterdam. Tino Martin, loop niet weg. Eerst.

Graafschap. Wat denk jij dat de eindstand wordt? Nog 3 kwartier te spelen? Laat het even weten. 06-47-47-0022. Wat denk jij dat de eindstand wordt van de Graafschap tegen Den Bosch? Maar zometeen de laatste deel van 8 Sport. Ook Mel Smit, eerst nog onderweg. Heaven komt eraan naar deze van Prince. Dit is Gold.

0: Smit en Heaven.
1: Dit is 8 Sport.
0: Waar Erik mij appt via de studio. Ha, Matt, ik denk en hoop 3-0 voor de Graafschap. Is dat optimistisch, Snoepkont? Of,
2: Ja, dit moeten we misschien even uitleggen, inderdaad.
3: Oude Snoepert, zei ik.
2: Ja, precies. Oh, ja. Ja, nee,
3: maar dat is iets heel anders waarschijnlijk.
2: Ja, inderdaad. Nee, maar voor de luisteraars, ik zit de hele tijd allemaal mentos snoepjes te eten. Want ik heb ontzettend last van mijn stem en kriebelhoes en zo. Dus ik houd het alleen voor door alleen maar helemaal vol te stoppen met Ricola en TikTok.
3: Heb je net het verkeerde vak?
2: Als iemand vanavond nog beweert dat ik aan mijn bek stinkt, dan is er echt iets niet goed gegaan. Maar goed. Dus vandaar Snoepert. Oké.
3: Uitdaging
2: 3-0. 3-0. Ja, weet je, ik ben het ermee eens. Ik zeg, laten we dat gewoon gaan doen. 3-0 kunnen we gewoon afspreken hier. Aftikken die handel. En ze moeten ze er alleen nog even inschoppen. Want dat is natuurlijk wel even het dingetje.
3: Heel eerlijk. Ik zie het best gebeuren eigenlijk. Want dit de Graafschap was in ieder geval, laten we zeggen, bij vlagen. Dat is een mooi woord altijd. Beter dan dat Den Bosch dat was. Maar de Graafschap blijft heel kwetsbaar achterop. En je ziet het ook wel aan de eerste 5 à 7 minuten volgens mij van Den Bosch. Toen Den Bosch al 4 hoekschoppen kreeg. En de Graafschap daar al niet helemaal lekker mee om kon gaan. De laatste 5 minuten voor de rust waren toch ook wat penibel. Dus ja, je moet vooral uitkijken dat je niet tegen een tegendoelpunt aan gaat lopen. Want dan kan je zo waar ook gewoon deze partij verliezen. En dat is eenmaal de situatie waar de Graafschap in zit. Nou, dan gaat de Graafschap nu ook even opnieuw warm lopen. Het is toch ook ongelooflijk tegenwoordig hoe het allemaal moet. De ploegen komen het veld op en dan toch eerst even 6 keer om een pionnetje heen. Voordat je fit bent, Den Bosch staat al lang en breed klaar. Die staan al denk ik 2-3 minuten te wachten totdat de Graafschap klaar is om daadwerkelijk weer te gaan beginnen aan deze tweede helft. Mocht u nu inschakelen, de Graafschap staat voor in eigen huis met 1-0 tegen Den Bosch. Nou, nog 45 minuten volhouden en de Graafschap heeft de eerste zegen van dit seizoen in eigen huis te pakken. Dat is al lekker om te benoemen. Daarmee gaat het ook de laatste plaats in ieder geval verlaten. Want Top Os heeft 6 puntjes in deze competitie. Het voelt heel onwerkelijk om dit soort dingen te zeggen, maar daar gaat de Graafschap dan overheen. En dan komt het ook op 7 punten. Net als dat Den Bosch dat heeft. En laten we vooral hopen dat de Graafschap zichzelf op die manier een beetje aan het klaarstomen is voor de tweede periode. Die hierna nog 1 wedstrijd daarna gaat beginnen. En dat je in die tweede periode tot aan december toch even mooie resultaten kan neerzetten. Om te laten zien dat je wil meedoen om die plekken in de nacompetitie uiteindelijk afgetrapt. Overigens zie ik geen wijzigingen bij beide ploegen op het eerste oog, Martijn. Ik denk, jij ook niet, hè? Nee, hè?
2: Niet opgevallen, inderdaad. U had nog even een statistiekje van ons te goed. Die tweede gele kaart aan de zijde van Den Bosch. De eerste was voor Sylvain Breuken. De tweede voor Emian Johan Semedo. Niet voor Jeffrey Fortes.
3: Toch wel Semedo. Heeft hij mazzel?
2: Ja, inderdaad. De Graafschap heeft inmiddels de aftrap genomen. Balbezit inmiddels wel kwijt. Monziano er vandoor op de rechterflank voor FC Den Bosch. Heeft heel veel ruimte.
3: Oh.
2: Wordt er uiteindelijk goed ingegrepen door Gijs Bolk. Die glijdt de bal over de achterlijn. En komt inderdaad de volgende hoekschop voor Den Bosch te weer aan. Ja, het is niet te hopen dat we weer zo'n serie krijgen van straks. Ja, weet je, als het zo'n serie wordt, is een schop er niet eentje in. Hoor je mij niet klagen. Maar het is echt wel een risicootje. Eens even kijken hoe alert de Graafschap uit de kleedkamer komt. Want ook dat hebben we wel eens fout zien gaan. Dat de eerste 5 minuten nog even voetballen in dromenland is. En dan vervolgens een tegentreffer om je oren krijgen. Laten we dat niet gaan hopen nu. Eerst deze hoekschop overleven. Vanaf de rechterzijde van het veld. Indraaier. Maar wel heel ver achterin. Wordt verder die ook tegen het gras aangetrokken door Monziano. Ja, dat was wel heel erg duidelijk. Ik ben geen scheidsrechter. Maar deze zag ik zelfs. Dus een vrije trap voor de superboeren in het eigen 16 meter gebied. Mag die vrije trap genomen gaan worden door, ik denk gewoon Besseling. Maar die loopt een beetje met een zuur gezicht daar over het veld heen te hobbelen. Ja, ik weet niet wat er met hem aan de hand is, maar ik ken hem anders, zeg maar.
3: Ik zat even naar de andere kant te kijken. Daar niet naar die mensen die allemaal met bier van de tribune lopen. Maar een stukje verder was het Donny Warmerdam die naar de fysiektrainer Jochem Jansen ging. En daar een snoepje kreeg, zoals ik jou die ook de hele middag al zie nemen. Maar Warmerdam denk ik iets van een paracetamolletje of weet ik veel wat hij gehad heeft.
2: Je mag er ook een trouwens, hoor.
3: Nee, dank je.
2: Het gaat er nu zo vaak over dat ik bijna denk dat je er gewoon eentje wil.
3: Ja, nee, dan zou ik het gewoon vragen.
2: Oké.
3: Nee, Warmerdam iets van een paracetamolletje genomen heeft. Dus ik weet niet wat dat betekent voor zijn fysieke gesteldheid. Maar die heeft in ieder geval even wat ingenomen. De vraag is natuurlijk ook straks deze tweede helft. Wanneer gaat Mark Diemers zijn terugkeer bij de Graafschap beleven? En hoe gaat dat zijn? Ook waarschijnlijk zeer intens vanaf de tribunes. Want er is nog een jongen die geliefd is nadat hij gepromoveerd is destijds onder Henk de Jong met de Graafschap naar de Eredivisie. En uiteindelijk toch ook gewoon een jongen waarvoor je bijna zeggen naar het stadion gaat. Qua manier van voetballen gewoon een hele goede speler. Zeker voor dit de Graafschap. Als vanuit Den Bosch het biergegooi weer begint richting de supporters van de Graafschap. Ik weet niet wat daar allemaal op de tribunes gebeurt. Maar toch maar even de ogen aan de andere kant. Want daar snoept Breuker de bal weg voor de voeten.
2: Heb je het dan weer over snoep?
3: Ja, onbewust zelfs, ja. En speelt hem in de voeten bij Van Zel. Alleen die stond niet op te letten vanzelf. Anders had hij zomaar naar zijn tweede kunnen gaan. Dit doet toch Den Bosch prima. Voetbalt daar onder de druk uit. Goed gedaan door Hessels. Die vorige week nog zijn debuut maakte volgens mij als invaller. En nu deze week dus direct zijn eerste basisplaats krijgt. Hessels op de Vijverberg. Speelt hem aan bij Wang. Wang terug naar Van der Merbel. En zo speelt Den Bosch de bal even rond in eigen defensie.
2: Nu dan diep gegeven. Die bal belandt op het hoofd bij Gijs Bolk. Nee, Nolan Martens is dat in dit geval. Die kopt die bal uiteindelijk naar een Bossenaar. En die Bossenaar op zijn beurt, dat is Wang. En die tikt die bal over de zijlijn heen. Dat betekent dat de Graafschap mag gaan ingooien. Kaya Simons laat dat even over aan Martens. Martens dan wel terug naar Bolk. Bolk, balletje aan de voet. Terug naar Ties Wiegers. Die heeft zeeën van ruimte voor zich voordat er iemand van Den Bosch op het idee komt om daar gevaar te gaan stichten. Dat is Monzialo in dit geval. Die maakt het dan gewoon Besseling een klein beetje moeilijk. Maar Besseling kan die bal nog kwijt bij Warmerdam. Warmerdam terug naar Ties Wiegers. Ties Wiegers dan uiteindelijk naar Nolan Martens.
3: Oh.
2: Die gaat daar even een actie maken terwijl die Semedo in de buurt heeft. Heel dapper. Komt er uiteindelijk goed uit. En dan is het Jannes Wiekhoff die een crossfase onder zijn voeten door laat glippen. Nee, wat mij betreft mag Wiekhoff er zo dadelijk uit. Want die heb ik eerlijk gezegd nog niet heel erg veel goede dingen zien doen vandaag. Hij komt nu wel een bal vol in het gezicht van Kevin Monzialo. Het was niet eens hard, het was ook niet gemeen. Maar hij krijgt hem denk ik net op het puntje van zijn neus. Dat is niet fijn. Dan landt hij ook nog eens een keer, terwijl hij gedesoriënteerd is, plat op de billen. Dat doet ook nog eens een keertje pijn. Dus hij weet van gekkigheid niet waar hij moet voelen. Aan zijn neus of aan zijn billen. En het spel gaat in de tussentijd gewoon door met Ameti Grancia. Dan vervolgens naar Wiekhoff op de rechterflank. Die maakt een actie, trekt dan naar binnen toe. Geeft hem dan weer af aan Ameti Grancia. Ameti Grancia dan naar Warmerdam. Warmerdam gaat hem meegeven. Nee, doet hij niet. Kiest dan voor een bal dwars door het midden bij Gijs Bolk. Gijs Bolk dan vervolgens weer breed. En dan zitten we bij Martens. Die gaat denk ik een actie maken. Proberen de achterlijn te halen. Ja, gaat hij inderdaad doen. Is er voorbij. Haalt de achterlijn ook. Kan hem dan ook nog laag voorzetten. Dat is een beetje te laag. Wordt door Den Bosch weer het 16 meter gebied uitgewerkt. Balletje dan vervolgens weer bij Bolk die mee opgekomen is. En dan Kaya Simons die in komt vliegen. En uiteindelijk het balbezit voor de Graafschap weet te houden. Maar uiteindelijk is die bal toch gekaramboleerd in de richting van Ron van Besselink. En Besselink op zijn beurt krijgt hem weer bij Wiegers. Die moet zorgen dat hij vlot van die bal afkomt voordat Wang gevaarlijk wordt. Lukt hem uiteindelijk ook. Krijgt hem op het hoofd van Martens. Maar Martens kan weinig richting geven aan die bal. En dan is het een ingooi van Den Bosch. Wel helemaal op de eigen helft.
3: Ja, zo profiteerde Duitsland heel goed van het feit dat Nederland even met 10 man stond. He, toen Brian Brobby geblesseerd raakte. Was het de ploeg van Jurgen Klopp, mooi om te zeggen, die daar tegen Nederland scoorde. Nou, zo probeert de Graafschap dus totaal niet van het feit dat Kevin Monzialo even geblesseerd op de grond lag. De spits van Den Bosch inmiddels ook weer overeind. Grijpt af en toe nog wel even naar zijn gezicht. Maar kijkt nu ook vooral of hij daar kan wegduiken uit de rug van Donny Warmerdam. Dat doet hij dan uiteindelijk ook. En dan is er blijkbaar net daarvoor een overtreding gemaakt. Want Monzialo komt in balbezit. Maar er is overtreding gemaakt door de korte. Dus mag de Graafschap de vrije trap gaan nemen. Snel gedaan achterin. Met Wiegers naar Bolk, naar Besseling. Niet helemaal lekker aangespeeld aan deze druk. En kan dan eigenlijk vrij weinig anders dan die bal over de lijn in pasen. Als Jannes Wiekhoff ook gevoelsmatig niet aan het opletten is. Die had toch ook al lang moeten terugzakken. Nou, heeft hij niet gedaan. Ik ben het wel met je eens. Het is niet het meest ideale basisdebuut van Jannes Wiekhoff bij de Graafschap. Het is niet dat er heel veel lukt bij de Duitsers.
2: Nee, terwijl de Graafschap nu op zou moeten letten. Nou is dat op zich aan Donny Warmerdam wel besteed. Die verdedigt dan uiteindelijk goed voordat uiteindelijk de nummer 18 Hessel Eikelboom gevaarlijk kan worden. Het gaat wel ten koste van een corner.
3: Nou, tweede naar rust.
2: Ja, precies. Corner nummertje 6 voor Den Bosch. De Graafschap kreeg er pas 1. Dus dat zegt dat iets over de veldverhoudingen? Nee, in dit geval niet. Het is iedere keer met fases dat Den Bosch even wat meer in de aanval komt. En dan uiteindelijk er niet in slaagt om die bal zelfstandig voor te krijgen. En dat er net een superboertje tussen zit. Maar nee, dit is, de cornerverhouding is niet conform de veldverhouding. Jeffrey Fort, daar staan corner genomen. Bal blijft bij Semedo. Oh. En dan blijft die bal liggen bij Gijs Bolk. En wordt hij uiteindelijk nog het 16 meter gebied uitgewerkt door Kaya Simons. En dan is Bjorn van Zijlweg. Die is snel, die heeft meter voor zich. Die speelt te ver voor zich uit. Dan is Van der Merbel net op tijd. En die raakt Bjorn van Zijl nog wel. En dan is het nu even de vraag. Is dit een vrije trap? Is dit een strafschop? Of is dit een vrije trap voor FC Den Bosch? Nee, het is in ieder geval wel dat ze botsen tegen elkaar. Dat in ieder geval wel. Björn van Zijl heeft pijn. Pepijn van der Merbel heeft nog veel meer pijn. En het lijkt erop dat het spel gewoon stil is gelegd. En dat het misschien gewoon een scheidsrechterbal is zo dadelijk. Maar dit kan twee kanten op wat mij betreft.
3: Het voordeel van het feit dat er geen eredivisie is. Is dat de camera's van ESPN volle focus op de keukenkampioendivisie hebben ingezet. Oftewel, we hebben naast ons opeens een fantastische monitor van onze vrienden. Dus laten we even kijken wat daar dan allemaal op te zien is. Die bal inderdaad die de diepte ingaat eigenlijk. En waar Den Bosch zich volledig verslikt in de snelheid van Van Zijl. Speelt hem te ver voor zich uit. Dan wil hij dat rechtzetten met de sprint. En dan is het Van der Marel die zijn poot gewoon recht uitsteekt. Dat eigenlijk prima doet die keeper van Den Bosch. Maar daarmee wel in botsing komt met Van Zijl. En dat is hard. Van Zijl misschien net met zijn knie richting de kop van Marol gaat. Maar goed, in ieder geval. Dat wat betreft de beelden. Gebeurt dus eigenlijk niet bijzonder veel. Goed gedaan daar door de doelman van Den Bosch. De superboer speelt hem gewoon net te ver voor zich uit. Dat is doodzonde, want het was de ideale mogelijkheid voor de 2-0. En de doelman van Den Bosch staat ook wel gewoon weer keurig overeind, toch? En iedereen weer. Dus we kunnen weer gaan starten.
2: En inderdaad, dat gaan we ook gewoon doen met een ingooi voor de Graafschap. Met andere woorden, helemaal niets aan de hand. Geen vrije trap voor wie dan ook. En al helemaal geen strafschop. Helemaal geen kaarten. Gewoon ingooi voor de Graafschap. Die is inmiddels genomen door Wieckhoff. Heeft die bal bij Gijs Bolk gekregen. Gijs Bolk op zijn beurt bij Martens. Dan is het verder de Jong die bal simpel door probeert te spelen. Maar dat is heel goed onderkend door Den Bosch. En dan zijn die Brabanters in één keer weer weg. Goed ingegrepen door Kaya Simons. Die toch best wel een lekker partijtje staat te voetballen vandaag, zeker. Moet ik zeggen. Die moet echt zijn dag hebben, zeg maar. Maar dat heeft hij vandaag. Dus dat is mooi. De Graafschap verliest uiteindelijk wel het balbezit. Bal is over de zijlijn gegaan. Uiteindelijk dus Den Bosch ingooi genomen. Bal nu bij Fortes op de rechterflank. Paast hem door naar Wang. Wang zoekt dan nog weer wat meer de zijlijn op. Draait dan om zijn as. Kies voor de weg terug in de richting van de laatste man, Stil van Breuken. Die krijgt Kania op bezoek. Kania dan nog wel even doorjagen naar Pepijn van der Merbel. Maar die wordt daar niet warm of koud van. Geeft een lange bal die ik denk bedoeld is voor Hessels. Die krijgt hem uiteindelijk niet lekker op de kop. Dan gaat die bal per omgaande post, zoals het dat niet zo vaak schijnt te zeggen, retour richting de doelman. Die levert hem weer af bij zijn laatste man. En dan hebben we het nog steeds over een aanval van FC Den Bosch. Bal nog wel op de helft van de Brabanders. Terwijl er nu wel iemand diep gaat. Maar voordat die bal kan komen bevindt hij zich al in buitenspelpositie. Dat is trouwens toch wel een invaller aan de zijde van Den Bosch, zie ik nu. Want ik zie nummer 54 lopen. Dat is Jari de Cruijff. Die had ik nog niet ontdekt eerlijk gezegd. Dan moeten we er even uit gaan vinden wie er dan voor hem het veld heeft verlaten. En eerst maar eens even dit melden. Namelijk dat er een diepe bal gegeven wordt waarmee Semedo gezocht wordt. Maar het is goed onderkend door Ties Wiegers op de rand van het 16 meter gebied. Klem vast en klaar.
3: Ja, ik zit ook even te vissen wie er dan uitgehaald is. Ik denk Giovanni Hessels. Als ik dat goed zie qua positie. Bij Jari de Cruijff dan is te komen te staan. Ik weet niet of het familie is van Mart de Cruijff. Aan de kant van de Graafschap tegenwoordig natuurlijk betrokken. Nou, de Cruijff in ieder geval erbij. Maakt daar volgens mij direct een overtreding op het middenveld op Julian Kania. De Duitser gaat niet zomaar liggen. Deze grote kerel doet dat nu wel. Wat last van zijn nek komt overeind. Het hoogte van de middenlijn. Krijgt de Graafschap dan zo meteen een vrije trap. 10 minuten onderweg inmiddels in de tweede helft. De wedstrijd kabbelt een beetje voort. Het is nog niet zo dat de Graafschap nou echt, zoals het eigenlijk in deze fase van de eerste helft deed, de wedstrijd in handen krijgt. Nee. Dus uitkijken daarmee dus ook voor het feit dat Den Bosch nog volledig in de wedstrijd zit met die 1-0. Dus ook blijft jagen ongetwijfeld naar een gelijkmaker. Dit is wel goed gedaan. Uiteindelijk achterop via Bolk naar Ameti toe. Lange bal richting Verder de Jong. Die is opeens de linksbuiten. Van Zijl staat daar ook. Uiteindelijk komt de jongen niet aan. En in twee instanties Breuker die hem over de lijn heen schiet. Geen idee wat hij allemaal in gedachten had. Maar een bijzondere actie is het wel. Van de voormalig superboer kegelt het hem daar uiteindelijk. Of peert hem over de lijn heen daar. Bij de Roodbergen tribune mag de Graafschap uiteindelijk gooien. Nou, dan weer het duel. Kaya Simons, gaat hij dat winnen of niet? Nee, het is wel interessant daar. Allemaal in het kleine korte kuitjesvoetbal. Van Zijl komt er dan bij, rolt over de lijn. Maar dat is dan via een superboerker blijkelijk. En steeds meer teruggedrongen op eigen helft. Mag Jeffrey Fortes nu gaan gooien voor de Bossenaren.
2: Doet hij in de richting van Wang. Die krijgt die bal niet onder controle. De Cruijff dan wordt ondersteboven gekegeld door Nolan Martens of door die Warmerdam. Die laat ik even in het midden. Maar het feit is wel dat hij tegen het gras aan gaat dat hij er ook nog een vrije trap aan overhoudt. En dus mag de oud-captain van de Superboeren, Jeffy Fortes, die vrije trap gaan nemen. Heeft hij snel gedaan in de richting van Wang. Wang op zijn beurt doorspelen naar de laatste man van FC Den Bosch, Sil van Breuken. En dan wordt vervolgens Kevin Monziano ondersteboven gekegeld door Kaya Simons. Maar dat doet hij goed. En dan is het, Kania die er vandoor mag gaan. Rand 16 meter gebied. En dan heeft hij wel heel erg veel tijd nodig. Ja, zo wendbaar is hij hem ook weer niet. Heeft niet voor niks de bijnaam Scania. Heeft een wat grote draaicirkel in dit geval. En uiteindelijk is ook het tempo volledig uit aanval. En gaat nu juist FC Den Bosch op tempo in de richting van het doel van Ties Wiegers. En dan is het uitgeregend voor Tess die dat mag gaan doen. En die geeft dan een bijzonder onnauwkeurige paas af in de richting van zijn oude maatje, namelijk Roland Besselink. Die tikte makkelijk over de zijlijn. Dus ook daar had Van der Bosch misschien wel meer muziek in gezeten. Is gelukkig allemaal niet aan de orde.
3: Ik vraag me toch ook
2: 57 minuten op de klok. En een superboer die op de grond ligt. En even kijken wie dat dan zou kunnen zijn. Ja, inderdaad. Ja. Ameti Granja die op het gras zit.
3: Slaat met zijn vuist op de grond. Dus dit is niet goed uit voor die jongen.
2: Die gaat gewisseld moeten worden, vrees ik.
3: Mark Diemers gaat komen, denk ik. Want die staat al klaar. Trekt nu zijn shirt aan. Mark Diemers. En We zijn de driedubbele wissel is zelfs aanstaande bij de Graafschap. Ook Kaninda gaat daar zo meteen binnen de lijnen komen. En wie volgt daar
2: nummer 34, Nick Hartgers. Oké, okay, nou die ken ik nog niet zo goed. Dan ben ik benieuwd naar. Nou, Mark
3: Diemers die gaat komen. Ik wilde bijna zeggen, zojuist, ik ben toch ook benieuwd hoe onze grote vriend Mark Diemers kijkt naar deze eerste 57 minuten. Die zit toch af en toe ook wel denken van, ja, wat is dit voor een niveau tegenwoordig, die eerste divisie. Dat weet hij natuurlijk wel van Cambuur vorig jaar. Maar ja, daar speelde hij wel aan de bovenkant. Het is een ploeg die daar naartoe moet gaan groeien.
2: Tweede blessure ook nog bij de Graafschap.
3: Ik wil zeggen, er liggen er twee gestrekt op de grond. Dat is Ameti Grancha. En ik denk, zie ik het goed? Is dat Van Zijl?
2: Ja.
3: Ja, Van Zijl. Ja, ik denk door die sprint toch waar hij mee in botsing kwam met Van der Merbel. Voor hem gaat denk ik Kaninda zo meteen komen. De Franse buitenspeler. Nick Hartgers krijgt hij ook. Alle knuffels. Toch mooi. Voor hem zo meteen de eerste minuten, dacht ik, die bij de Graafschap zo. En ook Mark Diemers gaat shirt aandoen en er zo meteen dus inkomen. Eerst even kijken voor wie het applaus is. Sommel heet die krantje. Die gaat naar de kant. 58 minuten. En dan krijgt Diemers straks toch zeker een dik half uur voetbaltijd op de Vijverberg. Benieuwd wat Mark Diemers dan kan. Maar eerst even kijken wie er allemaal
2: inderdaad. De nummer 7 gaat eruit. Bjorn van Zijl.
3: Maar heeft hij een klein bordje, die vierde official. Wat is dat dan? Moet je kijken. Hij heeft een verkeerde meegenomen, denk ik, vandaag vanuit Zeist.
2: Oké, van het bordje van de pupillen meegenomen.
3: Ja, kijk maar eens. Ja. Nou, wat een klein ding is dat.
0: Okay, heb je de bril niet bij je? Dat kan natuurlijk ook, hè?
3: Nee, ik heb gewoon een bril op, hè. Dus, nee, dit is echt een heel
2: de volgende dan. Nummer 2 eraf. Jannes Wiekhoff, hè, gelukkig. Ik moet even zeggen dat ik die niet lekker in de wedstrijd vond zitten.
3: Nee.
2: Dus die mag eraf.
3: Nick Hartgers.
2: En inderdaad, nummer 23. Die heeft je overigens overgenomen van Rick Jonkers, de reservedoelman. Dat is ook wel een dingetje. Mark Diemers die wilde heel graag met nummer 23 spelen.
3: Mooi, hè?
2: Maar ja, die had de reservedoelman al op zijn rug. Maar dat hebben ze gewoon even heel snel achter op de shirt daar.
3: Dat is niet zo vies als bij NEC. Waar Tadic een nummer afpakte van Charon Sherry.
2: Dus even kijken. Hoe wordt er op gereageerd? Ja, staande ovatie. Mooi, hoor. Ja, je hoort het hier op de achtergrond ook
3: mooi,
2: al. Ja, dit is wel prachtig om te zien, inderdaad. Die staande ovatie. En hoor. Op het moment dat de stem van de Vijverberg hem aankondigt, is het ook weer gelijk gejuich vanaf de tribunes. En nou mag hij het wagen maken. En daar heeft hij een dik half uur de tijd voor, Mark Diemers.
3: Mooi, hè? Ik zet toch even mijn oorschelp af. Om even te luisteren wat er
2: nou
3: allemaal gebeurt.
2: Even kijken. Maar, gaat er ook nog.
3: Maar maakt hij toch veel los, Mark Diemers, direct? Ja, hij wordt al gekscherend. En hij begon er zelf over, trouwens. De verlosser genoemd. Ja, blonde Pilo van de Achterhoek werd hij 10 jaar geleden genoemd. Laten we hopen dat het de kruising van alles is. En Mark Diemers inderdaad ook wel de druk die op zijn schouders ligt waar kan gaan maken. Wordt veel van hem verwacht. Nou, het zou fantastisch zijn als hij dat kan laten zien vandaag al tegen FC Den Bosch. Als Den Bosch inderdaad ook nog wat wissels heeft toegepast. Onder meer Sebastian Karlsson Krach, de Zweedse spits, met nummer 9 binnen de lijnen gekomen is. En Jack de Vries, dacht ik ook, als ik dat goed zie, nieuwe buitenspeler. Jack de Vries nog een verleden in Italië zelfs. Ging vanuit Italië uiteindelijk naar Den Bosch toe. Stond destijds ook even op het lijstje van de Graafschap, maar ging toch naar FC Den Bosch als hier de Graafschap gaat komen. Met misschien het eerste kansje wel voor Nathan Kaninda. Hij dus voor Van Zijl binnen de lijnen gekomen. De Fransman is toch ook wel snel. Kaninda, ga maar eroverheen aan de rechterkant. Doet dat ook. Moet dan terug naar achteren. Niet echt lekker aangespeeld bij Martens. Martens opeens de nieuwe rechtsback van de Graafschap. Hier het eerste balcontact van Mark Diemers. Diemers terug naar Besseling. Besseling dan door naar links. Maar Nick Hartgers opeens staat opgesteld. Toch ook mooi voor hem. Voor de jongeling Hartgers. Dan weer naar Diemers.
2: Inderdaad, Diemers op dit moment even op de positie van de laatste man. Dus dat verbaast me een beetje. Maar goed, hij zal ze dadelijk wel een beetje op gaan schuiven naar het middenveld, denk ik. Nu mooie actie van Gijs Bolk. Voorzetten op het hoofd van Kania, wilde ik zeggen. Maar dat heeft Pepijn van der Merbel uiteindelijk goed onderkend. En die plukt die bal uit de lucht voordat Kania gevaarlijk kan gaan worden. En nu dan opnieuw weer balbezit voor Diemers. Die inmiddels al een heleboel hoeken van het veld gezien heeft. En die bal al zeker een keertje of 10 geraakt heeft. Dus dat belooft nog wat. 61,5 minuut op de klok. 1-0 nog steeds de voorsprong voor de Superboeren. En die zullen ze echt moeten gaan uitbreiden, hoor. Want het kan maar zo een keertje misgaan. Terwijl nu Roman Besseling er op zijn zachtst gezegd weer niet kinderachtig in gaat. En op het moment dat hij over een speler heen begint te springen, ook per ongeluk nog eventjes die speler daarbij raakt. Dat is echt geen opzet. Dat durf ik me verantwoorden voor het vuur te steven. Devon de Korte is daar slachtoffer van geworden. Die heeft een beetje pijn. Staat inmiddels weer. En dan is het nu een ingooi voor de Graafschap. Nolan Martens, de man die hem gaat nemen.
3: 28 minuten, nog een officiële speeltijd. Nog genoeg tijd om er een hele mooie score van te maken. Die 1-0 blijft toch mager. En dan moet je ook uitkijken dat je niet tegen het tegendoelpunt van die Bossenaar aanloopt. Daarmee ga je dan de laatste plaats niet verlaten als je puntje pakt. Want de ploeg boven de Graafschap, dat is Toppos. Die hebben 6 puntjes. De Graafschap heeft er 4. Ja, het is toch opmerkelijk om al te noemen in deze situatie. Maar ja, goed, daar zit de Graafschap nu eenmaal in. Laten we hopen dat we snel betere tijden gaan krijgen. Maar dan moet er wel gewonnen worden van dit FC Den Bosch. Goed gedaan dit nu. Achterop met Warmerdam. Die hem aangeeft bij Kaya Simons. Simons dan naar Mark Diemers. Diemers draait even om zijn hals heen. Is er eentje kwijt. Dat is Jack de Vries. Maar die komt hij vervolgens zelf weer tegen. Dan weer naar Warmerdam. Warmerdam weer naar Diemers. Diemers voor de rust even terug naar Nick Hartgers. Die vorige week tegen NAC Breda 6 minuten mocht maken. Als ik me dat goed voor de geest haal. Nou, dan is dat voor hem ook heel mooi dat hij nu dik een half uur krijgt. De man die geboren is in Doesburg en uit eigen jeugd van de Graafschap komt, Hartgers. Daar zit Den Bosch even mis achterin. Wang verslikt zich. Dan uiteindelijk komt daar Kania door. Gaat naar Verder de Jong. Voorzet in de richting van de Duitser. Kania zou zijn vijfde zijn. En die voorzet van Verder de Jong is niet goed. Dan Hartgers die daar het duel moet aangaan. Krijgt een flinke beuk. Wordt aan de kant gedouwd. Maar knokt zich dan terug. En doet hij eigenlijk heel slim. Zonder de bal maar aan te raken laat hij hem over de lijn heen rollen. En dan mag de Graafschap de ingooi gaan nemen. Snel gegooid naar achter, naar Hartgers. Hartgers naar Besselink. En zo hopen we er toch een beetje weer wat vuur te zien aan de kant van Thomas Duiven voor zijn ploeg, de Graafschap dus.
2: Ja, ik moet zeggen dat het in ieder geval flinke nieuwe energie brengt, die wissels aan de zijde van de Graafschap. Nu de resultaten nog, want dat moet er natuurlijk ook wel bij komen. Hè? Want het is leuk als je nieuwe energie hebt. Maar ja, om nou te zeggen dat hij straks met hangende wurgen 1-0 over de streep moet treppen, dat hoeft voor mij ook weer niet zo nodig. Ik zie toch liever dat de voorsprong uitgebreid wordt. Nu eerst deze aanval van Den Bosch afslaan. Als er gekopt wordt door de Kruif, weinig richting aan meegegeven wordt. Bal aan de andere kant bij Jeffrey Fortes. Die lijkt Gijs Bolk even uit te dagen. En komt uiteindelijk ook langs die verdediger van de Graafschap. En dan is het uiteindelijk Nolan Martens die toch een beetje paniekerig een corner weggeeft, vind ik. Had die bal misschien ook rustig kunnen laten lopen. Kies hier uiteindelijk niet voor. Betekent corner nummertje 7 voor FC Den Bosch. De Graafschap kreeg er pas 1. En dit exemplaar voor de Bossenaren gaat door Fortes genomen worden. Moet daarvoor wel helemaal het veld oversteken. Terwijl er nu nog even een fraaie choreografie afgegeven wordt door de supporters van FC Den Bosch. Met een paar keer bukken en handjes omhoog en dat soort dingen allemaal. En inmiddels de corner genomen wordt door Jeffrey Fortes. En die gaat aan de andere kant weer over de achterlijn. Nee, gaat hij niet. Nee, wordt nog binnengehouden.
3: Nou, ja, de Vries.
2: Betekent toch nog eventjes alle zeilen bijzetten achterin bij de Graafschap.
3: Boom.
2: Nu dan. Uiteindelijk wordt net geblokt. Dat schot van de nummer 18 aan de zijde van FC Den Bosch. Hessel Eikelboom. Er zit uiteindelijk nog net een superboer tussen. Dus corner nummertje 8 voor Den Bosch.
3: Ja, nummer 4 naar rust dan ook bij deze inderdaad. 65ste minuut. Druk even fors van de Bossenaren. Terwijl daar nu iemand onderuit wordt geduwd. Besselink naar de grond gaat. Geen idee wat daar gebeurde bij Jack de Vries. Staat echt de hoogte van de strafschopstip. En ook de hoogte van Ties Wiegers. Dus als Keanu Quint daar zich ook meldt aan de kant. Die wil denk ik zo meteen heel graag invallen. Is eigenlijk Keanu Quint wedstrijd dit denk ik. Om het verschil te gaan maken. Maar het zit er nog even op moeten wachten. Ook Joran Hardeman wil wel het veld in gaan komen. Jeffrey Fortes staat klaar. Die hoekschop van zojuist. Daarvan dachten we dus dat hij uitging. Aan de andere kant. Maar het was Jack de Vries die hem binnen hield. En nu denkt er iemand een simpele op de spinnenkop. Ik gooi die bal even lekker binnen het veld. Op het moment dat Den Bosch een hoekschop wil nemen. Nou, gelukkig was dat nog niet terwijl de bal al aan het rollen was. Anders hebben we die situatie op de Vijverberg. Als Kevin Montialo zich beklaagt over het feit dat hij vastgehouden wordt, denk ik. Maar als hij gewoon door had gelopen, de Frans Congolees, dan had hij de bal waarschijnlijk binnen kunnen tikken. Doet hij dus niet. Nou, dat betekent dat hij nu dus wel over de lijn heen gaat. En Nick Hartgers de bal notabene gaat trappen. Want Ties Wiegers laat het over aan de jongeling.
2: Balletje op de punt van het 5 meter gebied. En wat er dan meestal gebeurt is dat zo'n jongeling die bal dan teruggeeft in de richting van de doelman. En dat die doelman dan vervolgens een oplossing mag gaan zoeken. Nou, die vindt hij dan nu uiteindelijk bij Gijs Bolk. En Gijs Bolk komt met een mooie diepe bal in de richting van Kania. En nou moeten we kijken of die grote truc dan op snelheid kan komen. Nou, hij heeft de bal in ieder geval wel onder controle. Actie maken of niet. Nee, balletje op de punt van het 5 meter gebied tikt hij hem gewoon heel eenvoudig tegen Jeffrey Fortes aan. Terwijl er dan vervolgens op het middenveld een wel heel opzichtelijke overtreding gemaakt wordt door Gijs Bolk. Ja, dat dacht ik wel. Dat is inderdaad een gele kaart. Volkomen logisch. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat Bolk daar even aan de noodrem trekt. Want anders dan had het maar zo een hele snelle uitbraak van Den Bosch kunnen worden. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik Den Bosch nou nog niet zo ontzettend snel vind in de omschakeling. Je hoeft dit tegen Almere City hoef je dit niet te proberen, zeg maar. Want dan
3: zeker niet met een Ferry Druif in de punt. Dan weet je dat
2: nee, precies. En dan die twee sterke buitenspelers. Dos. Dus ja, de rondes. Maar goed, in dit geval bij Den Bosch weet ik niet of het nodig was om die overtreding te maken. Maar goed, hij heeft hem gemaakt. Hij heeft een gele kaart op zak. In gele kaarten staat de Graafschap nog steeds aan de goede kant van de balans trouwens. FC Den Bosch kreeg er 2. De Graafschap maar 1. Terwijl de superboeren nu weer zien weg zijn met Mark Diemers. Even handige actie. Goh, dan kun je inderdaad wel zien dat het een ervaren speler is hoor. Al had ik liever gehad dat hij die bal wel wat sneller door zou spelen. Maar uiteindelijk, hij legt met één vrij eenvoudige beweging legt hij een middenvelder van FC Den Bosch in de luren. Vervolgens krijgt hij een tikje en houdt hij er een vrije trap aan over. Is het tempo wel uit aanval? Dat dan weer wel. Maar de Graafschap wel in balbezit. 67,5 minuten op de klok. Balletje terug naar Ties Wiegers.
3: Mooi hoe Diemers daar zit te gebaren. Een hartges wat hij moet doen. Uiteindelijk van een beetje tempo erin. Uiteindelijk terug inderdaad naar Wiegers. Nu Diemers opeens als een linksbuiten. Is niet zijn ideale positie. Verder de Jong dan. Die moet het duel aangaan daarna. En de bal weer veroveren voor de Graafschap. Ook dat lukt niet. Jack de Vries doet dit prima. Lange bal in de richting van die Zweedse spits. Sebastian Karlsson. Staat daar randje buiten. Speelpositie trouwens. Gaat allemaal niet op. Omdat de Graafschap de bal in zijn bezit heeft. Met Martens naar Besselink. Besselink lang. Naar de nieuwe linksbuiten. Daar gaat Martens er keurig overheen. Goed gedaan daar door de verdediger. Dan de voorzet die eruit wordt gehaald. Dan over de doellijn heen gaat. Over de achterlijn heen wil ik zeggen. Ik zeg de doellijn omdat ik zie dat Van der Meijerbom opeens in zijn handen heeft die bal. Maar die voorzet over de achterlijn heen. Dus mag de Graafschap daar een hoekschop gaan nemen. En blijkbaar is het dan zo dat dat ook direct bepaald is. Dat als Mark Diemers binnen de lijnen komt. Mark Diemers ook direct degene is. De man met de fijne trap. Die deze bal gaat trappen. Korte variant, dat wel.
2: Korte variant inderdaad in de richting van Simons. Dan vervolgens naar Nolan Martens. Dan is het uiteindelijk Diemers die met de voorzet gekomen. Handige beweging, mooie voorzet. En dan uiteindelijk door Ferre de Jong in de zijnet geschoten. Kantje weer voorbij.
3: Niet onaardig van Ferre de Jong. Speelt ook een prima wedstrijd. Want in ieder geval niets was hier ook belangrijk bij die 1-0 van de Graafschap natuurlijk. Ferre de Jong. Daar aan de rechterkant doorkomend. Goede voorzet in de richting van Van Zijl. Van Zijl kon hem toen vrij gemakkelijk binnenglijden. Overglijden gesproken. Besselink gaat onderuit. Glijdt daar toch. Ja, met een tikje dan wellicht van Karlsson onderuit. Want die zweet was er al vandoor. Maar blijkbaar ziet dan toch Thomas Harderman dat daar een overtreding gemaakt is. Waardoor de bal nu achterin bij de Graafschap is. Dat zeg ik wel. Maar ik heb geen idee wat Harderman allemaal ziet. Nou, dat is dat we gaan wisselen. Dat is het. Keanu Quint. Die gaat ook komen bij de Graafschap. Ik zei het zojuist al. Dit is ook een lekkere Keanu Quint wedstrijd. Kania naar de kant. Heeft vandaag niet kunnen scoren. De man die er al 4 heeft gemaakt. Maar Keanu Quint. Ja, die kan dat ook. En die komt nu in de ploeg.
2: Ja, inderdaad. Waar Lilian Kania de laatste tijd 1 op 1 liep. Moet ik eerlijk zeggen dat ik hem vandaag nog net weer even iets minder gezien heb. Ja, een paar aardige momentjes. Maar dat was het dan ook. Nu dan Keanu Quint. In het verleden gouden wissel gebleken. Heeft hij op dit moment ook nog niet echt waar kunnen maken. Dus eens even kijken of hij nu dan misschien potten kan breken. Heeft hij nog 20 minuten de tijd voor om een 2-0 te gaan forceren. Of misschien nog wel meer voor de Graafschap. Eens kijken wat dit dan uiteindelijk voor resultaten gaat hebben. Den Bosch nu op dit moment in balbezit. Helemaal in de laatste linie nog. Dan de middenlijn oversteken. Bij deze gebeurt. Daarna de bal weer net zo hard terug over de middenlijn. In de richting van Eikelboom. Eikelboom krijgt een behoorlijk gedreven Quint op bezoek. Die dan ook gelijk maar doorjaagt in de richting bij van der Merbel. Het heeft wel tot resultaat dat Van der Merbel gedwongen wordt om een wat moeilijke bal af te geven. Maar uiteindelijk belandt die bal dan toch nog bij een medespeler van FC Den Bosch. Krijgt ook Diemers de handen even niet op elkaar en heeft Den Bosch nog steeds het balbezit. En nu dan uiteindelijk afgeslagen. Caninda, mannetje in de rug. Maar hij kan meters maken. Maakt zich breed. En kan dan vervolgens ook nog met de bal aan de voeten vandoor. Alleen vervolgens draait hij om zijn as. En is het tempo wel het aanval gehaald. Maar dan uiteindelijk toch nog met Nolan Martens. Nu op de rechterflank. Heeft een mannetje voor zich. Gaat dan een actie maken. Gaat voor de achterlijn. Of gaat hij dan nog naar binnen trekken. Dat laatste voorzetje geven. En dan heeft hij van Keanu Quint. Maar die wordt vastgehouden. En probeert dan nog met een wat creatief dansje waarbij hij een pootje optrekt en hem dan probeert met de hak nog te raken. Heeft uiteindelijk geen resultaat, want dan raakt die bal niet in de bal gaat. Over de achterlijn, kansen weer voorbij. 71 minuten op de klok. 1-0 nog steeds een voorsprong voor de superboeren. Ja, en als je het mij vraagt, die moeten ze echt uit gaan breiden.
3: Ja, dat is te mager. Anders wordt het toch billen knijpen in de laatste paar minuten van deze wedstrijd. Dat is niet wat je wil als de Graafschap zijnde. Oftewel, zorgen dat je snel die 2-0 gaat maken. En daarmee de wedstrijd hopelijk toch in de tang kan krijgen. Hier is Diemers nu in balbezit. De hoogte van de middenlijn naar Quint. Goed gedaan van Quint. Die prikt hem door tot bij Caninda. De Fransman probeert hem binnen te houden. Dan uiteindelijk de ingooi van Den Bosch. Dat zal weer snel balbezit. En kan Keanu Quint weer overnemen. Dan naar Mark Diemers met zijn rechter buitenkant. Ga maar schieten, Diemers. Wil dat ook. Dan naar Ferre de Jong. De Jong dan weer terug. Naar links buiten. Dat is voorlopig even weer Diemers. Diemers dan naar Quint. Quint terug naar achteren naar Bolk. Ja, eigenlijk moet hij voor. Maar ja, ik begrijp ook wel dat niemand hem nu echt voorzet als je warmer dan kan in daarvoor hebt staan. En geen Kania bijvoorbeeld die er zojuist uit is gegaan. Dat was een grote Duitser van bijna 2 meter. Ja, Donny Warmerdam is zo'n beetje de kleinste man van het veld. Dus maar helemaal naar achteren. Wiegers dan met een lange peer naar voren. En die wordt dan weer opgevangen door FC Den Bosch.
4: Maar goed, dat lijkt ook maar van korte duur te zijn. Wilde ik zeggen, bal wordt teruggespeeld in de richting van Van der Merbel. Die wordt wel fel op de huid gezeten. Kan die bal uiteindelijk toch nog bij Jeffrey Fortas krijgen. Fortas, die heeft wat meters voor zich. Ziet Diemers wel opduiken, maar wordt er nog niet heel zenuwachtig van. En nu Monsialo. En dan wordt het altijd weer uitkijken. Komt met een, het zal een voorzet zijn. Die belandt uiteindelijk helemaal aan de andere kant van het veld. En daar kan uiteindelijk Mees Laros helemaal niets mee. Die glijdt nog wel in, maar kan zijn been ook niet hoog genoeg heffen om die bal nog binnen te houden. En is het vrij makkelijk een ingooi voor de Graafschap. Is het Nolan Martens die ingooi mag gaan nemen. En hij lijkt er heel erg blij mee te zijn dat Den Bosch nu net dit moment heeft uitgekozen om te gaan wisselen. Want Nolan Martens lijkt ook een beetje op zijn tandvlees te lopen op dit moment. Wissel aan de zijde van Den Bosch. De nummer 3, Stan Maas gaat eruit. Hij wordt vervangen door de nummer 27, Lorenzo Hofman. En volgens mij komt er nog een tweede wissel. Of heb ik dat verkeerd gezien? Daar heb ik verkeerd gezien, hoor ik net. Het was een enkele wissel aan de zijde van Den Bosch. Goed, nou, bij deze wissel heeft plaatsgevonden. Ingooi inmiddels genomen. Belandt uiteindelijk bij Den Bosch. Bij de nummer 10, Devon de Korte. Nu goed ingegrepen door Roman Besselink. Die krijgt die bal dan nog wel naar voren. Wordt hij weer opgepikt door Jeffy Fortes. Die hijst hem naar voren toe. En dan is het nu Mark Diemers. En die heeft meters voor zich. Nou, eens even kijken wat die oude Vos dan nu met die bal kan doen. Die heeft heel veel meters voor zich. Sterker nog, die kan ze dadelijk af gaan drukken als dit zo doorgaat. Krijgt hem bij Kaninda. Kaninda speelt dan aan de buitenkant in plaats van zelf af te drukken. Dan De Jong, die kan dan nog wel schieten. Die bal wordt geblokt en dan levert het slechts een hoekschop op voor de Graafschap. En als ik goed geturfd heb, is dat pas nummertje 2 voor de Superboeren.
3: Ja, het is wel mooi dat we iemand van 32 tegenwoordig een oude Vos noemen. Hè? Terwijl bij dit de Graafschap is dat gewoon zo. Want dit elftal is verder zo jong. Dat iemand van 32 al heel snel een beetje de Ralf Seuntjes van het elftal voelt. Al was hij natuurlijk een aantal jaren ouder. En Jeffrey Fortes is 37. Die speelt voorlopig toch ook gewoon 75 minuten uit. De aanvoerder van Den Bosch moet daar op de lijn staan. Om te kijken of deze vrije trap uiteindelijk de rebound daarvan nog op de kop komt van Quint. Dat komt hij inderdaad. Maar blijft dan hangen bij Diemers. Diemers kapt zijn man uit. Dan opnieuw inbrengen. Diemers schiet maar een keer. Staat in het 16 meter gebied. Legt hem terug tot daar. Fenne de Jong. Goed teruggelegd. De Jong raakt hem volledig verkeerd. Dat is jammer. Die twee zullen elkaar ook nog wel kennen vanuit hun tijd bij Cambuur trouwens. Dus wellicht dat ze elkaar daarom wat makkelijk kunnen vinden. Maar het is toch zonde dat de Graafschap hier niet die 2-0 maakt. Daarmee blijft het toch veel te penibel met nog een kwartiertje te gaan aan officiële tijd.
4: Ja, je wilt toch niet dat scenario hebben dat je hier uiteindelijk nog puntverlies of nog veel erger leidt. Gewoon omdat je zelf uiteindelijk die kansen niet afmaakt. Want ik hoop gewoon dat er zo dadelijk een verlossende 2-0 valt. En ik ben ook heel benieuwd, en als dat gebeurt, dan gaat er denk ik een zucht van verlichting hier over de Vijverberg
3: heen.
4: Ik ben dan ook heel benieuwd, want uiteindelijk was het wel verder De Jong die met een assist verantwoordelijk was voor de 1-0. Bjorn van Zijl, de man die uiteindelijk de trekker overhaalde. Dat zou voor hem dan toch ook een hele mooie opsteker zijn op het moment dat je toch een beetje de hete adem van Mark Diemers in je rug voelt. Inmiddels staan ze wel met z'n tweeën hier op het veld. En ja, waarom zou dat in de toekomst ook niet kunnen? Maar ja, ze spelen wel op elkaars posities. Dus dat betekent ook nog wel een beetje puzzelen waarschijnlijk. Kwartiertje nog. Achterhoeks kwartiertje. Doetinchems kwartiertje. Vijverbergs kwartiertje. Kan me niet schelen hoe het noemt. Als het maar een beetje gaat spoken in dat laatste kwartier. En het liefst in het voordeel van de Graafschap. Moeten ze wel eerst even de bal weer zien te veroveren. Want die is in het bezit van de Bosschenaren. Jeffrey Fortes kijkt waar hij de bal kwijt kan. Komt met een soort van crosspaas. Dan wel voorzet in de richting van Kevin Monsialo. Nou, die heeft zijn lokken wel heel erg mooi opgestoken. Met die lokken, met die rasta, toucheert hij die bal uiteindelijk nog wel. Gaat hij uiteindelijk over de achterlijn. Dan heeft hij ook nog eens een keer de pech dat hij buitenspel stond. Kortom, dubbele pech voor Monsialo. En mas over de Graafschap. Betekent gewoon een vrije trap voor Ties Wiegers.
3: 76e minuut. De wedstrijd kabbelt een beetje voort. Tijd tikt dan weg in het voordeel van de Graafschap. Want het staat op een 1-0 voorsprong door die goed uitgespeelde aanval. Met Fenne de Jong inderdaad als aangever. En Van Zijl die maar één ding hoefde te doen. Dat was binnenglijden. Maar goed, dat gebeurde allemaal wel. Inmiddels 55 minuten geleden. En daarna zijn er wel wat momenten geweest om die voorsprong te vergroten. Maar in de tweede helft toch ook niet zulke hele grote momenten. En dat is iets waar de Graafschap toch werk van moet maken. Nu bijvoorbeeld met de Jong. Probeert door te jagen en de bal bij Keanu Quint te krijgen. De invallen. Quint komt er niet aan, maar Den Bosch is heel slordig. En dan komt Quint er wel aan. Of Den Bosch in tweede instantie de bal met Jack de Vries wel wegkrijgt. Besseling komt voor zijn man. Dan heeft hij de bal wel. Maar dan speelt hij hem eigenlijk zelf naar achter toe. Waardoor Montialo kan overnemen. Hier komt de counter van Den Bosch. Sterker nog, uitkijken. Den Bosch opeens met drie man weg. Tegenover één van de Graafschap. Wordt dit dan ook afgestraft daar door Lorenzo Hofman of niet? Nee, de invaller schiet hem op de handen van Ties Wiegers. En volgens mij heb ik het al vaker gezegd deze middag. Dit is zo'n situatie waarbij er veel te lang wordt nagedacht door een voetballer. Dat gebeurt ook met Hofman. Alle ruimte om door te lopen. Alle ruimte om aan de rechterkant twee Bossenaren aan te spelen. Eigenlijk die vrij staan. Hij kiest ervoor om uiteindelijk te schieten. Die poging is niet goed genoeg van Hofman. En als een gelukje dan voor de Graafschap. Goed gepareerd daar door Ties Wiegers. En geen gelijk maken na 77 minuten.
2: Ja, maar het geeft me gelijk maar de noodzaak aan dat je echt gewoon die tweede zou moeten gaan maken. Want het kan maar zo zijn dat hij zo dadelijk een keer voor Den Bosch goed valt. Ja, dan wil je toch echt gewoon die veilige marge aan je kant hebben. Daar heeft de Graafschap nu nog 12,5 minuten tijd voor. Ja, ik kan leven met een scenario dat ze gewoon een 1-0 hier over de streep heen trekken. Maar om eerlijk te zijn, mijn cardioloog heeft ook gevoel. Ik heb toch eigenlijk liever dat ze zo dadelijk die 2-0 erin leggen.
3: Ja.
2: Moeten ze nog wel even
3: te schieten. Die poging is niet goed genoeg van Hofman. En als een gelukje dan voor de Graafschap. Goed gepareerd daar door Ties Wiegers. En geen gelijk maken na 77 minuten.
2: Ja, maar het geeft me gelijk maar de noodzaak aan dat je echt gewoon die tweede zou moeten gaan maken. Want het kan maar zo zijn dat hij zo dadelijk een keer voor Den Bosch goed valt. Ja, dan wil je toch echt gewoon die veilige marge aan je kant hebben. Daar heeft de Graafschap nu nog 12,5 minuten tijd voor. Ja, ik kan leven met een scenario dat ze gewoon een 1-0 hier over de streep heen trekken. Maar om eerlijk te zijn, mijn cardioloog heeft ook gevoel. Ik heb

0: Van, ja, nou, die is volgens mij van Den Bosch, meneer Wang. Die kan die bal ook vrij eenvoudig aannemen. Werkelijk helemaal niemand van de Graafschap in de buurt van de plek waar die bal van Ties Wiegers belandt. En dus krijgen we weer een Brabants aanval. Kaninda moet dan verdedigen tegenover de nummer 27 aan de zijde van FC Den Bosch. Lorenzo Hofman, die is die bal inmiddels al lang en breed weer kwijt aan onder andere Eikelboom. Dat is wel een medespeler van hem, dus die mag ook wat meters gaan maken. Keanu Quint gaat dan maar Eikelboom maar eens even informeren of hij misschien nog voornemens is om die bal in te leveren. Nou, dat doet Eikelboom dan wel, doet het wel bij medespeler. En uiteindelijk gaan we het over de andere flank proberen bij Jeffrey Fortes. Die lokt dan Gijs Bolk uit de tent. Lokt hem in ieder geval naar zich toe. Terwijl dan de laatste man van FC Den Bosch even de bal onder de voeten door laat springen. Maar Keanu Quint reageert daar niet op tijd op. Dan is het nu Kaninda die dan een klein schopje te verwerken krijgt. Mag allemaal van scheidsrechter Hardeman. Maar nu de Graafschap overgenomen met Diemers. Even een keertje actietje maken. Een paar leuke passeerbewegingen. En dan die bal bij Kaninda krijgen. Nou, Kaninda, laat eens even wat zien. Laat eens even zien dat je creatief bent op zijn Frans. Nou, dat doet hij inderdaad wel. Een paar leuke dansjes terwijl hij de bal erbij niet aanraakt. Krijgt hij die bal bij Quint. En dan vervolgens Quint op zijn beurt bij Diemers. Diemers krijgt een heel licht setje. En dat is er eigenlijk gezien.
1: Je moet daar wel om lachen. Dit is zo
0: echt. Het is een setje waarbij je echt denkt van... Nou joh, dan blaas je de Mino niet meer van zijn sokkel af.
1: Maar... Nee, maar hij heeft ook zoveel... Nou ja, wat zullen we zeggen, ervaring dat hij weet dat ervoor gefloten wordt. Zeker door zo'n jonge scheidsrechter. Hardeman die fluit er dan ook voor. Dat je denkt, er gebeurt helemaal niks.
0: Over Hardeman gesproken.
1: Ja, als inderdaad Hardeman en nu erin gaat komen. Nou, dat is niet zijn broer dan. Dat is wel Joran dit. Hardeman die bij de Graafschap klaar staat om erin te komen. Daarvoor Kaya Simons naar de kant leek te gaan. Nee. Maar is dat dus niet zo?
0: Nee, Donnie Warmerdam.
1: Ja, ik zei toch dat het een klein bord was. Die van de vierde of visje. Nee, Donnie Warmerdam. Ik begrijp ook wel dat Warmerdam naar de kant gaat. Want ik zag hem dus, wat ik zei eerder, een... iets van een pilletje nemen of zo. Ik denk dat hij niet helemaal lekker fit is. En dan is Warmerdam degene die naar de kant gaat. Is Hardeman degene die in de ploeg komt. Eigenlijk een verdediger voor een middenvelder zou je kunnen zeggen. Als er nu een vrije trap is en Kaya Simons en Mark Diemers achter de bal staan. Diemers degene is die gaat trappen. Draait hem dan uit of in. Of nou ja, combinatie van eigenlijk. Blijft er hangen bij Kaninda. Die moet eigenlijk uithalen. Maar Hofman snoept hem van zijn voetjes af. Over snoepen gesproken weer Martijn.
0: Ben je erin?
1: Nee, dank je. Nee, Keanu Quint, die doet het ook prima. Die brengt hem bij Kaninda. Die denkt, ach, ik doe eens even een hakje. En heeft de mazzel dat hij hakt tegen de knie van Hofman. En daarmee mag de Graafschap gaan gooien aan de rechterkant. 10 minuten nog aan de officiële tijd te gaan. Ik ben wel benieuwd wat dit inbrengen van Joran Hardeman betekent over de intenties van de Graafschap. Want Hardeman staat dus inderdaad direct als een centrale opgesteld. Is het toch een beetje... Henk op twee gedachten. Willen we hem uitbreiden of willen we hem behouden? Ja, beide.
0: Op basis van de plek waar ik Hardeman nu zie staan. Denk ik van joh, we gaan de boel op slot gooien achterin. En kunnen we er nog eentje in prikken? Is mooi meegenomen. Maar we willen in ieder geval consolideren. Zeg maar die 1-0. Ja. Kaninda dan wordt uiteindelijk geblokt. Dan nu vanuit de tweede lijn. Hoor. Misschien nog Bolk. Nee. Krijgt die bal kennelijk niet helemaal lekker voor. Brengt hem er nog maar eens een keertje in. En is Keanu Quint die bal. Terwijl hij om zijn as draait met één enkel raakt. Met zijn andere enkel dan de verkeerde richting meegeeft. En dan gaat hij uiteindelijk over de achterlijn. We hebben nog 9 minuten te voetballen. Is het nog steeds 1-0 voor de Superboeren. En de doelschop voor Pepijn van der Merbel. Die lijkt de tijd te nemen. Je zou eigenlijk verwachten dat die doelman van FC Den Bosch zou zeggen. Nou joh, zo snel mogelijk blind naar voren toe. We zien waar die landt. Maar goed, dat is niet aan de orde. En om dan te zeggen dat het dan zo'n ontzettend nauwkeurige bal is. Op het moment dat hij er de tijd voor neemt. Nee, eigenlijk ook niet. Blijft nu wel een beetje hoog hangen. En is het uiteindelijk Den Bosch wat nog wel het balbezit heeft op de rechterflank. En nu heel erg veel ruimte daar in de middenas voor een van de spelers van Den Bosch. Die kiest ervoor om niet zelf actie te ondernemen, maar hem breed te leggen naar Monziano. En dan wordt er uiteindelijk nog gekopt. Dat die paas van Monziano, die mag er 100% wezen. Die belandt op het hoofd van de nummer 10, Devin de Korte. Ja. En nou, zo kort is hij nu ook weer niet. Ja, hij is inderdaad niet zo heel erg groot, maar hij komt wel hoog de lucht in. Kan nog koppen, maar komt hem uiteindelijk over het doel van Ties Wiegers. Dus daar komt de Graafschap opnieuw goed weg. En dat geeft echt maar aan, alsjeblieft breid die marge uit. Want het is heel krapjes.
1: Ja, dit zou volledig passen bij het seizoen van de Graafschap. Dat je dan toch nog tegenkrijgt. En daarmee de eerste 3 punten in eigen huis mis zou lopen. En daarmee dus ook niet de laatste plaats in de keukenkampioendivisie gaat verlaten. Want dan kom je op slechts 5 punten uit. En Toppos heeft er 6 en Den Bosch heeft er 7. Ja, het blijft raar om deze situatie zo op te noemen. Maar het is nou eenmaal zo voor het eerst in 57 jaar dat de Graafschap de hekkensluiter is. Dus daar wil je snel wegkomen. Gaat wel gebeuren met deze 1-0. Maar het blijft heel mager en het blijft vooral billen knijpen daarmee. Na 83 minuten. Den Bosch in balbezit. Kevin Monziano. Nog niet veel gezien van de Frans-Congolese spits. Maar ook hij is een momentenvoetballer. Heeft er vorig jaar niet voor niets 18 ingeprikt. En ja, wordt nu wel gezocht. De lange bal richting hem. Daniel Bolk daar de bal eigenlijk... laten lopen. Bukt dan ook om de bal over zijn rug te laten gaan. Maar ja, daarbij krijgt hij de bal dus juist op zijn rug. En is het hoekschop nummer 9 voor Den Bosch. Vijfde na rust.

0: En blijft er dus uitkijken. Want het zit inmiddels in de 84ste. Nou, die gaan nu in. Minuut. Het zou een ongelooflijk naar moment zijn om het tegen te krijgen. Want er zijn er ook nog geen 6 minuten voor de Bos om de volle buiten te pakken.
1: Ja, dat mag je toch helemaal niet hopen, zeg. Nou, hij wordt uiteindelijk weggewerkt, die corner. Hard werken van Roman Besselink. Nee, van Kaya Simons. Die gaat uiteindelijk tegen het gras aan. Nu wel Besselink die bal het 16 meter gebied uitpeert. De Bos houdt dan wel een balbezit. Maar de Graafschap nu dan naar voren toe aandringen. Kijken of ze zo snel mogelijk die bal kunnen veroveren. Dat gebeurt uiteindelijk niet. Bal het 16 meter gebied vooruit gekopt door de invaller Nick Hartges. Keanu Quintan. Die zitten we wel helemaal op de helft van de Graafschap. Terwijl Quint die bal vol in de snuffert krijgt. Of tegen zijn ademsappel lijkt het wel. Nou, daar heeft hij even goed last van. Ja, hapt ook naar adem. Blijft ook eventjes liggen. Ja, en eigenlijk wil je dat niet. Want je weet op het moment dat je blijft liggen, dan moet je zo dadelijk een minuut wachten voordat je er weer in mag. En dat betekent dat jouw ploeg even met een mannetje minder staat. En dat wil je eigenlijk niet in deze fase van de wedstrijd met een 1-0 achterstand. Nou, Quint die zegt met een redelijk heese stem tegen scheidsrechter Hardeman dat het wel weer gaat, denk ik. Kan er nu wel weer gewisseld worden aan de zijde van FC Den Bosch, zo te zien. Dan krijgen we daar nog weer een volgende inval. En ja, dat betekent ook de laatste kansen voor trainer Bart Schreuders om nog iets te gaan doen op personeelgebied. En voor de rest zal hij het gewoon van het coachen moeten hebben. Nou, eens even kijken wie er dan uiteindelijk uit moet. Nou, dat,
0: Wang.
1: Ja, precies. Wang moet eruit. Maar die lijkt daar niet zo heel veel zin in te hebben. Want Schreuders die moet hem echt een paar keer gebaren van joh, wat dacht je ervan? Schiet eens even op. Jasper van Heertum is het erin die erin komt. Ook een ex-superboer.
0: Over verre dus, gooien en zo gesproken. Daar is hij ook wel goed in. Maar en als pinchhitter spelen gaat hij gewoon doen, hè, van Heertum. Gaat gewoon in de punt staan bij de Bos. Kijk maar.
1: Ja, precies. Nou, 5,5 minuut heeft hij dan om iets te forceren voor de Bossen. Laten we vooral hopen dat hij dat niet gaat doen. Maar als hij dan toch een doelpunt meepakt als ex-superboer zijn, dan doe dat dan op de manier zoals Jeffrey Fortas dat vorige week deed. Namelijk gewoon in je eigen doel. 5 minuten te spelen nog. Ingooi voor de Graafschap. Bal naar Keanu Quint. Die kruipt achter zijn man. En zet dan uiteindelijk zijn lichaam erin. Waardoor hij het balbezit, wilde ik zeggen, nog heroverd. Maar wordt hij tegen het gras aangetrokken. Het wordt niet onderkend door scheidsrechter Hardeman. Dus geen vrije trap voor de Graafschap. Den Bosch overgenomen. Op haar beurt de Graafschap weer overgenomen. Op het middenveld dan hard werken door Kaya Simons. En uiteindelijk met wat hulp van medespelers krijgt de Graafschap die bal in bezit. En staat Simons op dit moment op de teampositie. Dan geeft hij een iets wat onderkeurige bal af in de richting van Kaninda. Daar had meer in gezeten voor de superboeren. Als de klok op dit moment nog steeds wel tikt in het voordeel van de Graafschap. Maar de marge nog steeds maar 1-0 is. En nog 4,5 minuten op de klok. Er zal nu denk ik wel wat blessuretijd bijgekomen, denk ik. Vooral omdat we straks die botsing hebben gehad tussen Björn van Zijl en Pepijn van der Merbel. Mm-hmm. Dat kost even wat tijd. Dus ja, er gaan wel wat minuten bijkomen. Nu dan de Martens. Die is in één keer langs een mannetje. Die heeft meters voor zich.
0: Diemers, schieten.
1: Diemers, actie maken, schieten. Oh. Nee, over. Oh, wat had je dat gegund, zegt. Dat hij deze er even in mocht prikken. Maar
0: ja, gaat uiteindelijk naar zijn linkerpoot. En dan hangt hij, nou ja, zoals ze dat zeggen, net iets te ver achteruit. Waardoor hij net over de kruising heen vliegt. Had je hem gegund. Dat is ook de periode dat wij, en dat doen we maar even, het overleg op de radio, altijd de namen moeten doorgeven. En ik denk dat we Mark Diemers maar gewoon even voor de camera moeten zetten na afloop. Want ja, je wilt toch even praten over een rentree van die jongen hier op de Vijverberg. Na een aantal jaren. Onder meer Fortuna, Feyenoord. Wat heeft hij in het buitenland nog even gezeten? In Duitsland. Cambuur er tussendoor en weer terug bij de Graafschap. Verder de Jong, puikenwedstrijd gespeeld voorlopig. Zou voor hem heel mooi zijn als ook hij nog beslissend kan zijn in die laatste paar minuten. Want we hebben nog 3,5 minuten gaan. En de Graafschap moet eigenlijk vooral de bal even in de ploeg houden. Gebeurt dus niet. Den Bosch neemt weer over van de Merbel. Dan de doelman die letterlijk wat stappen naar voren maakt om ze meteen een lange peer naar voren te geven. Iedereen van Den Bosch ook naar voren toe. Behalve Kevin Montialo. De spits die denkt, ja, dit duurt me allemaal veel te lang. Ik ga maar eens even aandienen als linksback. Ik kom hem zelf maar halen. Terwijl hij beter in de spitspositie kan gaan lopen. Want daar is hij zo nodig. Bal dan weggekopt door de Graafschap. Kaninda vangt weer op. Den Bosch neemt weer over. Lang dan in de richting van Hofman. Uiteindelijk met een halve omhaal weggewerkt door Ferdinand de Jong. En is het Kevin Montialo dus, die nog steeds daar als hij linksback staat. Kan dan opnieuw de bal voor Den Bosch gaan inbrengen. Het is allemaal met hangen en wurgen als de Graafschap het op deze manier zou gaan redden. Den Bosch brengt hem weer in richting Sebastian Karlsson. De zweet komt er niet aan. Keanu Quint dan staat toch echt opeens op een eilandje alleen. Maar jaagt daar wel lekker door, Keanu Quint. En maakt het van de Merbel wellicht moeilijk. Nou, doet die doelman toch vrij aardig. Lepelt het meer over Quint heen. En zo is het met 88ste minuut die inmiddels ingaat. Binnenknijpen achterin. Hopen op een alles of niets. Dan wel in het voordeel dus voor de Graafschap. Dat je nu niet in deze situatie nog dat doelpunt tegenkrijgt. En met een 1-1 uiteindelijk van het veld afstapt. Hier gaat Montialo over het been heen van Kaninda. Geen overtreding of wel? Jazeker wel. En dan krijgt Den Bosch een vrije trap op een metertje of 25. Zeg ik dat goed, snap je? Is nog iets dichterbij?
1: Ja, een metertje of 20 is het denk ik wel. De hoogte van het punt van het 16 meter gebied. Linkerpunt hebben we het dan over. En dat betekent een best aardige plek. Een beetje kalibertje strafcorner zoals we bij hockey kennen. Met onder andere woorden, kan heel gevaarlijk worden. Kan indraaien worden en dan toucheren met het hoofd. Het kan ook afdraaien worden en gewoon keihard er tegenaan lopen. Met andere woorden, het is gevaarlijk voor de Graafschap. Kevin Monsignalo achter de bal. En Mees Laros achter die bal. Nou, dat zijn twee heren die toch best wel een verfijnde techniek hebben volgens mij. Moet nu toch eventjes overlegd worden tussen Ebony en Ivory. Oftewel de man met prachtige zwarte huidskleur en de toch wel behoorlijk blonde Mees Laros. Die laatste loopt er overheen. En dat is dan Monsignalo die bal het 16 meter gebied inpompt. Gaat de vlag omhoog voor buitenspel. En is het er even opgelucht ademhalen voor de Graafschap. Met nog anderhalf minuut op de klok. 1-0 nog steeds de voorsprong. En dan worden er nu wel high fives gegeven door de verdedigers bij de Graafschap. Dat in ieder geval die buitenspelval gewerkt heeft. Ja, dat is mooi. Maar er is nog niet afgefloten. Dus wacht dan nog even mee met die high fives. En zorg dat je hem gewoon over de streep trekt nu die 1-0.
0: Thijs Wijkenberg gaat staan voor de Graafschap. Vind ik wel een mooi gezicht. Daar aan de linkerhoek gaan er steeds meer mensen staan. Ook op de Roodbergen doen er een aantal mee. Nou, nog niet tot zover dat ook heel de Groenendaal staat. Maar de Graafschap heeft het wel nodig. Het is echt over de streep trekken met een 1-0 voorsprong. 1 minuut nog een officiële speeltijd. Ik denk dat we 4-5 minuten zeker gaan krijgen gezien de wissels die we hebben gezien aan beide kanten. Die video official heeft inmiddels dat kleine bordje klaargestoomd om ze meteen de lucht in te doen. Maar dat gaat hij doen op het moment dat we exact 90 op het bord hebben. Hoe lang krijgen we dan nog erbij op de Vijverberg? En ja, hoe ver heeft de Graafschap dan nog verwijderd van de eerste zegen van dit seizoen? Na de speelronde 8 in eigen huis. Daarmee komt het op 7 punten. Het is een zeer beroerde start. Dat blijft het ook. Maar goed, het moet er wel een keer uit gaan komen. En dit is wel de enige manier hoe dat kan. Door dan maar een zeer matige qua score overwinning op Den Bosch te gaan behalen. Magere moet ik zeggen eigenlijk met 1-0. Maar prima, in deze situatie is dat helemaal goed voor de Graafschap. Als Diemers lang opent in de richting van daar Quint. Brengt het terug tot Kanimda. Controle van de Fransman is verre van fraai. De korte kan overnemen. Is daar gefloten nog door een overtreding van Kanimda op de korte. Terwijl eigenlijk de scheidsrechter beter voordeel had kunnen geven. Is het inmiddels officieel 90. En dan gaan wij 4 minuten krijgen. Nog 4 minuten binnen knijpen.
1: Oké, niet die van mij. Blijf af.
0: Nee, dat zeker niet.
1: Nee, precies. Dankjewel.
0: Er zit een stoeltje tussen bij ons, hè?
1: Ja, dat scheelt ook wel weer, inderdaad. Nou goed, vrij trap. Inmiddels genomen door Pepijn van der Merbel. En dan wordt Keanu Quinta tegen het gras aangetrokken. Dat betekent dat je best hard moet trekken. Wil je die bijna 2 meter tegen het gras aan krijgen? Het is ook onbekend door scheidsrechter Hardeman dat gebeurde. Dus een vrije trap voor de Graafschap. En dus weer even tijd trekken. Secondes pakken. De bal pakken, dat ook nog. Want de tijd begint natuurlijk te lopen op het moment dat je hem op het gras legt. Dus met andere woorden, als je tijd wil winnen, moet je die tijd winnen voordat die bal op het gras ligt. Nou, dat heeft Joram Hardeman nu inmiddels door. Dat hij Thomas Hardeman daarmee nog in ieder geval een klein beetje in de maling kan nemen. En dan komt uiteindelijk de crosspass in de richting van Keanu Quint. Die moet hoog de lucht in. Ja, dat lukt uiteindelijk wel, maar dan gaat hij wel over de rug van die oude vos. Ja, die mag ik wel een oude vos noemen, Jeffrey Fortes. Die sluwe oude vos, die het op dit moment nog niet waar heeft kunnen maken in deze wedstrijd tegen zijn oude werkgever. Nu dan wel Den Bosch weer eventjes in balbezit, maar Kanimda, wilde ik zeggen, overgenomen. Nu dan die bal weer uit de laatste linie weggewerkt bij Den Bosch. Gaat hij in de richting van het hoofd van Roman Besselink. Dat had hij beter niet kunnen doen, want die kopt hem door in de richting van de Bossenaar. Dus nu Monsignalo op de linkervlak voor Den Bosch. En is hij er langs bij Kaya Simons. Kan hij met de voorzet komen. En uiteindelijk door Joran Hardeman het 16 meter gebied uitgewerkt. Hè. Weer even ademhalen. 1,5 minuut blessuretijd zit erop. Nog 2,5 minuut te gaan. Als daar diezelfde Joran Hardeman weer tegen het gras aangewerkt wordt. Door opnieuw die oude vos. Nou, dit is gezien door de andere Hardeman. Dus een vrije trap voor de Graafschap. Helemaal op de eigen helft. En worden er weer opnieuw handjes geklapt aan de zijde van de Graafschap. Van joh, deze situatie hebben we gewonnen. Ja, dat is wel een slag gewonnen. Nu de oorlog nog. Ja. Daar hebben ze nog 2 minuten voor. Moet nog een vrije trap komen nu voor de Graafschap.
0: Het is spannend. Merk je ook wel op de tribunes. Aan de linkerkant Spinnekop viert al een klein feestje. Maar er steeds meer mensen gaan ook daar staan. Op de Roodbergen ook. Klappend om de Graafschap door die laatste 2 minuten heen te klappen letterlijk. Hou die bal maar even in de ploeg zou je zeggen. Ook al is het bij die cornervlag verder. Maar dat lukt niet. Gaat over de jongen heen. En dus heeft Den Bosch gewoon nog 1:50 over. Om toch nog een puntje weg te snoepen. Over snoepen gesproken gaan we weer. Martijn op de Vijverberg.
1: Ja, dit zit je hoofd volgens mij.
0: Ja. Blijkbaar wel, ja. Ja, goed. Verdient het de Graafschap dit om te winnen? Mwah. Het is niet per se heel veel beter geweest. Ja, de eerste helft heeft het echt wel een betere fase gehad. En daarvan heeft het geprofiteerd. Waardoor het op 1-0 voorsprong is gekomen. Maar die tweede helft is redelijk gelijkwaardig geweest aan beide kanten. Het zijn twee ploegen die voorlopig nog niet de beste voetbal gaan laten zien in deze competitie. Zie je natuurlijk ook wel aan de stand. Maar goed, dat maakt ook even nu niet uit voor de Graafschap. Je moet hem over de streep heen trekken. En nu nog met die 1 minuut en 23 seconden hem tegen gaan krijgen. Het is Den Bosch namelijk dat de vrije trap krijgt. Wel echt diep op eigen helft hoor. Maar Van der Melbo heeft een hele lange trap in de richting van Karlsson. Die Zweedse spits Fortes dan. Die raakt hem verkeerd, maar speelt hem wel naar voren. Montialo staat als linksback. Dan opnieuw ingebracht richting De Vries. De Vries kopt. Simon kopt weg. Fortes brengt weer in. Ouderwetse flippenkast zo meteen. Kan de Graafschap hem dan wegwerken? Ja, Nolan Martin speert hem maar naar voren. En dat is, wordt ongelooflijk vrolijk opgevangen. Maar we hebben nog, wat is het? 47 seconden over, dacht ik.
1: Ja, precies. Dus echt nog minder dan een minuut. Maar Den Bosch wel met de bal in het strafschopgebied. Nu dan door Nick Hartges over de zijlijn heen geschoten. Ingooi voor de Bossenaren. Maar heel eventjes lucht voor de Graafschap. Als Den Bosch toch nog wel de tijd neemt voor het nemen van die inworp. Jeffrey Fortes, de routinier aan de zijde van Den Bosch, die dat mag gaan doen. En wat gaat hij ermee doen? Gaat hij hem ver het 16 meter gebied gooien? Ja, dat is wel wat hij van plan is. Wordt die bal in eerste instantie weggekopt. En nu dan met de hand getoucheerd door de nummer 10, Devin de Korte. Ja, dat was wel heel erg opzichtig. Maar de scheidsrechter fluit er uiteindelijk niet voor. De bal gaat vervolgens ter hoogte van de middenlijn over de zijlijn heen. Er zijn er nog 4 seconden te spelen. Wordt die bal ook nog teruggehoord naar Pepijn van der Merwel. Dan zou je zeggen, nu ja, kat in het bakkie. Hij is over de streep. Maar en wat een ontlading bij Nolan Martens, die een sprint trekt in de richting van de spinnenkop en daar het feestje gaat vieren dat deze over de streep is getrokken. En wat een opluchting bij de speler van de Graafschap, die elkaar nu nog net niet huilend in de armen vallen en dan nu uiteindelijk wel de schouderklopjes, de high five, de low fives, kan me niet schelen wat allemaal, maar nu mogen ze het gaan doen. En eens even kijken hoe
0: Wat een opluchting moeten bij die jonge gasten zijn. Hè? Want inderdaad, zie hoe Nolan Martens dat viert. Rent daar naar de spinnenkop. Helemaal alleen, hè? Terwijl ploeggenoten eerst elkaar terwijl, in de armen vallen.
1: Terwijl Diemers nu tussen de Bossenaren loopt. Dat verbaast me een beetje. Want ik zou eigenlijk van hem verwachten. Hij gaat Kevin Monzialo even een handje geven. Maar je zou van Diemers dan verwachten, als nieuwe ploegpapa, dat je dit feestje gaat vieren met je ploeggenoten. En niet als eerste naar de Bossenaren gaat.
0: Ja.
1: Maar ja, goed. Ik denk
0: dat hij ook even ging kijken wat er nou gebeurt met het uitvak en het thuis. Publiek, want dat wordt weer wat grimmig. Sterker nog, zo grimmig dat Den Bosch supporters inmiddels het meubilair van de Vijverberg in handen hebben. Die hebben alle stoelen afgebroken. Wat zijn dat toch altijd ongelofelijke stelletje bij deze. Meer ga ik er niet over.
1: Ja, inderdaad. Dat wij inderdaad hier gaan afbreken. De Vijverberg wordt al afgebroken voor een ander deel. Wij gaan naar de interviews, denk ik. Ja. Ben jij een snoepje misschien?
0: Ja, zeker ja. Ja, okay. Ja, de Graafschap zoekt de puntjes. 3 erbij. Nou ja, die hadden ze nog niet gehad in eigen huis. En daarmee de eerste zegen van dit seizoen. De Graafschap
2: de
0: verlaat
2: ho, ho,
0: in ieder geval. De eerste in eigen huis. Hè.
2: Oh ja, in eigen huis. Sorry, ja.
0: Nee, de tweede zeker. De tweede zeker. Bij Emma uitgewonnen. Bij Helmond uit een puntje. De eerste zeker zegen in eigen huis. Daarmee op 7 punten de komende. Je gaat in ieder geval over Toppos heen. Je komt op gelijke hoogte met FC Den Bosch. Het begint er allemaal ietsjes beter uit te zien. En nog 1 wedstrijd hierna te gaan. En daarna gaan we beginnen aan die tweede periode. En laten we hopen dat dat toch een fantastische periode voor de Graafschap gaat zijn. Dat je straks met de kerstdagen kan zeggen, we hebben die na-competitie al binnen, jongens. Wat maakt ons het allemaal uit, die eerste periode? Dat zou toch een heel droomscenario zijn. Goed, de punten zijn er. 3 wel te verstaan op deze zondagmiddag op een volle Vijverberg. Het is heel benauwd. Het is 1-0 geworden voor de Graafschap.
2: Ja, mooi. Het is in ieder geval een overwinning waar ze lang op hebben gewacht, kunnen we wel zeggen. En één waar ze zeker de komende periode ook nog flink mee gaan feesten. Martijn, Michiel, dankjewel voor het verslag. En tot de volgende, zou ik zeggen. Geniet nog even en schuif de stoelen daar voorzichtig aan, hè?
0: Ja, deze zijn niet schuiven, hè? Dit zijn gewoon klapstoeltjes.
1: Oh, ja, precies.
2: Klap ze voorzichtig dicht.
0: Dat doen we. Wij laten ze in ieder geval heel ten opzichte van die van Den Bosch. Dat is al heel wat.
2: Ja, goed. Mannen, dankjewel en veilige thuis, hè?
0: Dank je.
2: Ja, een fijne overwinning voor de Graafschap in eigen huis. 2e overwinning in dit seizoen uit 8 wedstrijden. Op naar de volgende.

hier. Nederlandse muziek op Regio 8. Over Nederlandse muziek gesproken. Ze zitten alles behalve stil. En dat zijn dan wel de bankzitters. Maar ze maken ontzettend veel nieuwe muziek. Ze brengen goede muziek uit. Een tijd geleden multimiljonair. En nu dus een fantastische samenwerking met een andere grote artiest, Robert van Hemert. Ze hebben vandaag de videoclip van dit nummer gelanceerd. Ja, en ik ga er wel op aan. Ik vind het lekker. Het swingt lekker. En ik bedoel, bij een overwinning van de Graafschap met een 1-0 in eigen huis hoort toch ook een beetje vrolijke muziek. Dit is de nieuwe van Bankzitters en Robert van Hemert. Rapido!

Baby Tomorrow You'll Be 40. Dat is een grapje die veel gemaakt wordt bij deze artiest. Werkt niet trouwens bij dit nummer, want dit is Here I Am. Regio 8, aan het einde van de 8 sport. De wedstrijd zit erop. Een overwinning, een zegen voor de Graafschap in eigen huis. Dat is ook wel eens lekker. Mijn naam was Sven Dibbendaal en is nog steeds. Volgende week ook trouwens, want dan ben ik er gewoon uiteraard weer voor je. Morgen je werkdag lekker opstarten met Achterhoek wordt wakker. Marcel is dan bij je. In de middag de mannen van Get a Grip. Zo, dat kwam er ook soepel uit. En het einde van je werkdag met Veerle. Dat allemaal morgen. Ik ben er uiteraard vrijdag weer voor je. Geniet nog even van je zondagmiddag en avond. En de muziek van Regio 8. En nu nog Rondé en Oh My God.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Nee!
3: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Lidl deals. Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
11: Boost yourself.
12: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. Jette werd van het podium gehaald, maar het leek hem amper iets te doen. Eigenlijk wilde hij op het podium blijven, omdat dit hem vaker overkomt. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat wij meer voor elkaar krijgen. Tijdens de toespraak kwam de premier nog terug op Gaza. Hij zei daarover nooit te willen wegkijken als onschuldige mensen slachtoffer van oorlog en bruut geweld worden. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden opgevangen in een buurtcentrum. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de Verenigde Staten gebruikt. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. De initiatiefnemers van het referendum zijn van mening dat het land zich te veel achter de EU en de NAVO schaart. Alle grote politieke partijen waren tegen het voorstel, behalve de SVP, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij. Als het de andere kant op was gegaan en de meerderheid had voorgestemd, zou mogelijk de samenwerking met de NAVO en de EU in het geding komen. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Anonieme bronnen melden dat de regering nadenkt over een manier om de berekening van de loonheffingskortingen te veranderen. De Franse economie stijgt minder hard dan eerder werd verwacht. Volgende week wordt het begrotingsvoorstel voor 2027 door premier Le Cornu gepresenteerd. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf GeertStevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vandaag hadden we een prima dag. De zon die scheen de dag door redelijk. Was in de middag wel wat afwezig door de sluierbewolking die er soms voorkwam. Maar verder hadden we mooie temperaturen oplopen naar 23 tot 24 graden bij een aantrekkende zuidenwind. Vanavond en komende nacht dan hebben we ook met eerst sluierbewolking te maken. Later wordt de bewolking wel wat dikker, maar het blijft droog. De temperatuur ligt rond de 14 tot 15 graden. En morgen dan hebben we te maken met in het noordwesten wat regen. In het zuidoosten lijkt het helemaal droog te blijven. Dit regengebied dat trekt wel richting het zuidoosten, maar zal niet helemaal de Achterhoek en ook het Rijk van Nijmegen bereiken. De meeste neerslag valt dus in het midden en noordwesten van Gelderland. De temperatuur daarbij die loopt op naar 22 tot 24 graden waar de zon schijnt en iets minder waar meer bewolking en wat regen valt. Dinsdag en woensdag worden weer een hele paar warme dagen. Met een zuid- tot zuidoostenwind wordt warme lucht aangevoerd. Dinsdag kan het 27 tot 28 graden worden. Woensdag zullen we dat niet helemaal halen. Later op de dag neemt de bewolking toe. En in de avond en de nacht na de donderdag vallen enkele buien met kans op onweer. En daarna wordt het wat koeler met een graad of 20 overdag. En dan kan er wat neerslag vallen. Elke dag kan er wel wat neerslag vallen. Het is dan licht wisselvallig. Maar de zon die komt er ook nog wel geregeld bij.

0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi. Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. De premier benadrukte in zijn verhaal vooral optimisme en wees op de resultaten van zijn kabinet. De schreeuwende pessimisten krijgen volgens hem de overhand niet. Wel stond Jetten stil bij het leed in onder meer Oekraïne en Gaza, waar Nederland volgens hem nooit van mag wegkijken. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de Jemenitische regering. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden in een buurtcentrum opgevangen. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de VS gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
14: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint

0: voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
4: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Regio 8 en Get a Grip Radio komen in actie voor Sravana. De plek in onze regio waar mensen hun laatste levensfase doormaken. Sravana bouwt een nieuw onderkomen en daar hebben ze alle hulp bij nodig. Woensdag 30 september van 12 tot 2 maken we live radio. Luister mee, help mee.

0: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
3: Welkoop!
7: Weet wat te doen.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen...

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Volgens Trump leidde een uitstekende samenwerking met de Britten tot de arrestatie van 5 verdachten. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. Over het motief van de verdachten is volgens de Britten nog niets bekend. De betreffende basis wordt ook intensief door de VS gebruikt, onder meer voor aanvallen op Iran. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Woensdag 30 september van 12 tot 2 komen Regio 8 en Get a Grip Radio in actie voor Sravana. Een laatste thuis waar mensen uit de regio met zorg en liefde hun laatste adem uitblazen. Tijdens de live radio-uitzending kun jij nummers aanvragen die voor jou een waardevolle betekenis hebben. Bij de dood van een geliefde of jezelf. Vraag jouw nummer aan via 06 47 47 0022.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Frisius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Steden Ziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Een van de meest waardevolle plekken in de regio. Bouwt een nieuw onderkomen. Sravana, de plek waar je met zorg en liefde je laatste adem uit kan blazen. Voor de nieuwbouw is geld nodig. Van ons allemaal. Zet jij jouw naam in het hart van Sravana? Ga naar vriendenvansravana.info en bouw mee.

0: hoor je alleen bij Regio 8.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders ga je mis.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evo's AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken, zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim een ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Geeft ruimte.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met
5: Vinci. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.

0: Eurocroc. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
4: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: Tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na 2 bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël, zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
5: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Mindshift.
13: Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: tijdens de One Half Days. Korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden... en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.